0: Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Ik sta er 's morgens mee op en ik ga er 's avonds mee naar bed.
2: Het gevoel van hier. I love you.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: erg gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS.

0: Zo, kijk, goedemorgen. Terwijl de regen hier tegen de ramen aanklettert. Het wordt ook niet echt een dag waarvan je denkt van nou, het houdt even over. Maar houd dan in het achterhoofd dat het echt komend weekend fantastisch gaat worden. Er zijn al heel veel mensen wakker. Dat valt mij enorm op. Dat vind ik keileuk. Dus als je al wakker bent, laat het weten via 06-573-28203. Dan zijn we helemaal gelukkig. Ook als je nooit naar de studio hebt, is dat ook gezellig. Dan weten we ook dat jij wakker bent. We gaan er weer een mooie ochtend van maken op deze woensdag met heel veel leuks. Onder andere een eindexamenvraag. En sowieso hebben we heel veel leuke belletjes. Dus het enige wat ik kan doen is zet even een bakje koffie of een bakje thee. Pak er een boterhammetje bij of een bakje kwark. En dan zou ik zeggen, ga maar weer lekker meeluisteren of meekijken. Want we zijn natuurlijk ook op tv te zien. En dan gaan wij er weer tegenaan tussen 6 en 10 hier met een kei goeie morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeie morgen.

0: Brian Adams en Can't Stop These Things, We Started.
1: Kei goeiemorgen.
0: 12 minuten over 6, kei goeiemorgen. Het is vandaag woensdag 20 mei. Het is opnieuw een wisselvallige dag met deze ochtend ook kans op lokaal onweer of hagel. Vanmiddag wordt het langzaam droog, maximaal 18 graden. Vanaf morgen dan gaan we eindelijk naar het mooie, fijne zomerse weer. Dus het is nog even één dagje even afzien.
2: Even volhouden nog. Kei goeiemorgen deze woensdag. Het is de dag van de streamingsdiensten.
0: Oh ja.
2: Het is rode sneakerdag en het is de dag van René Snippert. Het is namelijk hoge hakkendag. Ah. Of ben je zelf zo lang?
3: Nee, ik heb ze altijd wat netjes aan natuurlijk.
0: Okay,
3: ik kan de kijker niet zien, want ja, zit hier onder.
0: Ja, zit hier, snap ik ook. Het is vandaag de verjaardag van Tommy Wieringa. Dat is natuurlijk de schrijver, 59 jaar. Anton Combijn, 71. En ja, dit is toch even iemand die de autotune van voor tot achter heeft uitgespeeld.
2: Reflex.
0: Ja, het... Nee. Het is deze dame.
2: Oh!
0: Cher natuurlijk.
2: Dat was de eerste, hè?
0: Ja, met Believe toen, hè. Dat was de eerste keer dat de stem van een artiest door een apparaat ging. En heel veel mensen spraken er schande van. Maar tegenwoordig weet je niet beter, hè. Nee. Het is gewoon allemaal door het apparaatje en dan klinkt alles goed. Dus... Dankjewel, Cher, voor deze geweldige
3: doorbraak. Ze heeft er een leuk optrekje van kunnen kopen.
0: Doorbraak in de muziekgeschiedenis.
2: Dat heeft geshared met iedereen.
0: René, we gaan naar het nieuws.
3: Ja, goedemorgen. De huurcommissie heeft vorig jaar wekelijks ruim 100 huurhuizen onderzocht. Dat staat in het jaarverslag waar het AD over schrijft. Ondanks dat veel huizen worden verduurzaamd, blijven er vooral problemen met schimmel en lekkages. Ook zijn steeds meer huurhuizen slecht onderhouden. Een auto is gisteravond in een sloot gereden in Rosmalen. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen klimmen en op zoek gaan naar hulp. Op dat moment zagen voorbijgangers de wagen liggen. Die wilden het water induiken om de bestuurder te redden, maar die was toen al weg. De bestuurder belde de politie en vertelde dat zij niet langs hoefde te komen. Hij zou de boel wel zelf oplossen. Hoe dat is afgelopen is nog niet bekend. En bij klachtencommissie LAX zijn nu al meer bij de eindexamenklachten binnengekomen dan een heel vorig jaar. De teller staat op ruim 270.000 klachten, terwijl de leerlingen pas halverwege de examenperiode zitten. Het meest is er geklaagd over het HAVO-examen Wiskunde A. Daarin zat te veel tekst voor een wiskunde-examen en de vragen waren volgens de leerlingen onduidelijk.
0: Ja, de vraag is altijd hoeveel kan het LAX er nog mee? Het is juist goed dat ze het aangeven, maar...
2: Ja, ja. Zij kunnen natuurlijk de beoordeling zwaarder of lichter maken.
0: Ja, is dat echt...
2: Dat is mij altijd verteld.
0: Ja, ik wou zeggen. Nee, maar ik hoop echt dat de LAX dan ook echt ervoor kan zorgen... dat in ieder geval dat het wat meer punten oplevert... een goed antwoord dan de bedoeling was.
2: Ja, maar ik snap wel dat als je wiskunde aan gaat maken... dat je geen tekst verwacht.
0: Nee, dan ga je sommen maken. Ja. Zelfs dat je een taal of zo doet... en dat je dan in één keer formules op moet gaan lossen. Ja, zo, maar ja, je weet het nooit. Een examen is natuurlijk normaal... Drie uur zit een tijdsvak, weet je?
2: Ja, dus volgens mij wel. Ja. Mag je 3 uur over doen?
0: Nee, maar je moet best wel doorknallen om het soms binnen 3 uur te kunnen halen. En als dan heel veel tekst is, ja, dan weet je het wel. Terwijl sommen oplossen zou je misschien een uurtje
2: of twee. Ja, je hoort ook af en toe wel van die klachten dat je denkt,
0: dit was niet fijn of het was niet goed te lezen. Of het lettertype was niet fijn. Ja,
2: de controleur had piep me de schoen aan.
0: Ja. Ja, dan laat maar zitten, hè. Mocht je vandaag examen...

0: Koffie of thee?
1: Ik zou zeggen, als je de telefoon binnen handbereik hebt, dan pakt hij erbij. Open even een nieuw contact en zet daarbij Omroep Brabant Studio. Dat is altijd makkelijk. Dan mag je daar het nummer in zetten van 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat dan vooral dat eventjes, of sla dat even op. En dan mag je zo meteen gaan appen, want je gaat dadelijk twee liedjes horen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En dan willen we graag van jou weten wat je graag wil horen na 6:30. En dat hoef je, ja, dat kun je doorgeven door alleen maar even koffie of thee te sturen. Het kost echt 2 seconden werk. En dan zijn wij er hartstikke mee geholpen op deze ochtend. Ja, luister maar naar de fragmentjes. Daar gaan we.
0: Wil jij koffie?
1: Bij koffie, de Pointer Sisters en Automatic.
2: Of toch liever een bakje thee?
1: Neil Young en Old Man hoort bij thee. Zeg het maar, het is nu aan jou. Ga je voor de Pointer Sisters met Automatic, dan kom je bij koffie. Zeg je nee, doe maar eentje van Neil Young, Old Man, dan zit je goed bij thee. Pak de telefoon erbij en stuur ons even een appje naar de studio. En dat mag naar 06-573-28203. En dan kunnen wij zo meteen stemmen tellen. En dan zijn wij helemaal geholpen op deze woensdagochtend. Dus doe even mee, zou ik bijna willen zeggen. Het is zo gebeurd en wij zijn hartstikke blij. Dit zijn de Spinners.

0: voelen de band even terug met Pink en Get the Party Started. Ondertussen heb je nog een minuutje of twee om even te laten weten wat voor jou toch echt het liedje is wat niet mag ontbreken bij koffie of thee. En voor de mensen die net de radio inschakelen, in de auto zitten of misschien al bezig zijn met werk of wat dan ook. Ja, luister even naar de fragmentjes.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag de Pointer Sisters en Automatic.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Neil Young en Old Man bij thee. Zeg het maar, wat is voor jou het liedje voor deze woensdagochtend? Gaan we voor koffie, kom je bij de Pointer Sisters, zeg je nee, doe maar thee. Dan zit je goed bij Neil Young. Laat het weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. We hebben nog een minuutje de lijnen openstaan om te appen. Je hoeft ook alleen maar te appen koffie of thee. Dan gaan wij zo meteen stemmen tellen en dan hoor je het vanzelf.

0: Gaan we naar het Omroep Brabant verkeer, Jasper.
1: Ja, op beide wegen richting het noorden beginnen de dagelijkse files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg staat nu zo'n 4 kilometer. Ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag trekken diverse buien over Brabant. De meeste buien vallen in de ochtend. Lokaal is er zelfs kans op onweer of hagel. In de middag dan wordt het uiteindelijk vanuit het westen weer geleidelijk droger. En gaan we temperaturen zien van rond de 16 graden... met een uitschieter naar een graadje of 18. En nieuws krijg je van René.
3: In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten... op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord... Op sociale media gaat een foto rond van de mogelijke dader... maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. Tijdens het Breda Jazz Festival zijn meerdere taxichauffeurs op de bon geslingerd. De verkeerspolitie controleerde taxis en bussen rondom het centrum van Breda... Chauffeurs kregen onder meer boetes voor het rijden zonder geldige taxipas... en het niet gebruiken van juiste apparatuur. Ook is een touringcar in beslag genomen omdat die niet verzekerd was... en geen vergunning had voor personenvervoer. De route van de Nijmeegse Vierdaagse verandert op de laatste wandeldag in Brabant. Vooral de 50 kilometer lopers en militairen krijgen tussen Grave en Beers een ander traject... De organisatie wil daarmee de drukte verminderen... en dorpen bereikbaar houden voor bewoners en hulpdiensten. Groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van punterverlies... van nummer 2 Manchester City. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen naar het stadion en het trainingscomplex van de club. Ze hebben er lang op gewacht.
4: I've won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
5: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
3: Groot feest. Het is de 14e landstitel voor de club uit Londen. In Aarle-Rikstel lopen bijzondere inwoners rond. 3 enorme dorpsreuzen van soms wel 4 meter hoog. De poppen zijn gebaseerd op bekende mensen uit het dorp... en trekken veel bekijks tijdens optochten en evenementen. Je hoort initiatiefnemer Henk Drover.
6: En een reus die je vertegenwoordigt in het dorp, op de stad. Denigreerd zou je zeggen mascotte, maar dat mag je helemaal niet zeggen natuurlijk.
7: Je mag ze ook geen poppen noemen?
6: Nee, je mag het niet poppen noemen. Nee, absoluut niet. Pas op.
3: Ja, Jan van het bekende snoepwinkel Jantje is ook als reus nagemaakt en dat is een hele eer.
6: Hij is knapper dan ik zelf.
7: Hij heeft toch iets meer haar?
6: Hij is meer haar, ja. Hij is ook jonger.
8: Het is, ik had het nooit zo gedacht. Zo'n mooie poppetje geworden.
3: Wie de reus van Aarle-Rikstel wil bewonderen, die giganten die zijn aanwezig bij de opening van de Tilburgse kermis.
1: Ik denk dat Jan zijn reus kwijt is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Want hij noemt het pop. Ja, hij zegt het is een mooie pop geworden. Ja. Daarvoor zeg je mag het geen pop noemen.
0: Jan die kan fluiten naar zijn pop, denk ik zo. Maar goed, het is wel vet. Ja, het is wel leuk. En zeker in Aarle-Rikstel is een keileuk dorpje. Ja, dan kun je daar lekker een beetje
3: mooie
0: zo...
3: Mooie traditie.
0: Ja, is toch top. Dus ja, wie weet. En wie weet, René, wordt er voor jou ook wel een pop gemaakt.
3: Ik zit eerder te denken aan jou, Jordi, dat ze jou gaan vereeuwigen. Ja, tuurlijk. En Aarle-Rikstel.
0: Ja, dat wordt dan zo'n dikke boeddha-pop, denk ik.
1: Zo'n matroeska.
0: Goed. We gaan naar Outfield en Jolo.

0: hallo.
1: Robert van Hemert en Donnie samen en Moet het nou.
2: Wil jij koffie? Of thee?
1: Jij werd helemaal vrolijk.
3: Nou, ja, ja, ik was helemaal blij. Ik had zoveel energie en gezelligheid aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jordi, met Petra.
1: Hey Petra, hoe is het?
4: Ja, goed joh.
1: Ja, wat ga je doen vandaag?
4: Ja, ik ga vandaag een rondje langs een aantal leerbedrijven doen om eindgesprekken te voeren met studenten. Dus ik zei net al van een dierenarts naar een COA-locatie.
1: Oh.
4: En van alles en nog wat.
1: Wat leuk. Dus, en bij, ja, waar ben jij begeleider? Bij welke opleiding of welke school?
4: Ik ben, het is capabel onderwijs en ik doe het examen voor allerlei opleidingen. Het is eigenlijk een eindgesprek
1: En
4: een evaluatie van de stage. Dus ik ga, nou ja, naar de dierenarts, naar de COA. Noem maar op. Ja, echt keileuk.
1: Ach, dat is wel, dat is ook wel echt een, denk ik, een feestje om te doen. En ook wel leuk voor jou natuurlijk, want je komt op heel veel verschillende plekken.
4: Zeker, zeker. Dus ik ontmoet elke dag nieuwe mensen, nieuwe locaties.
1: Dat geloof
4: superleuk.
1: Ik.
4: Superleuk. Dat geloof ik.
1: Dan is natuurlijk de vraag, waar gaan wij mee starten deze ochtend? Gaan wij voor koffie of gaan wij voor thee? Waar heb jij voor gekozen?
4: Ik heb gekozen voor koffie, omdat ik, toen ik hoorde de Pointer Sisters, moest ik echt meteen denken aan mijn jeugd. En ik dacht, oh ja, de Pointer Sisters, leuk. Ik zat al te werken en ik dacht, oh ja. Dus ik voelde me helemaal, wat zal ik zijn geweest, op dat moment 14, 15, zoiets.
3: Oei, wil je leeftijd verraden nu, hè?
1: Oeh ja, nee, Petra, ik wou net zeggen. Toen
4: is 60, dus ze mag gezegd
1: worden. Nou ja. Dat horen wij in ieder geval niet.
4: Goed, nou, dankjewel.
1: Ja, ik denk, dat meen ik echt.
3: Nee, energie van de 60
1: jaar. Als je had gezegd, ik ben zo begin 40, had ik het ook geloofd, hoor.
4: Ah, ik hou van je nu
3: Ik had gezegd begin 30, maar goed.
1: God, nou wordt weer zo'n slijmjurkactie in Jasperstad. Nee hoor, wij gaan hem met veel plezier draaien, want ja, het was wel een beetje op het randje, Jasper. Het was best wel spannend.
3: Het was een spannende keuze.
1: Maar uiteindelijk met een stem op 4 en 5 verschil zijn het toch de Pointer Sisters geworden. En die gaan we dus draaien en dan wens ik jou een kei mooie dag toe.
4: Ja, ik jullie ook werk ze en ik ga ervan genieten van de Pointer Sisters.

0: Camisa Negra, oftewel het zwarte bloesje. Zometeen is het weer zover met het nieuwsoverzicht na zevenen. En wij mogen weer gaan raden samen met jou. Dus als je dadelijk een idee hebt waar het over zou kunnen gaan, dan is het altijd fijn, want dan mag je altijd appen. Dan hebben wij misschien wel een ideetje. En we hopen dat we goed zitten. Gisteren had Jasper het helemaal goed.
1: Ja, dus, in de auto.
0: Ja, kom dan een goede week hebben. Wat is de titel? Of waar gaat het berichtje over in?
2: Nou, het berichtje, hier komt de titel. Jordi, pas maar op. Het is geen dreigement trouwens.
0: Jordi, pas maar op.
1: Ja. Het gaat nieuws over jou.
0: Jordi, pas maar op.
1: Ja.
0: Er kunnen twee dingen zijn. Of het gaat over mijn gewicht. Of het gaat over boetes rijden.
1: Oh ja.
0: Dat is het enige wat ik me nu kan bedenken.
1: Ja, nee, ja, gewicht zal het niet zijn.
0: Nou, dat weet je niet. Ik bedoel, straks komen er hier weer 30 worstenbroodjes en dan douw je er gewoon 3 in gleuf, hoor. Dat maakt mij niet meer uit. Van die twee. Als ik 2 suggesties mag doen, dan ben ik al een heel eind geholpen.
1: Ja, ik ga dat mee. Dat doen we samen, doen we die 2 suggesties.
2: Ja, ja, maar 1 van de 2 kiezen alle 2. Dus dan kies jij gewicht of kies je
0: dan boetes? Ja, dan doe ik wel gewicht.
1: Oh ja, dan doe ik de boetes. Ja. Okay.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Ik heb ze genoteerd.
0: Ja, kei bedankt. Nee. We gaan richting het nieuws met nu Nick Kamen en I Promise Myself.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
6: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
5: De weersverwachting wisselvallig, met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, 7:02. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer bij de ANWB, Helene de Geest. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, het stelt nog niet zo heel veel voor hoor, op de Brabantse wegen. Er staan maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Hank en Werkendam. Daar ongeveer 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging iets meer dan 5 minuten.
7: Dankjewel. Zometeen hebben we een hele mooie dag vandaag. En welke dat is, blijf luisteren.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
24: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in 1 voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
25: Met Rousseau Chocolade.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
7: Kei, goedemorgen.
27: Jordi Graat.
28: Hey allemaal, in Kei, goeiemorgen.

0: Armin van Buren en I Need You. Kijk, goedemorgen, van harte welkom. Het is vandaag woensdag 20 mei. Ja, vandaag gaat er in de loop van de ochtend gaat het nog wel behoorlijk wat regen vallen. We zien wel een klein beetje een zonnetje, maar er is zelfs onweer en hagel mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En vanaf morgen dan wordt het allemaal beter, gelukkig. Want dan gaan we echt richting het zomerse weer. En dan kan ik alleen maar zeggen, komend weekend wordt het warm.
1: Ja,
0: het wordt verrekkers warm. Het wordt
1: echt
0: zweten. Ik zou zeggen, laat vooral met z'n allen gaan klagen. Zoals we de mensen ook kennen, hè? Dat het na twee dagen, oh, het is zo warm, krijgt de warmte niet uit huis. Het is zo verschrikkelijk.
1: Het is zo warm onder
0: zijn nog tegen mijn mensen. Ik zeg, nou, dit is geen weer voor mensen als men. Ik ken er gewoon niet, wennen. Ik ken er niet aan wennen.
1: Dan moet de zomer nog beginnen, hè?
0: Ja, moet ik, ja.
1: Hier die hele aarde warm top, hè?
0: Ik zeg altijd zo, de dag dat sommige vuilniszakken beter ruiken dan mensen die voorbij lopen. Maar goed. Ja.
1: Het is verder vandaag over het weer gesproken. Meteorologiedag.
0: Ja.
1: De dag voor de weermensen. Het is de dag van de dierenhulpverlening. En het is een zeer bijzondere dag vandaag.
0: Ja.
1: Het is bij je dag.
0: Zo is het. Vandaag onder andere jarig Chris Froome. René, kun je even iets omhoog scrollen? Mijn laptop zien liggen. Sorry. Abby Hoes is vandaag jarig, 32. mijn laptop loopt altijd vast. En nou heb ik gezien dat die moet ik een update geven. Ja. Maar jullie weten het, hij is vanaf 6:50 is hij al aan het updaten.
1: Ja,
0: dus het is een beetje een trage. Ja, het is ook echt lekker om midden in het programma dit te kunnen doen. Maar goed, we gaan vooral even naar René.
2: Ja, wat heb je nieuws? Ik scroll iets snel naar beneden.
0: Ja, doe.
2: Goedemorgen allemaal. Het beeld dat vooral elektrische auto's snel in brand vliegen, dat klopt niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar het Algemeen Dagblad over schrijft. Elektrische wagens hebben een negatief imago, vooral omdat die moeilijk te blussen zijn. Maar het zijn juist auto's met een diesel- of benzinemotor waar het brandgevaar 6 keer groter is. En bij hybride wagens gaat het helemaal vaak mis. Dit is overigens gebaseerd op cijfers uit Zweden en Noorwegen. In Nederland wordt niet bijgehouden welk soort auto's er in brand vliegen. Het Openbaar Ministerie wil dat een oud-voetbaltrainer en leraar 7 jaar de cel ingaat. De man filmde jarenlang stiekem jonge voetballers bij de club in Zeeland. Waarschijnlijk werden honderden jongen slachtoffer. De trainer was ook docent op een basisschool in Halsteren, waar hij een leerling leerde kennen en misbruikte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
0: Weet je wat nou ook een hele probleem is van dit soort dingen? Er zijn zoveel mensen in het onderwijs of die bij een voetbalclub of een sportclub daar al zo voorzichtig mee zijn. Ieder dingetje, dat kan meteen gezeik opleveren. En als je dan dit soort, bijna wekelijks dit soort verhalen hoort, dan denk je, ja, jeetje man, dat begint wel op een gegeven moment lastig te worden. Hè?
2: Ja, en zijn natuurlijk bij een BSO.
0: De mensen willen het allemaal goed doen. En er zitten natuurlijk van de 1000 mensen zit er altijd 1 of 2 van die rotte appels erbij. En dan gaat het ten koste van heel die sector. Dat vind ik echt echt erg.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En nog meer van het Openbaar Ministerie. En dit gaat dan wel over jou, Jordi. Je kreeg nog de keus.
0: Of heb ik zeker weer verkeerd gegokt. Hetzelfde.
2: Ja, het Openbaar Ministerie zegt dat ze veel meer flitspalen gaan neerzetten.
0: Oké.
2: Nu zijn er door het hele land zo'n 650 plekken waar mobiele palen kunnen staan. Dat worden er dit jaar nog 1450. Er komen vooral een stuk meer focusflitsers. Die kijken niet naar snelheid, maar of je op je telefoon zit.
0: Ja, dat is een verschrikkelijk ding. Ben ik al 2 keer doorgepakt.
2: Ja, ook komt er een test met trajectcontrole binnen de bebouwde kom.
0: Ja, ook.
2: Volgens het WM zorgen meer flitspalen ervoor dat de politie zich meer bezig kan houden met andere zaken en minder met Jordi.
0: Nee, ik ben dolgelukkig met dit bericht. Dankjewel, René.
3: Het is weer zee.
1: Allemaal content voor de show, hè?
0: Jazeker, ja. Als ik dat nou mocht indienen, dan had mij dat niet veel uitgemaakt. Maar

0: Gaga en The Dead Dance. Weet je trouwens hoe zij heet als ze een goede grap maakt?
1: Nee.
0: Lady Haha.
1: Nou, dat wordt wel bij het volgende onderwerp.
0: Het is vandaag Wereldbijendag en dus bellen wij met een imker. Wim van Beek uit Dongen is 82, maar nog elke dag druk in de weer met de bijen. Wim, kei goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Nou ja, ik zal de felicitaties overbrengen.
0: Ja, zeker.
2: Aan de bijen. Ik heb niet de indruk dat ze de bijen zelf onder de indruk zijn.
0: Nee, ja, nou goed, het is wel een soort van feestdag inderdaad voor de bijen. Want ja, hoe gaat het eigenlijk, om maar te beginnen even met hoe gaat het met de bijen in Nederland? Is dat oké momenteel?
2: Nou, de hele insectenwereld staat behoorlijk onder druk, hè. En dat geldt niet alleen over de honingbij, want ja, je belt nu met een imker en ja. Die concentreert zich uitsluitend op de honingbijen. En ja, die honingbijen die boffen een beetje, want als er iets misgaat, dan zijn er imkers die daar van alles uit de kast trekken om proberen het zo goed mogelijk op te vangen. He, want op dit moment worden de bijen bedreigd. Ja, het is eigenlijk al heel lang aan de gang. De bekende landbouwpesticiden, we hebben de varroamijt. Intussen is ook de Aziatische horenaar opgedoken. En dat betekent dus dat de honingbijen, die zouden dat, als je de natuurlijke processen volgt, alleen op moeten kunnen lossen. En ik ben ervan overtuigd, dat kunnen ze eigenlijk ook wel.
0: Ja.
2: Maar de bijen, terwijl de andere insecten, die moeten het allemaal maar op eentje zien te klaren. Hè?
0: Ja, dus, dat is natuurlijk ook nog zo, ja. Ja.
2: En vandaar zeg ik, ja, die honingbijen, die bochten toch wel een beetje.
0: Ja.
2: Van de andere kant, als je kijkt, dus ja, wij als mensen, wij kuieren gewoon een keer 1 miljoen jaar rond op de aardbodem. De honingbijen al bijna 100 miljoen jaren. En als je dat ziet, ze zullen ongetwijfeld door de jaren heen best wat tegenslagen hebben moeten te verduren. En als je dan ziet hoe ze daar steeds uitgekomen zijn. En als je kijkt hoe de organisatie in elkaar zit van die hele bijenwereld, dan is dat toch een hele wonderlijke wereld waarvan ik het vertrouwen heb dat in ieder geval de honingbijen, gesteund door de imkers weliswaar,
0: ja,
2: maar toch in de eentje, ik ben daar heel positief over.
0: Wat is nou het mooie van het vak van imker? Waarom ben je dat ooit begonnen?
2: Ja, mijn vader was landbouwer. En in de eind 40 jaar, bijna bij elke boer stond een honingkast voor de bestuiving, maar ook voor de honing natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan op een gegeven moment, je weet hoe het gaat, hè? Je gaat naar school, begint je carrière en dan vind je ergens thuis nog wat oude meuk en wat kuifelhout en een honingkast, een bijenkast. En denk je van, plus dan uiteraard, je komt in contact met natuurmensen. En dan met name de fascinatie van hoe die bijenwereld in elkaar zit. Hè? Dus die beestjes zijn, op dit moment in de maand mei, 40.000 zitten in zo'n kast. Hoe dat georganiseerd...
0: 40.000? In één kast? Nee joh, echt?
2: Ja, en dat zijn allemaal vrouwtjes, hè? Kun je nagaan.
0: Ja, tuurlijk.
2: En de koningin, die is de baas. Maar ja, je kunt eigenlijk niet spreken van hiërarchische verhouding. Nee, het functioneert allemaal prima. Nou, de manier waarop ze nieuwe huisvesting zoeken, het zwermsysteem. Het is echt een heel wonderlijk proces.
0: Dat geloof ik.
2: En ook de manier waarop ze zich voortplanten. Het is heel eenvoudig. Hè. Ze hoeven niet voor elk kindje wat gemaakt wordt een mannetje op te sporen. Nee, de koningin die gaat één keer in haar leven gaat ze op bruidsvlucht. Een aantal sterke mannetjes die haar kunnen volgen, die bevruchten haar. Dus
0: ja.
2: En ze gaat terug naar de kast met een zakje vol sperma van 15 mannetjes.
0: Ja.
2: En daar gaat ze dus nieuwe kindjes mee maken, om het zo maar eens populair te zeggen. Dus heel simpel, geen moeilijk gedoe.
0: Nee.
2: Kortom, zo'n organisatie die zit echt heel geraffineerd in elkaar.
0: Wel mooi hoor, ja.
2: Ja, en dan ook de functie natuurlijk. Hè. Kijk, ze zijn heel belangrijk voor de bestuiving.
0: Ja.
2: Voor onze voedselvoorziening. En daarnaast leveren ze ook honing op. En als je dan ziet hoe die honing verzameld wordt, hè, dus in zo'n kast, dan Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen dat de vlag uit moet voor die beestjes. En dat, ja, wat die bedreigingen betreft, inderdaad, wij moeten alert zijn.
0: Ja.
2: Met name die dingetjes waar we zelf schuldig in zijn. Dat is dan met name het landbouwgif en ook het gebrek aan bloemetjes en planten en zo. Dus het primaire voedsel.
0: Ja, alles daaromheen. Ja. Ja.
2: Ja. Kortom, ik inderdaad, de bijen worden bedreigd, maar dan wil ik niet alleen de bijen noemen, maar uiteraard de hele insectenwereld.
0: Ja, die zit natuurlijk vol. Ja, snap ik. Ja. Wim, ja. Het is, ja, we krijgen in één keer helemaal een inkijkje in de bijenwereld. Ik vind het,
3: wereld.
0: Machtig interessant.
2: Ja, ja.
0: Echt ongelooflijk leuk, Wim.
2: Ja, ja.
0: En op deze Wereld Bijendag willen we ook jou, ondanks dat je zegt van ja, het zijn natuurlijk, het is de bijen en dit en dat, maar willen we ook jou even extra feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Dat jij iedere dag met de bijen mag werken.
2: Ja, dan moet ik wel zeggen, iedere dag is wat overdreven. Kijk, het merendeel doen ze allemaal zelf. Maar
0: ja.
2: Zijn, met name in de meimaand is het wel eventjes een beetje alert.
0: Even doorknallen, ja.
2: Want ze moeten ook een nieuwe huisvesting zien.
0: Ja.
2: Dus je moet erop alert zijn dat ze, wanneer ze het op hun heupen krijgen en zeggen, nou, we gaan ze op zoek naar een ander huis.
0: Dan begint het, ja.
2: Dan dat je weet van, oh, waar gaat die zwerm hangen?
0: Ja.
2: En dat je zorgt dat je ze eigenlijk op tijd schept en dan weer zelf nieuwe huisvesting geeft, zodat je ze niet verloren laat gaan. Hè?
0: Nee.
2: Kijk, in Nederland kunnen eigenlijk de bijen niet zonder de imker.
0: Nee.
2: Kijk, in warmere landen zoeken ze dus holle bomen.

0: die enten dan als dank. En dan hebben de bijen uit een heleboel honing verzameld.
1: Ja.
0: Gaan wij een beetje de stoute jongens uithalen door al die
1: prachtige... De bijen, dat die stoute jongens zijn.
0: Door die honing uit de kassen te plunderen, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja, op die manier, ja. Ja, Wim. Ja, ik denk dat het laatste woord hier nog lang niet over gezegd is, maar ik wil jou hartelijk danken voor een klein kijkje in de bijenwereld.
0: Graag gedaan.
1: En maak er nog een mooie dag van, hè?
0: Dat gaan we doen.
1: Houden we. Hoi. Dank je, Wim.

0: hoorde Billy Joel en The River of Dreams. Zometeen gaan we naar het laatste nieuws met René.
1: Ja, man zwaar gewond naar botsing. En mensen hebben geen idee welk dier er in hun tuin zit.
0: Ja, een bij natuurlijk. Hè? Ja, dat kan niet anders. Hè.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Helene de Geest bij de AWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, het begint wat drukker te worden op de Brabantse wegen. Met als uitschieter de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Je hebt daar nu 25 minuten oponthoud. Het wegdek is er al een tijdje slecht aan toe, waardoor de rechte rijstrook voorlopig dicht is. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenbergen en de brug bij Gorkum 10 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is de vertraging ook 10 minuten. En de rest van de files levert allemaal zo rond de 5 minuten vertraging op.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Wij gaan naar het weer van vandaag. Ja, er gaan behoorlijk wat buien over de regio trekken. De meeste buien die vallen in de ochtend. Er is zelfs kans op onweer of wat hagel. Dus kijk niet raar op als dat in één keer uit de lucht komt vallen. Vanmiddag wordt het in ieder geval geleidelijk weer droog vanuit het westen en wordt het 16 tot 18 graden. Zometeen nog veel meer over het weer, want dan hebben we weer Plaza hier in de uitzending. Eerst naar het nieuws met René.
1: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Helmond. Hij vloog met zijn auto uit de bocht en botste daarna hard tegen een boom. De bestuurder zat alleen in de auto en raakte zwaar gewond aan zijn onderlichaam. Naast ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is afgesloten omdat er olie en brandstof op het wegdek liggen. Door de regen is het daar spekglad geworden. De explosieve opruimingsdienst gaat de bom op het stationsplein in Eindhoven in juni opruimen. Het explosief werd vorig jaar ontdekt bij de werkzaamheden. De gemeente en EOD hebben nu een plan om hem zo veilig mogelijk weg te halen. En in de nacht van 7 op 8 juni gaat het gebeuren. De nieuwbouw op de plek heeft geen vertraging opgelopen. Een auto is gisteravond in een sloot gereden in Rosmalen. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen klimmen en op zoek gaan naar hulp. Op dat moment zagen voorbijgangers de wagen liggen. Die wilden het water induiken om de bestuurder te redden, maar die was toen al weg. De bestuurder belde de politie en vertelde dat zij niet langs hoefde te komen. Hij zou de boel zelf wel oplossen. Hoe dat is afgelopen is nog niet bekend. Met het WK voetbal voor de deur gaat de

0: brand weer langs bij horecaondernemers in Deventer om ze te waarschuwen voor brandgevaar voor Oranje Feestversiering. De gemeente verwijst met de actie naar de tragische brand in het Zwitserse café, waarbij afgelopen winter 41 mensen om het leven kwamen. Deze brandweerman vertelt aan RTV Oost hoe je snel kunt testen of je versiering veilig genoeg is.
1: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue-tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed. Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
0: De campagne richt zich niet alleen op veilige versieringen. Ze kijken ook naar veilige vluchtroutes en bereikbaarheid voor hulpdiensten in de binnenstad. Bewoners van een huis in Tilburg die schrokken gisteravond van een vreemd dier in hun tuin. Eerst dachten ze aan een grote rat of zelfs een aap, maar uiteindelijk bleek het om een ontsnapt rolstaartbeertje te gaan. Het dier was ontsnapt uit dierenpark De Oliemeulen, een paar honderd meter verderop. Na een zoektocht met zaklampen werd het beertje uiteindelijk gevonden in een papiercontainer, verstopt onder een stapel papier. Het dier is teruggebracht naar het dierenpark en kreeg daar als troost nog wat honing.
2: Kijk, nou, dan kunnen we Wim voorbij. Dan komt het helemaal in orde.
3: Ja, moet die beer wel even de tijd nemen.
2: Ja, precies. Kijk, goeiemorgen.

0: Will Smith en Miami. 8:08. Jeroen van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, we gaan echt wel naar het weer van vandaag. Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat we over 2 dagen bij wijze van in de korte broek kunnen lopen.
1: Ja, dat gaat zeker kunnen. Misschien morgenmiddag al wel een beetje.
0: Oh.
1: Vandaag nog niet echt. Vandaag nog een beetje wisselvallig met een paar buien. Tussendoor ook zon, 18 graden. Al niet meer zo koud als de voorgaande dagen. Maar ja, toch al wel als...
0: Oh, Jeroen, ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Ja, ah, je viel even weg. Sorry, de laatste, de vandaag en dan?
1: Morgen een afwisseling van wolkenvelden en zon. Temperatuur rond 22 graden. En vanaf vrijdag kan de korte broek aan, want dan wordt het zonnig en 26 graden.
0: En dit gaan we gewoon even vasthouden gewoon de komende tijd?
1: Zeker. Temperatuur ligt vanaf vrijdag elke dag tussen de 25 en 28 graden met veel zon.
0: Ja, dat is wel echt fantastisch, hè? Daar waren we met z'n allen wel even aan toe natuurlijk.
1: Mm-hmm. Gewoon een strik omheen en niks aan doen.
0: En dan is er ook gewoon volop zon. En s'nachts, waar moeten we dan het t-shirtje aan in plaats van de trui?
1: T-shirtje, maar misschien in de nacht wel weer de trui. Want de minima liggen wel onder de 15 graden. Maar goed, dat is echt in de nacht.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kijk, ja, wij zijn helemaal
1: blij. Meer kan ik er niet aan toevoegen.
0: Nee, maar wij zijn helemaal blij, want we zitten een beetje mee te kijken. Het bedoel is ook niet dat er ergens nog een buitje verscholen is. Of dat in één keer dat we alsnog moeten vrezen voor...
1: Nee, het is eigenlijk alleen maar zon vanaf vrijdag.
0: Nou, Jeroen, we gaan het hierbij houden. We gaan gewoon in ons achterhoofd houden zon en nog eens zon.
1: Stop op het hoogtepunt.
0: Mag ik je hartelijk danken. Fijne dag, hè. Doe. Het is er weer tijd voor. Jawel, het Kei Goeiemorgen eindexamenspel. Zolang de eindexamens lopen, hebben wij iedere dag een eindexamen. Ja. Dat pakken wij erbij. We pakken een oud eindexamen erbij, want we weten natuurlijk nog niet de vragen die vandaag bij een bepaald vak gesteld worden. Dat is allemaal nog geheim. Maar wij pakken dus een oud eindexamen van een vak wat vandaag voorbij gaat komen. En als je zo meteen weet wat het antwoord is en waar je dus bij je examen dus een punt voor zou hebben gescoord, dan mag je dat laten weten via de app 06 573 28. Wat gaan we vandaag doen, Jasper?
2: Vandaag hebben we VMBO en de HAVO Biologie op het programma staan.
0: VMBO en HAVO doen biologie, kijk.
2: Oud-biologie vraagstuk.
0: Oeh, dat is goed. Nou, zeg het maar. Wat mogen de mensen gaan beantwoorden?
2: Ja, ik denk dat het vandaag wat lastiger is. De vraag is, met fotosynthese zetten planten CO2 om in water... zetten CO2 en water om in zuurstof. Maar wat hebben ze daarvoor nodig?
0: Dus dat moet je weten.
2: De vraag, hoe werkt fotosynthese? Planten zetten CO2 en water om in zuurstof, maar wat is daarvoor nodig?
0: Dat is een goeie. Als je het weet, mag je nu laten weten via 06-573-28203. En dan kun je dus kans maken op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dus als je denkt, ik weet het wel, denk er goed over na. Met fotosynthese zetten planten CO2 en water om in zuurstof. Maar wat is daarvoor nodig? Dus dat is een vraag uit een oud examen van biologie. Als je het weet, laat het nu vooral even weten via de app 06-573-28203. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Dan zijn wij even de strenge schoolmeesters. En dan heb jij het goede antwoord. Dan win jij het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
2: Zonder afkijk.
0: Dit is Amy Winehouse.

0: Daarom op. De schoolbel gaat, want we zijn iedere dag druk bezig met het Keigoeiemorgen eindexamen. Deze week is het echt blokken, zweten en hopelijk goede resultaten halen. Met alle eindexamenleerlingen op alle scholen in Brabant en natuurlijk ook daarbuiten. Het zijn al spannende tijden en we hopen maar dat iedereen over een paar weekjes goed nieuws krijgt.
1: De vlag buiten heeft hangen.
0: Dat is altijd het mooiste van alles. Marie-Cécile, een Keigoeiemorgen.
2: Een keigoeiemorgen.
0: Jij hebt wel een bijzondere dag vandaag, begreep ik.
2: Een hele bijzondere dag.
0: Ja, vertel.
2: Ja, ik heb gisteren mijn laatste werkdag gehad. Ik ben met vervroegd pensioen.
0: Oh, ja. En is dat echt iets waar je naar uit hebt gekeken of vind je het ook wel een beetje jammer?
2: Ja, het is een beetje dubbel, maar het is ook goed zo. Het is mooi geweest.
0: Ja.
2: 40 jaar gewerkt. Ik vind dat
0: precies.
2: Wel.
0: En nou weer lekker de tijd voor andere dingen.
2: Ja, eerlijk.
0: En dat is altijd goed. Eerlijk is eerlijk. Ja. Het is ook soms fijn om je gewoon eens even te vervelen.
2: Oh, dat kan ik ook goed.
0: Kijk, nee, maar dat is juist goed. Dan weet je, dan word je weer een beetje even...
2: Kijken naar de vogeltjes.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Wat deed je voor werk eigenlijk?
2: Ik heb 30 jaar in de bejaardenzorg gezeten.
0: Oh, kijk.
2: En dan kreeg ik last van mijn rug. Ik denk, nou, dit gaat het niet meer worden. Dus toen ben ik overstapt naar de bloedafname in Bernhoven in Uden.
0: Ah, oké.
2: En daar heb ik ook nog ruim 15 jaar gedaan.
0: Lijkt me ook wel leuk. Ja, klinkt raar, maar het lijkt me ook wel leuk. Want je ziet natuurlijk heel dag mensen. Kom heel dag mensen langs.
2: Heel dag mensen. Ja. En dat moet ik hebben.
0: Ja, nou, als jij een mensenmens bent, dan komt dat helemaal goed. Was jij goed in biologie?
2: Ja, redelijk.
0: Redelijk, ja, gewoon de basiskennis.
2: Verhalen, dat was niet mijn ding.
0: Nee, ja, ik moet zeggen, biologie was bij mij ook na HAVO3 wel een heel eind klaar.
2: Nee, ik vond het wel heel interessant.
1: Ja, was biologie alleen de basisprincipes. De bloemetjes en de bijtjes en daarna geloofde je het wel.
0: Dat hoofdstuk, daar scoorde ik een 8,5 op, moet ik zeggen.
2: Kijk,
0: De vraag was in dit geval, Marie-Cécile. Met fotosynthese zetten planten CO2 en water om in zuurstof. Maar ja, de grote vraag is, en dat staat dus in het eindexamen... wat is daarvoor nodig?
2: Ja, zonlicht.
0: Zonlicht, ja precies.
2: Yeah.
0: Daar had jij zomaar eventjes heel makkelijk het eerste punt gescoord... voor jouw eindexamen biologie, Marie-Cécile.
2: Ik is bijna geslaagd.
0: Ja, bijna, ja. Op 22 vragen nog die daarna komen. Maar uiteindelijk, wou ik zeggen, het begin is al goed. Volgens mij is, volgens mij is het zelfs zo dat de naam... Volgens mij, als je je gegevens al goed invult... moet ze al verplicht een 1 geven of zo. Of een 1,4. Zoiets. Dat hoorde ik van de week iemand zeggen, ja. Dus dat is helemaal... Maar goed.
1: Nou, ze kunnen jou ook alles wijs maken.
0: Ja. Marie-Cécile, het komt zo snel mogelijk naar je toe. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En dan hoop ik dat jij heel erg gaat genieten van jouw pensioen.
2: Ja, dat hoop ik ook. En mag je ons mogen blijven.
0: Nee? En niet te veel uitslapen, want wij zijn er maar tot 10 uur.
2: Oh ja, maar
0: deze uur
2: gaat hem
0: ook
2: niet meer horen.
0: Oh, heel goed. Nou ja, dan zien we jou vanzelf een keer instromen. Fijne dag, hè.
2: Fijne uitzending.
0: Adieu.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
16: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
15: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
17: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2.0.
1: pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
15: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits verloopt eigenlijk heel normaal voor een woensdagochtend. De meeste files die leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijzonder lang. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer. Het oponthoud is een 30 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een 15 minuten vertraging.
17: Dankjewel. Zometeen gaan we naar de Musical Awards Gala. Er zijn heel veel Brabanders genomineerd. We hopen natuurlijk dat er heel veel prijzen terugkomen in onze provincie. Zometeen even bellen met een van de genomineerden.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Trulies met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
27: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
26: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
27: Koppens biedt veel meer.
26: Kom langs in Volkel.
27: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
30: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
31: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen.
5: Jordi Graat.

0: Don't Leave Me This Way uit de 80's.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 11 minuten over 8. Het is woensdag 20 mei, opnieuw een wisselvallige dag. Met deze ochtend kans op lokaal onweer of hagel. Vanmiddag dan wordt het langzaamaan droog. En wordt het ook maximaal een graadje of 18.
2: Heb het over morgen, even positief eindigen.
0: Ja, morgen ruim 20 graden. En dat gaat het hele weekend nog zo door. Dus ik zou zeggen, pak het zwembadje weer uit de schuur. Doe lekker een korte broek aan. Smeer je lekker in. Even lekker de schouders, even de buik, even de billen en de benen. En dan ben jij mooi egaalbruin.
2: En? Buiten gourmetten.
0: Buiten gourmetten. Ja, nou, dat wil ik best gaan doen. Ja, dat is trouwens wel goed.
2: Dat dacht ik jou. Even een blik terug in de geschiedenis. Ja. Deze 20 mei. In 1873 werd het patent op de spijkerbroek aangevraagd.
0: Hey.
2: En het werd door meneer Levi Strauss gedaan.
0: Ah,
2: van de Levi.
0: Kijk, wat goed.
2: In 1927, Charles Lindbergh die vliegt als eerste man over de oceaan. En zo'n 5 jaar later deed Amelia Earhart dat als eerste vrouw.
0: Kijk.
2: In 1932.
0: Vandaag hebben we een heleboel jarigen. Onder andere Anton Corbijn, 71 jaar. Deze dame is jarig.
3: Oh.
0: Ja, Cher. Die wordt vandaag dus gewoon alweer 80 jaar.
2: Zo.
0: Kun je het bijna niet voorstellen. De man die 82 wordt, dat is deze.
4: En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daarachter
0: 82 jaar voor Boudewijn de Groot. Het is vandaag de geboortedag van Annie M.G. Smit. Die is geboren in 1911 op deze mooie dag. En vandaag 39 jaar geworden Iris.
2: Hond, denk
0: ik. Iris hond, jazeker. Verder in nieuws, René.
5: Goedemorgen. Op het Caribische eiland Saba wordt al 6 dagen gezocht naar een Nederlandse wandelaar. Maar er is nog altijd geen enkel spoor van de man gevonden. Hij was op het eiland, dat valt onder Nederland, om samen met een team te werken aan communicatietoren van Defensie. Met helikopters, drones, boten en speurhonden is er gezocht, maar nog zonder succes. Vandaag gaat de zoekactie weer verder. Er zijn veel plekken in Brabant waar het voetgangerslicht veel te snel op rood gaat. Dat ontdekten Ronnie en Marjolein hier op de radio in Afslag Zuid. In sommige verkeerslichten moet je zo snel doorlopen dat je bijna een sprint moet trekken om aan de overkant te komen. Vooral ouderen lopen vaak tegen dit soort problemen aan. Daarom is er nu een meldpunt gestart waar je dit soort voetgangerslichten kan melden. En die vind je dan weer bij ons bij omroepbrabant.nl. En als je aan Frankrijk denkt, dan denk je aan stokbrood, camembert, zure mensen, maar vooral aan wijn. Frankrijk is een echt wijnland, maar dat lijkt ineens helemaal veranderd. Volgens de cijfers van een internationale wijnorganisatie dronken Fransen vorig jaar voor het eerst ooit meer bier dan wijn.
0: Nee joh.
5: Ja, in heel Frankrijk werd zo'n 2,2 miljard liter wijn gedronken. De laagste hoeveelheid ooit. Ligt vooral aan de jongeren, die kiezen steeds vaker voor een biertje. Omdat er al minder alcohol in zit en het is ook goedkoper. In de jaren 70 dronk een Fransoos gemiddeld 100 liter wijn per jaar.
0: Jongen, jongen.
5: Ja, dat is nu nog maar 40. Ja.
2: 100 liter wijn per jaar.
0: Ja, dat is gewoon om de... Ja,
2: zo'n 10 liter per maand.
0: Dat is gewoon ongekend.
5: Ja, een flesje per 3 dagen.
0: Ja, per 3 dagen. Dus gewoon aardig doorknallen.
2: Lekker.
0: Moet ik zeggen, ja, ik vind het wel heel apart, toch? En ik dacht echt, nou, weet je, zelfs die jongeren die beginnen een beetje zo met een wit wijntje, weet je wel.
2: Ja, die worden zo opgevoed.
0: En hier in Nederland, weet je wel, zeker de girls, de jongere girls, die zijn ook allemaal, ja, die zijn natuurlijk ook van de stelt, weet je wel, van de trekjes. Maar als ze dan iets anders moeten kiezen, is het toch vaak sneller een wit wijntje of zo, of een rozeetje in plaats van een biertje, hoor.
2: Tenminste. Ja, maar Frankrijk is de wijn echt onderdeel van de cultuur,
0: ja,
2: toch?
0: Man,
2: wij lunchen met een wijntje.
0: Ja, zo zie je maar weer, zo word je er ook gewoon in geluisterd. Ik bedoel, wij gaan naar Frankrijk voor de wijnboerderijen, noem maar op. Nou, wie zegt dat over 40 jaar nog bestaat? Die jongeren hebben er allemaal geen zin in.
2: Nee, die komen hier naartoe voor de bierbrouwerij.
5: Ook met het goedkoper te maken voor die jongeren. En dat snap ik ergens wel, dat kost. Want het is heel duur om uit te gaan.
2: Maar bier is ook echt niet meer te betalen.
5: Goedkoper
2: ook,
5: is het niet, maar als het goedkoper is...
0: Ja. Ik zal jou heel eerlijk zeggen, ik ben ooit de mist ingegaan met wijn in Frankrijk. Want toevallig kom ik ieder jaar in de buurt van de Mont Ventoux.
2: Ja.
0: In een heel klein dorpje. En dan heb je natuurlijk de Kaaf, daar heb je de wijnhandel. En wij waren daar en wij gingen daar wijn inslaan en... Toen zag ik daar een bordje staan en er stond dan groot, er stond 10 euro. Dus ik ging echt als een gek op dat karretje allemaal wijn inladen. Weet je, want ik heb daar een favoriet wijn. Dus 2-3 doosjes rode wijn, 2-3 doosjes witte wijn. Nog rosé. Op een gegeven moment Stond er ook nog een hele kast met allemaal champagnes en zo. Ja, dus ik zeg, nou, weet je...
1: Prima.
0: Ja, dat was dan 15 euro. Ik denk, nou, want er zei zo'n vrouwtje, ja, zo'n flesje. Dus dan 18 euro. Ik denk, nou ja, dan pak ik die wel van 15. Maar toen ging zij dus al scannen en het duurde allemaal. Maar toen bleek dat dus per fles te zijn in plaats van per doos. Toen moest ik 8,500 euro aftikken.
5: Heb je dat wel gedaan?
0: Ja. Maar ik had natuurlijk gewoon, ja, ik heb natuurlijk wel gewoon wat geld op mijn privérekening staan. Maar natuurlijk niet even 8,500 euro, want ik doe het met kleine beetjes. Dus ik zeg, ja, wait a second, I have to message my mother if she also wants some wine. Dus ik zat op een gegeven moment de internetbankieren voor die kassa.
1: Maar waarom zei die gewoon, jou, ja, oh sorry, ik heb het verkeerd begrepen, laat me, ik doe minder.
0: Nou, het stond allemaal al in de auto.
1: Ja, toch een leuke week gehad.
0: Omhoog, ja, van, het was echt verschrikkelijk. Maar ja, ik heb nog steeds daar nog doosjes van. Het is echt ongekend. Maar ja, lekker wijntje erbij, jongens. Altijd goed.

0: Klein beetje crush uit de jaren 90. Vanavond is het zover. Het Musical Awards Gala. En onze eigen Machtel de Laat uit Reuzel die maakt kans op een van de grote prijzen. Speelt namelijk de iconische rol van Scaramouche in We Will Rock You. En voor die rol maakt ze vanavond kans op de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol. Machtel, kei goeiemorgen.
1: Ja, kei goeiemorgen. Ja.
0: Hoe heb jij geslapen?
1: Nou, goed.
0: Ja? Geen spanningen?
1: Heerlijk. Niet anders dan normaal.
0: Oh, dat is wel heel fijn. Dat is altijd goed. Maar je hebt er ongetwijfeld de afgelopen dagen wel vaak aan gedacht.
1: Ja, dat is zeker waar, ja.
0: Ja.
1: Het is toch iets wat, nou eigenlijk afgelopen weken al, wat heel Musicaland al een beetje bezighoudt.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ligt de jurk ook al klaar voor...
1: Alles.
0: Oh, en wat voor jurk heb je?
1: Nou, ik heb een rode strapless aansluitende jurk met allemaal rode steentjes erop.
0: Kijk. Die kan vanavond aangetrokken worden en dan kun je shinen, zoals dat zo mooi heet, hè, op de loper.
1: Ja, precies.
0: Vertel eens even iets over die rol die je nu speelt in The We Will Rock You.
1: Ja, de rol van Scaramouche.
0: Ja.
1: Zij is de vrouwelijke leading role in het stuk. En het stuk gaat over het verbieden van echte muziek en eigen identiteit in de wereld. Die wordt dan verboden door de Killer Queen. Die legt dat op samen met haar volgelingen. En mijn rol, Scaramouche, is samen met Galileo. Nou, die paden kruisen elkaar.
0: Uh-huh.
1: En zij strijden voor echtheid, de muziek. En zij sluiten zich aan bij de rebellen. En uiteindelijk halen ze dan die echte muziek terug. En vinden ze nog de... Ergens ligt dan ook één muziekinstrument begraven. En die gaan zij vinden. En dan is... Ja, dan hebben we gewonnen.
0: Kijk.
1: En dan is de echte muziek weer terug. Ja, zo simpel kan het zijn.
0: Hoe vind je het om genomineerd te zijn? Toen je het hoorde, wat dacht je toen?
1: Ja, het is natuurlijk een enorme eer. Dat klinkt heel cliché, maar dat is wel gewoon wat het is. En ook dankbaar dat je dan weer zo'n kans krijgt om zo'n rol te spelen. En dat je dan daarin wordt opgemerkt. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat voor mij die nominaties ook altijd wel iets dubbels hebben.
0: Oh.
1: Omdat je ook denkt... Ja, ik ben genomineerd, hartstikke leuk. Maar er zijn ook mensen die niet genomineerd zijn. En die balen daar dan natuurlijk ook weer van. En dan denk ik toch, het is ook iets lastigs of zo.
2: Wat een lieve wereld eigenlijk, die musical. Ja. Je moet gewoon winnen. Je wil vanavond dat beeldje pakken. Dat staat lekker dan zo naast je bed.
1: Ja, dat zou een mooi beeld zijn.
2: Ja, toch. Kijk, die rol die is over 2 jaar, 3 jaar is het weer, zit weer in een nieuwe rol. Maar dat beeldje, dat blijft.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Ik zit ook te kijken naar de concurrentie. Dit is kat en bakkie, Machtel. Dat kan niet meer misgaan.
1: ik mag vanavond toch nog heel even af.
0: Ja, dat snap ik. wij dachten overigens nog wel, maar daar zijn Jasper en ik het eigenlijk over eens. Dus dan is het toch 2 stemmen tegen 1. Als je nou vanavond wint, dan moet je natuurlijk mensen bedanken. En je bent natuurlijk Brabants in hart en nieren. Dus wij zouden het heel erg leuk vinden als jij in ieder geval ergens... het woord friet kan verwerken in jouw speech.
1: Friet! ik vind het een hele leuke opdracht.
0: Ja. Maar maakt niet uit wat je... wij dachten al, straks is nog de afterparty... dan gaan we een lekker frietje eten met z'n allen. Weet je, zoiets, hè? Dat het echt tactisch filijn ergens voorbij komt.
1: Nou ja, kijk, als ik het win, dan ga ik kijken of ik op andere
0: helpen. Dan gaan wij opletten, goed. Het is vanavond te zien om 8:30, sowieso vanaf 8:30 op NPO 1. En als ik jou zo hoor, of je nou wel of niet hebt gewonnen... het is voor jou eigenlijk al helemaal oké, toch?
1: Ja, absoluut.

0: natuurlijk van harte proficiat dat je überhaupt bij toch een heel mooi rijtje mag staan van de genomineerden. Dus dat is al waanzinnig. Machtel, veel plezier vanavond. En zet hem op, hè?
1: Dank je wel.
0: En friet, hè? En friet.
1: Ja, friet. Friet voor life.
0: Doei.
1: Doei.
0: We gaan zo meteen naar het laatste nieuws met René. Wat heb je voor ons in het bulletin?
2: Nou, Den Bosch heeft een rattenprobleem en Brabanders winnen een Zweeds eiland.
3: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
0: Het is exact 8:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Verkeer. Helene de Geest bij de ANWB.
13: Ja, het stelt niet zoveel voor. De ochtendspits vanochtend op de Brabantse wegen. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op.
0: Oh, het is heel eind weg, zie ik. Ja, het is alweer over de hoogtepunt heen.
13: Er zijn maar twee uitzonderingen op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 13 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En ook eentje van 10 minuten op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide.
14: Omroep Brabant.
0: Het weer vandaag en deze ochtend gaan er nog behoorlijk wat buien vallen. Het kan zelfs gepaard gaan lokaal met hagel of onweer. Uiteindelijk gaat het vanuit het westen weer opklaren. En dat betekent dan dat we, ja, geloof het of niet, nog op een graadje of 16 à 18 uit gaan komen. Maar vanaf morgen gewoon lekker zomers weer. Temperaturen van ruim 25 graden. Dus de korte broek aan en genieten van de zonneschijn. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van René.
2: Op steeds meer plekken in Den Bosch hebben bewoners last van ratten. Daar schrijft het Brabants Dagblad over. Volgens bestrijders planten de dieren zichzelf zo snel voort dat ze het tempo niet meer bij kunnen houden. Een paar ratten kan volgens experts in 1 jaar tijd duizenden nakomelingen krijgen. Vooral in het Paleiskwartier zorgen de dieren voor overlast en verzakken zelfs stoeptegels door tunnels onder de grond. Volgens kenners ligt de oorzaak vooral bij mensen die afval op straat achterlaten. Het Openbaar Ministerie wil dat oud-voetbaltrainer en leraar 7 jaar de cel ingaat. De man filmde jarenlang stiekem jonge voetballers bij clubs in Zeeland. Waarschijnlijk werden honderden jongens slachtoffer. De trainer was ook docent op een basisschool in Halsteren, waar hij een leerling leerde kennen en misbruikte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Ouderenorganisatie Senioren Brabant Zeeland is verbaasd over het plan om het luchtalarm vanaf 2028 af te schaffen. Minister Van Wil wil het alarm vervangen door een NL-alert op de mobiele telefoon. Volgens de ouderenorganisatie hebben lang niet alle senioren altijd een telefoon bij zich. Daardoor zouden mensen in noodsituaties belangrijke waarschuwingen kunnen missen. Senioren zelf zijn ook geen fan van dit plan.
15: Vind ik een beetje slecht, want ik heb mijn telefoon meestal ergens anders liggen dan in de buurt.
16: U heeft niet altijd uw telefoon bij u?
17: Heel vaak niet. Nee.
16: U bent niet van deze tijd?
17: Dat zeggen ze, maar goed, ik voel me er heel gelukkig bij dat ik niet van deze tijd ben dan.
18: Ik zou het wel fijn vinden als er een Russische droneaanval komt, dat er dan een luchtalarm afgaat.
2: Ook in de Tweede Kamer is veel kritiek op het plan. Een seksschandaal rond het Britse versie van Married at First Sight zorgt voor grote ophef. Meerdere oud-deelnemsters zeggen dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door hun tv-partner. Volgens de vrouwen zouden de makers signalen hebben genegeerd. Een deelnemster liet zelfs foto's zien van blauwe plekken.

0: werken, maar volgens haar werd er niets mee gedaan. De Britse politiek noemt de onthullingen extreem zorgelijk. Mogelijk wordt de zaak onderzocht door de politie. De ultieme droom van veel avonturiers komt uit voor Freek en Eva uit Berlikum en Den Bosch. Het stel heeft een onbewoond eiland in Zweden gewonnen. Het stel deed mee aan een van de acties van een Zweeds toerismebureau. In een grappige video deden ze alsof ze de allergrootste fans van Zweden zijn. En dat werkte, vertellen ze bij Afslag Zuid.
1: Ja, wij zijn, dat zeg je goed inderdaad, wij zijn eilandbeheerder voor een jaar. En wij beheren het mooie eilandje Medbadan in het noorden van Zweden. En ja, dat is nu ons eilandje. En we zijn niet de officiële eigenaren, we zijn beheerders. Dus iedereen mag ook zomaar binnenlopen wanneer die wil. Maar wij zijn wel officieel de beheerders.
0: Heel luxe wordt het trouwens niet op het eiland. Er is geen stroom, geen douche en zelfs geen wc. En wie naar het toilet moet, moet een gat graven. Ja, geen idee hoeveel sterren dat oplevert bij online recensies.
2: Ja, dan ben ik al een heel eind weg.
3: Het zou gezellig worden met
2: ja,
3: die twee.
2: Ja, ik wou zeggen, ja, geen stroom, geen douche, geen wc. Jeetje, mina zeg. Ja.
0: Ja, het is gewoon puur natuur.
2: Op zich ook heel relaxed, denk ik. Maar ook...
3: Nee, wel vet toch, even een weekie. Kijk, nee, ja, ze hebben nu een jaar het eiland heb je gereed aan.
2: Ja, nee, ja.
3: Maar een weekie is toch wel leuk?
2: Ja, ik
3: dagje? Weet,
2: ja,
3: dagje?
2: Ja, een dagje zou ik nog wel oké vinden. Maar daarna moet ik wel weer echt terug gewoon...
3: Maar gewoon weten dat je volledig alleen op dat eiland bent, dat lijkt me wel tof.
2: Ja? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet of dat heel... Ja, misschien een dagje zou nog wel... Maar ik weet niet of je na een week nog zo leuk vindt dat je maar geen sterveling tegenkomt en dat je maar heel dag een beetje voor je
3: uitstaat. Nee, ja, ik ga ervan uit dat zij met z'n tweeën dan wel leuk hebben.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat zien we pas later in...
3: 9 maanden.
2: In 9 maanden, ja.
3: Het kindje, het naam van het eiland.
2: Ja, die heet dan Kneus. Die heet dan Kneus.

0: Yazoo en Don't Go in een kei goeiemorgen. 9:10. Ik moet zeggen, ik ben denk ik al buiten adem als ik het eind van de straat uitren. Ik heb jou vorige week gezien bij de World Run.
1: Ja, 22
0: in Breda. Het was, ja, ik zat lekker op de motor, dus ik had makkelijk lullen. Maar ik vond het echt waanzinnig hoe iedereen...
1: Jou niet bij jou?
0: Nee. Nee, maar dat, weet je, ik had echt diep respect voor al die mensen die daar op wat voor manier dan ook in afstand
1: hebben afgelegd. Ook als je de mensen die 500 meter liepen.
0: Isa, die we hebben gesproken hier in de uitzending, die had volgens mij 600 meter nog wat. Ja, waanzinnig.
1: Echt top.
0: Diep respect voor. Maar ja, we hebben dan ook nog altijd een soort van baas bovenbaas. Want Joep Toebes uit Best liep vorige maand zijn eerste ultramarathon. Meer dan 80 kilometer. En die won hij ook nog. En daar blijft het niet bij, want hij is ook nog aan het trainen voor de Ironman. Joep, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Moeten wij professionele hulp gaan aanvragen? Of zeg je van nee, het gaat eigenlijk allemaal wel lekker?
2: Nou, ik twijfel er bijna zelf aan. Mijn vrienden verklaren me voor gek.
0: Maar ja, dat geloof
2: ik. Voor het blok gaat het allemaal prima.
0: Oké. Okay. Want hoe is dit allemaal begonnen? Wanneer dacht jij bij jezelf, ik ben hier best wel goed in?
2: Nou ja, ik ben eigenlijk nooit heel sportief aangelegd geweest. Dus tijdens mijn studententijd dronk ik 5 keer per week. Was superleuk. Maar toen ik wegging in de studententijd, wilde ik iets gezonder gaan leven. Dus ben ik begonnen met hardlopen. Mm-hmm. Dus toen ik 21 werd, 1,5 jaar geleden, kreeg ik een paar hardloopschoenen. En toen ben ik het lopen gaan oppakken.
0: 1,5 jaar geleden? Ik vind het echt bizar. Dat meen ik echt.
2: Ja.
0: Maar hoe snel kon jij toen opbouwen? En dacht je van, nou, dit gaat wel heel makkelijk. Ik ga een mooie afstand afleggen op dit moment.
2: Nou, ik merkte wel dat ik er meteen aanleg voor had. Dus het ging redelijk soepel. Mm-hmm. Maar als je zegt dat je een ultramarathon hebt gewonnen, verwacht iedereen meteen... iedereen ziet natuurlijk dat plaatje van buiten. Maar er gaan natuurlijk heel veel trainingen aan vooraf.
0: Ja.
2: En ik begon ook gewoon met 3 kilometer hijgend langs de stoep. Dus iedereen begint daarin ook ergens.
0: Ja.
1: Maar van 3 kilometer hijgen naar 80 kilometer.
0: Het is nogal in 1,5 jaar. Het is nogal het zijn flinke stappen, zeg maar.
2: Ja, het is wel snel gegaan. Dus dat werd uiteindelijk wel consistent 5 keer per week trainen. Dus eerst ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. Die heb ik vorig jaar gerend.
0: Ja.
2: Ja, en toen dacht ik, what's next? En toen was het een ultramarathon.
0: Ja, het is echt... En nu wil je dus de Ironman gaan doen. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Hoe train je daarvoor? Want het zijn ook echt... Dat mensen denken van ja, het hoort er allemaal bij. Ik snap het, maar het zijn 3 totaal verschillende onderdelen natuurlijk.
2: Klopt. Ja, het is wel heel veel concessies doen. Dus het heel goed plannen. Ik heb vroeger waterpolo gezeten, dus daarin heb ik iets gezwommen. Maar dat was alles behalve techniek. Uh-huh. Wielrennen doe ik nu... Een kort jaartje, daar heb ik nog heel veel terrein te winnen. En het hardlopen ligt me gewoon goed. Dus ik ben vooral blij als ik die fiets af ben, na die 180 kilometer. En dan mag ik nog een marathon gaan rennen.
0: En wat je zegt, inderdaad, zwemmen, oké, dat zit er dan een beetje in. Maar dat fietsen, hoe anders is dat voor jou weer ten opzichte van het lopen? Want je maakt natuurlijk een andere beweging op die fiets.
2: Ja, het is natuurlijk ook puur duurvermogen. En fietsen is dan wel minder belastend.
0: Ja.
2: Maar fietsen is gewoon heel veel kilometers maken. Dus soms betekent dat ook gewoon dat ik... ik woon nu in Amsterdam en mijn ouders wonen in Best. Dat ik dan op zaterdag heel vaak van Amsterdam naar Best fiets. Dat is 140 kilometer. En dat doe je dan elke week.
0: Dus ik hoor al moskraan denken. Oh. Ja.
1: Bij jullie thuis probeer ze me te overtuigen om met de fiets boodschappen te doen.
0: Ja.
2: Ja, dat is soms al te veel gevraagd.
0: Maar hoe gaat dat bij jou dan qua voeding, Joep? Want ja, je moet natuurlijk enorm op letten. Dat moet helemaal klaar zijn om dadelijk vol power aan die ultra te beginnen. Of aan die Ironman te beginnen.
2: Klopt. Ja, en dat is echt zoiets waar ik nu volle focus op heb. Want vroeger was ik daar helemaal niet mee bezig met die voeding. Had ik tijdens de pauze op de middelbare school 4 worstenbroodjes. En nu zorg ik wel gewoon dat ik heel veel koolhydraten binnenkrijg en genoeg eiwitten. Dus daar probeer ik wel beter op te letten.
1: Maar wat eet je dan op een dag? Hoe ziet jouw ontbijt eruit?
2: Nou, ik heb net 3 afbakbroodjes op met kipfilet en gebakken eieren.
0: Oh ja.
2: Dan eet ik al iets voor het hardlopen, dus ik ben vanochtend al gaan hardlopen. En dan ga ik zo meteen naar het zwembad, kom terug uit het zwembad, eet ik nog een halve liter kwark met allemaal fruit erin. En eigenlijk eet ik heel de dag, dus ik kan het uitleggen, maar dan zitten we hier over een uurtje nog.
0: Ja, dan de hele dag is de koelkast is in ieder geval gevuld bij jou.
2: Dat 100%.
1: En geen worstenbroodjes meer dus?
2: Nou, die hebben ze dus niet zo'n goede worstenbroodje in Amsterdam. Dus ik ben heel blij altijd als ik thuis kom.
0: Oh, heel goed.
2: Je thuis slaapt, want die liggen bij ons wel altijd in de vriezer klaar.
0: Kijk. Ja, jij bent 22. Jij hebt eigenlijk in anderhalf jaar een totaal ander leven gekregen. Kun je daaraan wennen? Hoe voelt het voor jou eigenlijk?
2: Ik vind het eigenlijk heerlijk. Dus ik ben nu ook tot en met augustus, tot en met de triathlon ben ik nuchter. Dus vanaf februari tot en met augustus. En ik vind het eigenlijk heerlijk. Dus ik lever niet echt in op het sociale leven. Ik doe in die zin nog alles. Alleen ik sla de drank gewoon over. Dus waar ik normaal gesproken tot 5 uur 's ochtends doorging, ben ik nu om 12 uur 's avonds een keer uitgekeken op het feest. En dan slaap je gewoon goed, zodat je de dag daarna weer kunt trainen.
0: Ja, 16 augustus. Het lijkt nog ver weg, maar het komt natuurlijk langzaam aan. Ga je het allemaal halen qua voorbereiding? Hoe zit je op dit moment? Loop je op schema met wat je wil?
2: Nou, ik ga het 100% zeker redden. Daar ben ik van verzekerd. Alleen ik heb natuurlijk wel een doeltijd in gedachten. Mm-hmm. En dat blijft natuurlijk heel spannend. Dus ik heb nu 3 maanden om nog volle bak te trainen. En dat ga ik dan ook zeker doen. En vooral met het fietsen moet ik heel veel kilometers nu maken.
0: Dat geloof ik. Zullen wij midden augustus weer eventjes nog een keer bellen als je er bent? In Kopenhagen, vlak voor de Ironman. Dat vinden we superleuk.
2: 16 augustus september, ja. Dus dan spreek ik jullie graag daarvoor.
0: Dat gaan we doen. Mag ik jou superveel succes wensen? En zet hem op, hè?
2: Dankjewel. Jullie ook en nog een fijne dag.
0: Houdoe, hè?
2: Doei, houdoe.
0: Ja, wat een held, hè?

Wildcherry en Play That Funky Music. Wij gaan zometeen naar het nieuws van 9 uur. Daarna hebben we natuurlijk ons ratje weer. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen. En tot die tijd, Mr. Robbie Williams. Dit is Supreme.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met

0: exclusive.com. Go voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
2: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
6: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
5: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
7: Wat wij de afgelopen jaren zien is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
5: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hartelijk dank, 9:03. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er zijn nog 3 files over van de ochtendspits. Eentje op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot, iets meer dan 5 minuten oponthoud. En staat ook 5 minuten in de file op de N395 van Oorschot naar Hilvarenbeek bij Biesthoutakker, moet ik zeggen.
8: Ja, dat is een goeie. Ja, Biesthoutakker, een klein dorpje. Mooi dorpje.
9: Ja, klein dorpje. Ja. Ja.
8: Dankjewel, hè, tot straks. We gaan zo meteen weer een ratje draaien. Dan mag je weer mee gaan doen met ons. We hebben weer een categorie, we hebben een letter. Ja, en het liedje, wat misschien voor jou wel echt voor vandaag echt jouw dag misschien wel gaat maken. Dat is zometeen aan jou. Hou het even in het achterhoofd, mag je zometeen gaan appen.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
12: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
22: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
22: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
24: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
25: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
24: 20% korting?
25: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
26: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
27: Met Rousseau Chocolade.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Kei, goedemorgen.
30: Jordi Graat.

0: NYT's en Hey There Delilah. Yes, kijk, goedemorgen op deze woensdag de 20e van mei. Opnieuw een wisselvallige dag met vanochtend ook kans op lokaal wat onweer of hagel. Vanmiddag wordt het uiteindelijk droog vanuit het westen van Brabant. Wordt maximaal 16 tot 18 graden. En vanaf morgen dan wordt het zomers warm. Het hele weekend staat in het teken van 25 plus. Dus dat komt echt helemaal goed. Dat is één groot feest.
1: Het is een bijzondere dag vandaag voor Boudewijn de Groot. Die mag 82 kaarsjes uitblazen. Ook Cher is vandaag jarig. Die mag 80. En oud-winnaar van de Tour de France, Chris Froome, de Brit. Of Zuid-Afrikaan trouwens is hij.
0: Ja, Zuid-Afrikaan.
1: Ja, hè? En hij kwam uit voor het Britse Team Sky. Hij is 41 geworden vandaag. En nog een bijzondere dag voor Annie M. G. Schmid, want het is haar geboortedag.
0: In het nieuws, René.
2: Een auto is gisteravond in een sloot gereden in Rosmalen. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen klimmen en op zoek gaan naar hulp. Op dat moment zagen voorbijgangers de wagen liggen. Die wilden het water induiken om de bestuurder te redden, maar die was toen al weg. De bestuurder belde de politie en vertelde dat zij niet langs hoefde te komen. Hij zou de boel wel zelf oplossen. Hoe dat is afgelopen is nog niet bekend. En Mercedes-Benz heeft een nieuwe elektrische sportwagen onthuld. De wagen heeft onder de motorkap 3 krachtige elektromotoren liggen. De auto heeft een topsnelheid van bijna 300 km per uur. Maar het meest bijzondere aan de elektrische auto is het geluid, want de motoren klinken als een brullende V8 benzinemotor. Mercedes hoopt zo de echte pure autoliefhebber toch te kunnen overtuigen om ook elektrisch te rijden.
0: Ja, dan heb je 3 keer op het gas gedrukt en dan maakt het geluid en dan kun je weer naar de laadpaal. Ja. Dat is een ellende. Ja, toch? Ja, ik weet niet wat voor actieradius erop zit, maar ik mag hopen dat niet bij 3 keer gas geven dat het dan weer...
2: Dat is niet naar 50 kilometer al langs de kant staat.
0: Ja, snap je? Dan,
1: Vanwege het geluidseffect, of dat er gewoon dikke speakers in liggen.
0: Moet een aircootje uit en alles. Nou, dan, maar ik zou zeggen, René, jij werkt hier zoveel. Ik zou zeggen, schaf maand, dan horen wij het.
2: Ja, dat is goed. Ik hoop ook even met de komende dag.
3: Goedemorgen.
0: We gaan het ratje weer erbij halen. En het is zometeen de grote vraag. Wat is de categorie en wat is de letter? En dan mag je iets aan gaan vragen tussen nu en 9:30. We gaan snel van start. Wat is de categorie, Jasper?
1: Ik dacht, het is de laatste dag dat het regent. Dus iets dat nat wordt als het regent.
0: Iets dat nat wordt als het regent. En wat is de letter?
1: Het is de letter D geworden.
0: De letter D. Als je iets weet, mag je nu appen naar 06-573-28203. Dus iets dat nat wordt als het regent. 06-573-28203. Laat vooral voor je horen, dan vinden wij het alleen maar leuk om iets voor je te draaien zometeen. En dat mag echt van alles zijn tussen nu en 9:30. Dus laat vooral van je horen. En er is er één die is heel scherp. Dat is namelijk Daphne, die zegt het dak.
1: Ja.
0: Kunnen het slechts... Nou goed, de rest is helemaal aan jullie. Maar Daphne wil even terug naar de 60's en dat mag ook. Met Sam en Dave, dit is Soul Man in een keigoeiemorgen.

Jamie Cullum en Everlasting Love hier in een kei goeiemorgen. Volgende, ja, we hebben nog plek vandaag voor één liedje. Iets dat nat wordt als het regent met de D. Laat het weten via 06-573-28203. Rebecca die kwam met duiven. Keuren we dat? Ja, dat is ook, ja, keuren we ook goed. Ja, bij deze.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Het is 1 minuut voor 9:30. We gaan zo meteen naar het nieuws met René.
1: Ja, Kat overleden nadat hij met een kruisboog is beschoten. En 5 zowat identieke broertjes in dezelfde klas.
0: 5?
1: Ja, 5.
0: Zo, oké.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
0: Het is exact 9:30. Het is heel rustig op de weg. Er staat nog één korte file op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer, 10 minuten extra. Voor de verdere rest kun je gewoon lekker doorrijden in de provincie.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag: te trekken buien over Brabant. De meeste buien vallen in de ochtend en lokaal is daarbij kans op onweer of hagel. In de middag wordt het weer wat droger. En vandaag ligt de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van René.
1: In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van de mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werd in dezelfde buurt ook al katten beschoten met een kruisboog. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Helmond. Hij vloog met zijn auto uit de bocht en botste daarna hard tegen een boom. De bestuurder zat alleen in de auto en raakte zwaar gewond aan zijn onderlichaam. Naast ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is afgesloten omdat er olie en brandstof op het wegdek liggen. Door de regen is het daar spekglad geworden. China heeft alweer een wereldleider ontvangen. Vorige week was president Trump op bezoek, nu president Poetin. Hij hoopt op nieuwe handelsafspraken voor olie en gas, want van westerse landen hoeft Rusland het niet meer te hebben. Die hebben volgens deze NOS-correspondent Gabi Verberg sancties opgelegd.
10: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. Dus een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. Nou, en Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. In een Belgische kleuterklas in het dorpje Adinkerke zitten sinds deze week 5 broertjes uit hetzelfde gezin bij elkaar in de klas. Het gaat om een tweeling en een drieling. Alsof dat nog niet genoeg is voor de juf, lijken ook hun namen enorm op elkaar. En de jongens dragen vaak precies dezelfde kleding.
11: Is het juist van juffrouw?
12: Nee.
11: Ja, dat is toch Levani?
13: Ja, het is toch moeilijk, hè, juf?
11: Het is niet gemakkelijk, maar je zou het zelf gemakkelijk vinden.
1: Maar ja, spijbelen gaat ook niet zo makkelijk, aangezien ze in dezelfde klas straks zitten.
0: Zo gezellig.
1: Ja, het is
0: met heel de club lekker naar school en één groot feestje.
14: Ik zou hier ook misbruik van maken, hoor.
0: Ja.
14: Als ik die vijfling was.
1: Ja, maar hoe wil je dat dan doen?
14: Ja, gewoon, dat weet ik veel. Dan zegt hij.
1: Elkaars toetsen maken.
0: Bijvoorbeeld, als iemand heel goed in een
1: pad ja,
0: is. Of s'avonds na de disco zeg je van nou, wij twee blijven thuis. En dan ben je gewoon stand-in voor iemand anders. Ja, er zijn tal van mogelijkheden ermee.
14: Ja, maar ook gewoon een beetje, ja, juf een beetje plagen. Dat ze dan zegt, Jasper was het antwoord. En dat dan totaal iemand anders antwoord geeft.
0: Nou, het is wel gezellig.
14: Zo denkt, ja.
1: Er zijn toch meer opties dan ik dacht.
0: Ja, dat dacht ik precies. Kijk, goedemorgen. 9:53. Laatste half uurtje alweer van de ochtendshow. Zometeen Teddy Swims. En dit zijn de Kaizer Chiefs.

Eddie Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen even een overzichtje van deze ochtend van een keigoeie morgen. Maar ja, als je als dame nu op het werk zit of je hebt een dag vrij of lekker vakantie, dan mag nu de radio van standje 8 naar standje 12. En zing vooral mee, dat mag gewoon, ook op deze woensdagochtend. Dit is Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun hier in een kei goeiemorgen. Het is bijna 9:45. Even terugblikken op de show van vandaag. Het is een bijzondere dag. Of kan je beter zeggen een bijzondere dag. Want voor Imke Wim uit Dongen is het vandaag ook een feestelijke dag. Het is Wereldbijendag. En dus wilde ik hem vanochtend eventjes feliciteren.
1: Ik zal de felicitaties overbrengen.
0: Ja, zeker.
1: Aan de bijen. Ik heb niet de indruk dat ze de bijen zelf onder de indruk zijn.
0: Nee. En vervolgens kregen wij een prachtig mooi college over de bijen.
2: Dat het niet zo goed gaat met de bij.
0: Nee.
2: Maar dat Wim ook zei, de bij redt zich wel.
0: De bij redt zich wel, ja. En Joep Toebe uit Bestie liep onlangs zijn allereerste ultramarathon. Meer dan 80 kilometer. Hij won die wedstrijd en wil deze zomer in Denemarken een Ironman gaan doen. Ja, en dat is een hele zware triathlon.
3: Tijdens mijn studententijd dronk ik 5 keer per week. Was superleuk. maar toen ik wegging in de studententijd, wilde ik iets gezonder gaan leven. Dus ben ik begonnen met hardlopen. Mm-hmm. Dus toen ik 21 werd, 1,5 jaar geleden, kreeg ik een paar hardloopschoenen. En toen ben ik het lopen gaan oppakken.
0: Ja, en hopelijk sleept Brabant vanavond weer een prijs binnen. Want Machtel de Laat uit Reuzel, die kan vanavond een Musical Award winnen. En als dat gebeurt, dan moet je vooral even gaan letten op de dankspeech. Je bent natuurlijk Brabants in hart en nieren. Dus wij zouden het heel erg leuk vinden als jij in ieder geval ergens het woord friet kan verwerken in jouw speech.
4: Friet! ik vind het een hele leuke opdracht. Als ik het win, dan ga ik kijken of ik op handen
0: ben. Dan gaan wij opletten. Ja, ik ben benieuwd vanavond, hè.
2: 8:30.
0: Ik ga ervan uit dat ze wint. Dus dan moet het woord friet wel ergens voorbij komen, wat mij betreft. Dat komt echt wel dik in orde.
2: Ja, dat gaat ze wel doen, toch?
0: Ja, toch.
2: Of
0: ja.
2: Een afterparty of zo.
0: Zo is het.
2: Of ze maakt een statement.
0: Of ze, ja, dat is ook nog kunnen. Dat is ook nog kunnen. Dit is somber en een kei goeiemorgen.

0: Crowded House en Weather With You. Zometeen is het weer tijd voor Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Phil Collins deze week. Het is wel een fijne dit.
2: Ja.
0: Welke van die twee ga je stemmen in de ultieme Bonte 50? Laat het weten, nummer 1 of nummer 2. Dat mag je sturen naar 06-573-28203. En Hubert die gaat straks nog wel een paar keer de fragmentjes laten horen. En dan komt dat vast wel helemaal in orde. Ik vind het lastig vandaag.
2: Ja, ik vind het heel
0: moeilijk. Ik neig nu een beetje meer naar 2.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Ik ga nog heel even nadenken.
0: Dat is goed. Dan mag je in ieder geval alvast gaan appen. Dan komt het helemaal goed. Morgen om 6 uur, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van een Keigoeiemorgen. Het is nog even doorbijten qua weer. Dat snappen wij. Hou vol. Het komt allemaal goed. En morgen is de zonneschijner. En dan zijn wij er ook weer vanaf 6 uur. Maak er een mooie dag van. Houdoe.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Alleen de geest. Hoe is de werksfeer bij jullie? Hebben jullie wapenstok?
16: Nee, die is bij ons niet nodig. Nee, de sfeer is uitstekend.
15: Oké. Waar staan de files?
16: Ja, eentje is het er maar. Op de A2 staat hij van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. De vertraging is daar een kwartier. De oorzaak een vrachtwagen met pech en daardoor is er een rijstrook dicht.
15: Oké, zou je een wapenstokje willen hebben, kleintje gewoon?
16: Een kleintje? Nou ja, dat komt altijd van pas een keer, denk
15: gewoon,
16: ik.
15: Gewoon dat je wat sneller koffie hebt met automaat, dat soort dingen.
16: Ja, dat is misschien toch wel handig.
15: Oké, alleen dankjewel. Hè. Dag, hè. Doei.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
25: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
24: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
26: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
27: Pijnenburg Schoenen, ben je dag wat goed.
26: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl

0: Ik denk dat ik inmiddels toch wel een lichtelijke vorm van Swiftie-aanval heb. Want ik vind het wel goed dat ze doet. Are
1: you ready? Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Op Omroep-Brabant.
0: Heb je het gehoord? Het aantal locaties voor mobiele flitspalen gaat van 650 naar 1450 plekken. En ook komen er extra flex- en focusflitsers bij die dan de snelheid en het gebruik van de telefoon controleren. En die camera's die gaan sneller roleren worden vaker ingezet op de nieuwe 30 kilometer wegen in onze steden. Ja, en voor je het weet sta je er flitsend op.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

0: Oh, man. Ik kan zo zwijmelen. Soms vanmorgen toen ik de plaatjes aan het uitzoeken was voor het covertje van Mol. Ik dacht, wat moet ik allemaal meenemen? Wat moet ik allemaal draaien? En toen had ik de keuze, de Bee Gees. Dacht ik, nou, ik ga de Bee Gees draaien vandaag. Dat is leuk, heb ik zin in. En toen wilde ik eerst, ik zeg eerlijk, Sting live draaien. Maar die draai ik volgens mij best wel vaak. Ik weet niet zeker, denk het van wel. En toen dacht ik van, laat ik nou eens even een romantische erin slingeren. How deep is your love? En toch een beetje twijfel, En ik denk, nou, zet gewoon door. Het zal vast wel iemand zijn die hem leuk vindt. En dan hoor ik hem voorbij komen zelf. En dan denk ik, oh, wat is dat toch een prachtig liedje. Wat is het toch een mooie plaat. Goed uitgekozen. Schouderklopje dan maar zelf gewoon. Hè. We gaan langzaam maar zeker naar nieuws met Raccoon. Don't give up the fight.
1: Please don't give up the fight for no reason.

0: precies welke vorm hij had. Maar dit is voor Jaden gemaakt. Ja. Hij was 3. En die had inderdaad een vorm van kanker. En toen heeft Raccoon gezegd, dan gaan we een liedje voor jou
1: maken. Basje vond dat zo aangrijpend. Ja. En ook met de gedachte, volgens mij zoiets ooit gelezen, dat hij zei van, ja, het zulke jonge kindjes. Weet je wel, door het begin van hun leven. En daar moeten we goed voor zorgen. En ja, maar dat heb je natuurlijk niet altijd in de hand. Maar het is wel goed om daar scherp op te zijn, gelegd op te zijn. Ja.
0: Komt dat wel even binnen, als je dat weet van dat nummer.
1: Ja,
0: zeg
1: maar ook al zou je het vooral niet weten, dan proef je toch de emotie. Dat vind ik altijd goed van een artiest. Weet je, ik heb ooit eens een nicht, die kon prachtig zingen. En heel mooi, maar als hij op het podium stond, ja, dan gebeurde er niks. Ik denk altijd, ik vind het ook bij radiopresentatoren. Dat vond ik vroeger altijd. Je hebt hele goede disjockeys, hè. En je hebt ook disjockeys die niet zo goed zijn, maar die wel wat overbrengen. Dat vind ik altijd mooi om te luisteren. Met muziek ook. Want misschien is het niet helemaal feilloos, niet ieder nootje zuiver. En misschien maakt hij dat juist mooi. Een beetje, ja, het moet eigenlijk vals zijn, dan wordt het wat anders natuurlijk. Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap precies wat je bedoelt.
1: Dat is het een beetje, dat denk ik altijd.
0: Sommigen zijn heel goed in entertainen, sommigen hebben zoveel talent.
1: Ja, ik hoorde soms disjockeys en dan ging ik mezelf aan spiegelen. En dan dacht ik altijd van, oh, die zijn zo goed, weet je, alles perfect en strakke. En mooie woorden uitspreken, mooie volzin en alles prima. Nieuwslezers heb je er ook, die zijn ook heel goed, sommigen. Er zijn sommigen, die zijn dan wat meer zichzelf, René. En die zijn het allerbest. Die zijn het allerbest. En dan hoor je bij.
0: Nou,
1: wat zit er nieuws?
0: Nou, dierenrechtenorganisaties die zijn boos om een actie voor een kerstvers getrouwd stel. En wil jij naar het WK, let dan even hierop.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Even kijken of Elena nog is. Nee, ook deze vrouw heeft mij niet tegen laten. Kijken we verder.
9: Omroep Brabant.
1: Het weer voor vandaag. Kijk hoe het ervoor staat. Ja, het ziet er een beetje gunstig uit, maar dat wil niks zeggen. Het is vandaag een beetje een wisselvallige dag, hoor. Buien kunnen overtrekken. Het wordt in de loop van de middag wel wat droger. En dan komt de zon er ook bij. Er staat een krachtig windje, zuidwestenwindje. En dan is er graad of 11. En dat kan oplopen tot vanmiddag zo, eind van de middag, graad of 18. Het nieuws wordt dus gebracht door René Snippert.
0: De politie heeft een man van 26 uit Eindhoven opgepakt voor het beschieten van meerdere katten. Afgelopen weekend overleed nog een kat nadat het dier met een pijl was geraakt. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen van katten die op dezelfde manier werden beschoten. Hoeveel dieren in totaal slachtoffer zijn geworden, wil de politie nog niet zeggen. Meerdere dierenorganisaties hebben aangifte gedaan nadat vorige week 60 kippen en hanen werden gedumpt in de tuin van een bruidspaar in Hees. Volgens de organisatie gaat het om pure dierenmishandeling. De dieren waren verwaarloosd, onderkoeld en ernstig verzwakt. Zeker 2 kippen overleefden het niet. De organisatie wil dat de daders worden vervolgd en opdraaien voor de kosten van de opvang van de dieren. En sta je netjes te wachten voor het stoplicht, maar zodra het groen wordt moet je bijna gaan sprinten om op tijd aan de overkant te komen. Veel Brabanders herkennen dat probleem, zo ook Loes. Zij woont vlakbij zo'n sprintstoplicht die vertelt hoe dat gaat bij haar.
10: Nou, het gaat redelijk goed met mij. Maar net zoals wat oudere mensen. Ik heb bijvoorbeeld oudere buren. Nou, dat is gewoon levensgevaarlijk. Die worden bijna van de weg afgereden.
0: Omroep Brabant heeft daarom een meldpunt geopend voor stoplichten waar voetgangers net niet op tijd de overkant kunnen halen. NS-medewerkers in Rotterdam dragen sinds vandaag een wapenstok. Deze boa's doen mee aan de proef van 1 jaar. Volgens de NS krijgen ze in treinen en op stations steeds vaker te maken met geweld.
11: Onze boa's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
0: Later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en bij ons in Den Bosch een wapenstok. Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs al een bodycam om de

0: veiligheid in de trein te verbeteren. Oranjefans die deze zomer naar het WK in Amerika gaan, krijgen een waarschuwing van verzekeringsexpert. Zorg ervoor dat je papier op orde hebt en genoeg tijd op de luchthavens daar, want anders kan dat je duizenden euro's kosten, bovenop de peperdure prijzen van de tickets al. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat je iets in je papieren niet hebt dat klopt en je wordt dan even apart genomen. Als je hierdoor een aansluitende vlucht mist of zelfs een wedstrijd, dan krijg je dat niet vergoed vanuit je verzekering. En dat kan duur worden, want sommige WK-tickets kosten meer dan, hou je vast, 5000 euro... En dan hebben we het nog niet eens over hotels en vluchten.
1: Ja, en daar in Amerika, die zijn niet flauw, hè. Die onderzoeken echt alles. Die gaan ook kijken, misschien de nagel van je grote teen afhalen of er geen cocaïne onder zit. Weet je, die zijn als en die hebben er echt poepie aan. En hoe nerveuzer je wordt, hoe arroganter en hoe drukker zij worden met een pak aan. En dan mis je echt een vlucht. Ik heb het dus meegemaakt, want ik werd nerveus. En dan denk ze, oh ja, word nerveus. Ja, nee, ik moet mijn vlucht halen. Daar hebben ze echt scheid aan. Daar hebben ze echt scheid aan. Maakt ze niks uit daar. Get in line, en geen probleem. En iedereen doet dat maar braaf. Maar ja, knikken, want ja, als je maakt het liefde.
0: Ja, ze hebben alle macht natuurlijk op zo'n
1: moment. En gebruiken ze ook, ze hebben een pak aan. En daar zijn ze in Amerika heel gevoelig voor, als iemand een pak aan heeft. Geef iemand een pak aan en hij verandert een ander mens. Zeg, even over die stoplichten gesproken.
0: Ja.
1: Weet je wat ook verrekt irritant is? En daar zat ik van de week aan te denken, daar wilde ik toch nog eens een keer over hebben. Van die verkeerslichten die zo zijn afgesteld, dat je rijdt op een weg en het is rustig. En dan kom je er aangereden en denk je van, nou, het is een verkeerslicht en dan staat op rood, ga je afremmen. Net wanneer je stilstaat, gaat het ding op groen. Ja, fuck you zeg. Hou ermee op. Weet je wel, denk van ja, laat gewoon dat ding dan doorgaan. Er zitten sensoren. Laat mij gewoon doorrijden. Als ik daar 50 rij of 80 weg of 60 weg, maakt niet uit. Maar de hele tijd, weet je, dan sta je bijna stil en dan mag je weer. Denk van ja, wie is je nou gek?
0: Ja, dat is zo. En het is ook zonde voor je brandstof, want de verbruikt nog veel meer.
1: Ook dat. Maar zit daar nou, denk ik, is dat de bedoeling om mij af te remmen dan toch? Ik bedoel, er zijn vaak van die wegen waar je denkt van ja, waarom zou ik hier moeten afremmen? Weet je, laat mij gewoon lekker 50 doorrijden of 80 doorrijden.
0: Ik ben geen expert hoe die dingen ingesteld zijn. Maar het lijkt mij dat die, als je aankomt rijden, dat die inderdaad meet. Hé, er komt een auto aan.
1: Ja.
0: Want ik heb ook heel vaak punten rij waar het dan later rustig is.
1: Maar je kunt zo meten dat als er geen ander verkeer is, dat die gewoon op. Of laat hem gewoon constant op groen staan. Weet je wel, gewoon 's avonds. Laat hem gewoon lekker op groen staan. En dan denk ik van, wat is dat dan toch? Verhep. En het is er niet eentje, het zijn er gewoon meerdere. Er zit iemand achter. Denk je dat het de Russen
0: zijn? Dat zou toch nog kunnen zijn.
1: Dat ze ons willen dwingen af te remmen?
0: Maar ik denk dat Poetin het inderdaad is.
1: Zie je nou wel? Zie je nou wel? Zie je nou wel? Ja. Rijk, dankjewel. Tot straks. Oké, doei. Hoi. Ja, met zometeen dat koffertje van Mol wat weer open gaat. Daar komt een prachtig liedje uit. Dat had ik ook uitgezocht. Oh ja, liedje uit de jaren 60. Van, nou, zal ik het zeggen? Small Faces. Oh,

0: voor de Jumping Jacks. Even lekker bewegen, ook al ben je aan het werk. Gewoon even lekker een beetje op neerlopen. Oortjes in, niemand heeft last van je. En niet zeggen van, jij mag niet aan bij ons op het werk. Nee, natuurlijk mag je wel aan. Zet hem op je oortjes. Download de app van Omroep Brabant. En zet Omroep Brabant op je oortjes. Heeft die ene collega die altijd net de verkeerde zender wil aanzetten, heeft geen last van jou. En laat het lekker zo. En luister lekker naar Omroep Brabant.
1: Het koffertje van Mol.
0: Turn the lights off. Als het geluid maar niet uitgaat, dan kan het best wel in het donker. Sommige dingen zijn trouwens best wel prettig in het donker. Gebruik je fantasie. Het koffertje van Mol. Met volop licht is het samengesteld. Met een oud liedje uit de jaren 60. Een liedje dat werd geschreven door Steve Marriott. En voor degene die denkt van, oh, nooit van gehoord, is dat de burgemeester ergens? Nee, Steve Marriott is de oprichter van The Small Faces. En die schreef een liedje voor zijn vrouw, eerste vrouw destijds. En dat liedje, dat heet Tin Soldier. Op de achtergrond horen we P.P. Arnold. Nog een naam, maar wie is dat dan? Die kan ik je laten horen.

Het is P.P. Arnold met een liedje van Chip Taylor. Marilyn Rush ging eigenlijk met succes aan de haal, maar het ging even om stemgeluid en om het beeld en om te weten wie dat dan is. P.P. Arnold. Het liedje Tin Soldier werd aanvankelijk verboden op de radio bij de BBC, want het laatste regeltje en het refreintje of ergens in het liedje, dat was namelijk dat het over seks zou gaan. Sleep with you. Ja. En de BBC zei, nou, Sleep With You, dat getuigt van een seksuele handeling, dat mag niet. Maar ze hadden het verkeerd gehoord. Namelijk, het liedje heeft in zich Sit With You. En daar gaat het dus niet over seks. En toen mocht het alsnog gedraaid worden bij de BBC. Overigens, Steve Marriott overleed in 1991... omdat hij een sigaretje aan het roken was, slaapgevallen en zijn huis in de fik ging. Hij is daarbij komen te overlijden.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
12: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
17: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen, alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. Nog even over nagedacht. De NS, dus de mensen daar die voor de beveiliging zorgen, die krijgen een wapenstok. Toen dacht ik, zijn ze getikt.
22: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
23: Uitstekende keuze.
1: Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
32: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
33: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
34: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
33: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
34: Koppens biedt veel meer.
33: Kom langs in Volkel.
34: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
35: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
36: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
37: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
17: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
38: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
39: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
38: Vragen over groei.
40: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
38: Of vragen waar je niet omheen kunt.
41: Hoe behoud ik mijn mensen?
38: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
19: Is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik denk dat het heel goed is om de geest wat ruimte te geven zo nu en dan. Zodat je niet vastloopt. Open your mind. Yuzua.
1: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En het fris, fruitig begin van het uur met een liedje van Cool and the Gang eigenlijk. Verwerkt door Atomic Kitten. Wat meer gericht op het vrouwelijke gedeelte van het leven onder ons. Een beetje minder voor de mannen, maar wij houden van de vrouwen. En ja, de vrouwen houden van de mannen. En de mannen houden van de mannen. En de vrouwen houden van de vrouwen. We mogen van elkaar houden. Daar komt het op neer. En we mogen samen feesten. Het leven vieren. Ladies Night van Atomic Kitten in dit geval. En ik hoorde goed nieuws. Ik hoorde echt goed nieuws. Want ik zeg een beetje zelf, ik vind dat lastig. Ja, nee, hoe ga ik dat nou uitleggen? Er zijn mensen die hebben geen moeite met verjaardagen. Die vinden het niet erg dat ze ouder worden. Ik vind het erg. Nee, ik vind het fijn dat ik ouder word. Maar ik heb een beetje last van mentaal dat ik ouder word. Ik kan het ook niet goed onder woorden brengen. Maar, ik volg dus Erik Scherder op Instagram. En die geeft af en toe wijsheden waar ik weer mee vooruit kan. Dus ik kan toch blijven evolueren als mensen. Dat ik toch rijp zo nu en dan, tot de kist dicht gaat. Maar die gaf aan dat bij een normale gezondheid dat je libido nooit verloren gaat. Dat is nieuws, hè?
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Dat houdt in dat je jezelf altijd al kunt laten gek maken door iemand op deze wereld. Dat je er blij van kunt worden, in welke vorm dan ook. Het hoeft niet meteen tot het bed te leiden, maar nou, ik zeg het maar eerlijk. Maar je kunt ook gewoon zo van elkaar genieten, zonder bed. She drives me crazy in dit geval. The Fine Young Cannibals.

0: Het liedje heeft een enorme aantrekkingskracht. Is ook niet zo verwonderlijk. Het is Magnetic en het is van De Bauza. Enig idee wie De Bauza is? Dat is een Duitser, dat is een rapper. Komt uit Saarbrücken, is pas 37 jaar. Grootheid aan Duitsland. En dit heeft hij net uitgebracht. Het is een enorm fijn liedje. Als je dan aan het werk bent, het zit misschien even tegen, of de baas is wat lastig tegen je. Dat kunnen ze nog alles zijn, omdat ze een plasje moeten doen. Nou, niet allemaal, maar sommigen moeten toch een plasje per se doen vanuit de functie die ze hebben. Dan is dat soms wel eens moeilijk. En als je dan zo'n lekker liedje hoort op de radio, dan kun je snel wat dingen vergeten. En het is Omroep-Brabant. Dus dat is ook goed om te weten. Heb je er zin in? Ben je er klaar voor? Heb je zin om mij te helpen en misschien jezelf een beetje weg te helpen middels een mooi liedje te kiezen van Phil Collins?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Het is vrij simpel op het eerste gehoor. Twee liedjes van Phil Collins, twee hele korte fragmentjes... en je weet waar we druk mee bezig zijn hier bij Omroep Brabant. We willen je verwennen met een ultieme Bonte 50. En die mag je zelf samenstellen. Dat houdt in dat je 50 bijzondere artiesten krijgt. We hebben al heel wat gehad. Allemaal bijzondere, gigantische grootheden die fijne liedjes hebben gemaakt. En niet zomaar de minste artiesten dus. En die hebben ieder plaatjes uitgebracht, liedjes gemaakt. Phil Collins staat deze gehele week centraal, tot en met vrijdag. Iedere dag een keuze uit twee liedjes. En vrijdag hebben we dan totaal vier liedjes bij elkaar gesprokkeld. En dan wordt het ultieme liedje voor de ultieme Bonte 50 weergegeven. 06-573-28203. 06-573-28203. En welke mag het vandaag voor je zijn? 1 of 2?

0: om extra van te genieten, zou ik haar willen zeggen. The Last Time van Ariana Grande. Zo heet ze voluit. Het bracht ons zo'n beetje bij het nieuws van 11:30. Nee, Snippert staat er weer. Die zaak is geschoven. Nee, staat er.
1: Ja, ja, staat er altijd. Aankomen wandelen. Ja.
0: Ja, nee, goed. Ik begrijp het. Maar jij zit ook nooit, hè?
1: Nee.
0: Nee, nee.
1: Ik sta liever.
0: Ja, dat is een beetje gek om dat uit te leggen. Als mensen radio luisteren, denken, maar hij zit nooit, staat nooit. Nee, wij staan, over het algemeen, de meeste gevallen, omdat het goed is voor de doorbloeding. En dan ben je bewegelijker en dan ben je wat energieker. Dat is het, hè?
1: En ook meer vocaal, heb ik het idee.
0: Ja, dat klopt. Dat zegt mijn Mout ook. Mout uit Heesbeen, dus mijn loopbuddy. En die zegt dat ook, inderdaad. Heel goed. Nou, laat maar eens wat horen.
1: Ja, nou, ik wil natuurlijk het lat heel hoog gelegd. Ja. Nou, komt-ie. Omstreden porno-site is weer online.
0: Ach, gelukkig.
1: Direct een berichtje speciaal voor jou, Hubert.
0: Oh, dankjewel, ik ben zo blij.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles wat je...

0: leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op Lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
1: Dit comfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
3: Ik hoorde net die reclame over dat zink. Ken je die Duitser die op die boot? We are sinking. Ja. What are you singing?
4: Ja, je is zo goed.
3: Ja. Helene, goedemorgen.
4: Ja, zeker thuis, vergaat het over.
3: Ja. Ken je hem ook?
5: Ik ken hem niet. Nee.
3: Sorry, het schip is een noot, de Duitsers. We are thinking, we are sinking.
5: Oh, ik ga zo gelijk even kijken.
3: Dat is wel leuk. Okay. Zeg, Helene, maar goed, wat anders? Het weer. Nee, niet het weer.
5: Nee, het
3: wat
5: verkeer.
3: Doe je ook
5: weer?
3: Oh, verkeer.
5: Het verkeer doe ik, ja. Ja, nee, ik heb niet zo heel veel te melden. De brug heeft even opengestaan bij Gorinchem. En daardoor staat er file op de A27 van Breda naar Gorinchem. De vertraging is ongeveer een kwartier. En de N324 Os Nijmegen, die is in beide richtingen dicht tussen Grave en Alverna. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
3: Oké, alleen dankjewel. Houd in de gaten voor ons. Doei, hoi, hoi.
6: Omroep Brabant.
3: 18 graden vandaag, dat wordt het wel. Maar toch zijn er wat buien die jou vertrekken. Het wordt wat droger in de loop van de middag. En er staat een matig tot vrij krachtige wind. Het nieuws, gebracht door René Snippert.
7: De omstreden porno-website Motherless, waarop allerlei misbruik te vinden is weer online. Of was te vinden, is weer online. Volgens tech-redacteur Joost Schellevist, die zegt dat de site zelf duidelijk uit de lucht is gegaan om orde op zaken op orde te stellen.
8: Via dezelfde provider, dezelfde server ook zo te zien. Die provider heeft dus ook geen aanleiding gezien om de samenwerking helemaal te stoppen. Staat wel bekend als een provider waar wat meer mag dan bij sommige andere providers.
7: Volgens de website zelf zijn de misbruikvideo's verwijderd. Daardoor is het volgens minister Van Wil lastig om de site offline te houden. De site draait op servers die in Steenbergen staan. Supporters van Willem II hebben een protestdoeken opgehangen in Volendam. Dat deden ze nadat bekend werd dat de Tilburgse fans zaterdag niet welkom zijn bij de beslissende wedstrijd van de play-offs. Dat is een beslissing van de gemeente van Volendam. In het dorp verschenen spandoeken met teksten als niets kan ons nog stoppen en zonder uitsupporters geen voetbal. Ook verkeersborden en bruggen werden beklad. Na 22 jaar is het Arsenal eindelijk weer een keer gelukt. Kampioen van Engeland worden. Doordat grote concurrent Manchester City gisteravond gelijk speelde, kan Arsenal niet meer ingehaald worden. En daar hebben ze lang op gewacht, zegt ook sportcommentator Jan Kees van der Kun.
9: De laatste keer dat Arsenal kampioen werd, deed Dennis Bergkamp nog mee. Ja, dan hebben we het dus echt wel over een tijd geleden. En ze gaan ook de Champions League finale spelen, dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.
7: Die Champions League finale die is tegen Paris Saint-Germain en die is volgende week zaterdag om 9 uur. Ik weet niet of het slim is om dit te vertellen, omdat we straks anders een goede discjockey misschien kwijt zijn. Maar goed, hier gaan we. British Airways die zoekt piloten die nooit opstijgen, maar alleen vliegtuigen over het vliegveld rijden.
3: Oh, leuk.
7: Ja, de baan die levert omgerekend zo'n €85.000 per jaar op.
3: Nou.
7: Ja, de piloten moeten vliegtuigen verplaatsen tussen twee terminals op de luchthaven van Chicago.
3: Mooi.
7: Daarvoor zoekt de maatschappij ervaren vliegers met kennis van grote Boeings.
3: Ja.
7: Ja, volgens kenners kan het vooral interessant zijn voor piloten die met pensioen zijn of niet meer mogen vliegen of bij Omroep Brabant werken als dit.
3: Ja, soort. Weet je, nee, maar sowieso, ik bedoel, helikoptervliegen, er zit vergelijking in, maar zo'n ding rijden. Ja, weet je, ik kan niet vliegen in een Boeing, hè. Dus, maar ik kan wel fixed wing vliegen, kan ik wel, hè, met vleugeltjes. Maar met een Boeing is het toch anders. Maar gewoon als je dat ding alleen hoeft te rijden. Ja, dat kunnen wij met z'n tweeën ook, hè, met een kop koffie.
7: Is dat zo?
3: Ja.
7: Oh, dan kunnen we alle twee
3: solliciteren.
7: Ja,
3: dat is niet spannend. Nee, dat is helemaal niet zo spannend. Zoals een ding rijden. Nee, het is gewoon gas geven en sturen. Nee, dat is echt niet ingewikkeld. Maar het salaris er tegen. Dan denk ik van, je bent toch disjockey. Maar als je dan zelf verdient met alleen maar van die dingen rijden.
7: Ja, ik was er bang voor.
3: Nou zeg. Ik denk dat ik straks even... Is Anneke toevallig in het pand? De directeur, is hij aanwezig?
7: Nee, die heb ik wel zien lopen, ja.
3: Ga ik even straks naartoe. Nou, bedankt voor deze tip.
7: Ja, nou, sorry.
3: Ik denk dat misschien ook wel een groot gedeelte van de luisteraars blij zal zijn dat ik vertrek met een vliegtuig.

0: Ik denk dat ik de grootste, nou misschien niet de allergrootste, maar dat ik wel in een prachtige ranglijst naar voren kan komen als zijnde de meest angstige persoon op deze wereld. Dat denk ik van wel. Ik ben heel erg bang voor van alles. Maar dan hoor ik zo'n liedje voorbij komen, de tripplaat van deze week. Dat is een liedje van, je hebt ze bekend, hè? Ed Sheeran natuurlijk, die ken je meteen. En Martin Garrix is erbij betrokken. En een beetje de boodschap van het liedje, als je heel goed luistert, is: als je de liefde laat stromen, hoef je nergens bang voor te zijn. Dat vind ik een mooie. Weet je, dat moet dan onthouden. Dat is misschien iets wat we met z'n allen kunnen onthouden. Als we bang zijn, dan laten we ergens gewoon, dan zetten we iets open en dan komt de liefde naar binnen en dan is weg. Liefde ook voor de muziek. Dus zet je hart open en kies.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ik heb ooit Phil Collins live gezien. Dat was in de jaarbeurs. Toen traden daar nog het op. En daar was ook Phil Collins. En de toegift aan helemaal het eind was Take Me Home. En dat had zoveel impact op mij. Take Me Home, dat kun je ook een beetje metaforisch in. Hè? Dat je altijd wel een plekje hebt op de wereld waar je jezelf prettig voelt, waar je jezelf thuis voelt, waar je blij bent. En hij gaf daar ook iets moois mee aan, die Phil Collins. Gaf aan dat hij het fijn vond, dat hij het leuk heeft gevonden. En dat hij het publiek op dat moment heel prettig vond, daar in Utrecht. Take Me Home, het is geen grote hit, maar het is wel toch voor een groot publiek een hele opvallende, misschien ook wel een beetje bijzondere plaat. En je kunt erop stemmen. Dus het gaat er niet om of je denkt van, nou, die andere, Rain Down On Me, I Wish It Would Rain Down, dat zou wel een plaat zijn die goed scoort. Daar gaat het niet om. Het gaat erom welke dat je mooi vindt. En daar kunnen we dan uit kiezen. Daar kun je op stemmen. Via 06 573 28203.

0: Ach, van die hele lieve gezichtjes. Ze waren zo jong en ze mochten ineens van de een op de andere dag mochten ze invallen bij Landgraaf, bij Pinkpop. Dat had hij niet verwacht, maar er was iets gebeurd. En toen belde Jan Smeets en die zegt: willen jullie niet optreden? En daar begon het allemaal. Inmiddels 26 jaar geleden. Daar begon het voor Cressive.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Met die ene plaat die je net hoorde. Dankzij ook, en er zit meer Brabants aan dan je denkt. Want het grappige is dat Oscar Holleman, dat is een groot technisch producer uit Drunen, die zat daar achter en heeft ze toch een paar zetjes in de rug weten te geven. En dat is vaak zo, dat natuurlijk alle hulde aan de band. En die moeten het doen. Maar het is ook goed om te weten dat er mensen achter zitten die heel veel hebben betekend, of nog steeds betekenen voor de band ook, de vader destijds, hè, van de meisjes. Hij zorgde er ook voor, want die had contacten met de platenmaatschappij, dat alles toch wel een beetje goed geregeld werd. Dus zo zijn er heel veel mensen op de achtergrond die juist iemand weten groot te maken. Die heb je ook nodig. Dat is hier ook een beetje, zeg ik eerlijk. Ik kan hier de leukste dingen vertellen en ik kan hier lekker de clown uithangen en ik kan de mooiste dingen vertellen. Maar er zitten heel veel mensen achter mij, zoals mijn Esther, waar ik heel veel van hou. Hè, en Edwin van Loon en Jan Willem. En dit zijn allemaal mensen die mij een duwtje in de rug geven, zodat we het kunnen doen. Dat is mooi, toch? Om te weten. Dat altijd heb je nodig. Mensen achter je. Maar nu, het gaat erom, welke plaat is er die jullie gekozen? Je had de keuze uit het liedje Take Me Home en I Wish I Would Rain Down. Nou, deze. Nummer 2 dus. I Wish It Would Rain Down On Me. Ga er maar lekker voor zitten. Of ga er even voor hangen. Leg je werk even neer. Of zet je oortjes een beetje harder. En luister naar deze lekkere lange plaat van 5 minuten 30.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Gaan we meteen even kijken naar het verkeer. Is het druk, Helene, of valt het wel mee? Heb je gewoon één, twee?
17: Het valt wel mee. Okay, nee, ik heb er eentje, dus okay. Dat valt reuze mee. Maar wel een lange. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
16: Oké. Okay. Oh ja, is dat daar die A2 richting Utrecht? Is die ook nog steeds afgesloten, die rijstrook?
17: Rijstrook, ja, zeker. Ja.
16: Dat wordt weer dikke pret vanavond natuurlijk.
17: Dat vrees ik wel, ja. Dat is echt heel vervelend. Het is een heel naar punt om een rijstrook dicht te gooien. Ja.
16: Denk je dat het zin heeft als ik gewoon met een emmertje cement daar eens even langs loop, gewoon wat gaten dicht, dat we er vanaf zijn?
17: Hm? Nou, dat zou wel helpen, denk ik, ja.
16: Oké. Okay. Nou goed, ga ik even doen. Oké, okay, dankjewel.
17: Oké, okay, succes.
18: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
22: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
26: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
27: SVK Benelux.
26: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
28: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
29: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
30: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Heb het vertrouwen en dat heb je.
1: Brabants Bond.
0: Ja.
1: Bermol.
0: Alles had je niet voor ons gekozen. Dat vind ik leuk. Ik ben hartstikke, mag ik iets zeggen? Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dat zijn van die interne cijfers, hè? Even kijken, ja. Ja, dat is echt, daar vind ik, ik ben altijd een beetje trots op jullie, op jou. Dat jullie al mas kiezen voor mijn Brabant. We hebben enorm veel luisteraars. Ja, enorm veel. En, dat is, ja, en we groeien alleen maar. En dat vind ik wel leuk, weet je. Iedere omroep doet zijn best om het hart van jou te winnen. Maar het lukt ons vrij aardig. Ik word ook een beetje nerveus van, zeg ik eerlijk. Dat ik denk, oké, nou moeten we moeten goed opletten, want anders zijn we jullie kwijt. Maar dat vind ik wel heel leuk, dat we één... Ik mag die cijfers niet noemen, denk ik. Maar 800.000. veel, ja. Oké, doei.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Bermel.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Ja, weet je, iedere omroep doet gewoon zijn best. En je probeert toch een beetje... We zitten in dezelfde vijver allemaal te vissen. Dus ik ben apetrots dat je bij mij bent. Of dat je bij Omroep Brabant bent. Oké. Ligt ook een beetje gevoelig natuurlijk.

0: hier en daar een beetje Afrikaanse invloeden. Dat vind ik altijd heel mooi. Papotei van Stromae. Papotei. Stromae. Ja, je zou kunnen denken, is dat kloot? Nee, het is niet kloot. Maar ja, het goedkoot heeft natuurlijk wel iets van weg. Daar moeten we eerlijk in zijn. Het is 17 minuten over 12. Onze eigen Brabantse Voltage heeft 2 nieuwe singles uit. Silver Lining en Sky of Innocence. Nou, leg dat maar eens uit, Dave Meulen.
1: Goeiedag.
0: Enorme verwarring. Weet je wat dat doet met types zoals ik?
1: Nou ja, ik hoop dat je een soort van misschien wel overprikkeld wordt. Maar in ieder geval op een soort scherpte wordt gezet van... hé, wat doen die gasten nou?
0: Ja,
1: en dan moet ik me toch maar eens gaan verdiepen waarom dat ze dit doen.
0: Ja, precies. Dus ik denk, ik moet er maar eens even over bellen. Hoe zit dat nou dan?
1: Ja, nou, weet je wat het ding is? Het idee is eigenlijk een beetje geboren rondom het album waar wij aan het schrijven zijn. We zijn eigenlijk een plaat aan het schrijven en we hebben al deels opgenomen. En eigenlijk merken we dat we eigenlijk een beetje op een soort twee spoor zaten eigenlijk. Met sounds en met gewoon een bepaalde overtuiging. En wij dachten, hoe vet zou het eigenlijk zijn als we het plaatje... wat ik denk dat wij als band wel een beetje aan ons hebben weten te hangen... van een band die heel erg om songs schrijft en om songs bestaat... Hij gekozen partijen, mooie studioproductie. En anderzijds staan we ook wel een beetje bekend als die live band. En we dachten, als we dat nou productioneel zo aanpakken... dat is allemaal een beetje geneuzeld, hoor, maar dan heb je denk ik een heel mooi beeld van wat de band is. En dat je eigenlijk, als het later, zal ergens april volgend jaar worden, als die plaat komt... dan hebben we eigenlijk een dubbelaar. Ik praat lekker in vinyltermen, want dat is uit alles net. Dan heb je eigenlijk dus de ene plaat is dus een beetje die dreamy, silver lining-achtige vibe die het dan heeft. Dus iets meer geproduceerd, iets strakker, iets dromeriger en wel heel gekozen. En eigenlijk de andere plaat, dus de tweede plaat, is dus eigenlijk een beetje die live band die mensen ons bij live shows zien. Iets meer live op de floor en zo ook de productie qua instrumentarium en alles hebben we eigenlijk een super harde schakel in gemaakt. En wij vonden het eigenlijk een heel tof idee om er eigenlijk... als mensen nieuwe muziek van ons gingen horen... om er eigenlijk meteen een statement te maken van... hey, dit is waar je de komende tijd van ons gaat horen. En hier gaat het album gewoon naartoe.
0: Ja,
1: om creatief eigenlijk uit te dagen onszelf. Een beetje te
0: ja, dat vind ik vind het prachtig, een mooi betoog. Omdat zo, want weet je, wij DJ's hebben altijd 1 single... waar we ons dan aan kunnen vastklampen. Die kunnen we draaien en dan kunnen we jullie neerzetten. Maar vandaar dus dat ik met de grap zei dat de verwarring groot is. Omdat je 2 verschillende liedjes hoort. En dat want ik vraag me meteen af aan jou. Is een single eigenlijk, dus is één zo'n singeltje nog wel van deze tijd? Met jouw verhaal erbij van hoe je de band wil neerzetten, wil promoten. Is dan nog wel zo'n singeltje van deze tijd eigenlijk?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk tegenwoordig wordt bijna alleen maar singles gereleased. Mensen doen bijna niet alles. En het is al een unicum als je het over een album gaat hebben. En wij zijn natuurlijk echt albummakers. En wij proberen gewoon altijd de singles ook en zo. Maar ik denk, de hardste schakel is gewoon nu. We laten nu echt zien, omdat we eigenlijk een beetje die twee onderwerpen aan wilden stippen. Dachten we, dat moeten we gewoon eigenlijk wel meteen naar voren brengen. In plaats van dat je nu een single uitbrengt van de ene kant... en de volgende single van de andere kant, dat is natuurlijk ook een optie. Maar we wilden juist ook een keer iets meer releasen. En om ook gewoon een keer inderdaad een beetje tegen de stroming ingaan. En niet omdat we anders of zo willen zijn... maar gewoon omdat we eigenlijk staan voor de boodschap waar het album naartoe gaat. Nou, en in onze ogen was dat eigenlijk dan de beste optie... om dus ook twee singles tegelijkertijd te doen. En dat je eigenlijk... Weet je, vecht jullie het maar lekker uit welke
0: hier draait. Over die boodschap gesproken, Dave. Ik hoorde jou vertellen over al die tribute bands... Dat je daar toch wat. Heb je daar een veel reactie op gehad? Omdat je vertelde van leuk die tribute bands. Maar het moet niet zo zijn dat ze vanwege de goedkoopheid en het profiteren van de klanken van anderen. Dat ze de mensen die zelf muziek produceren en maken, daar heel lang mee bezig zijn. En dan moet ik ook een beetje aan jullie denken. Jullie zijn daar heel erg mee bezig. Dat we uit de markt worden geprezen. Omdat zo'n tribute band daar gewoon lekker goedkoop gaat staan op een zaterdagavondje.
1: Ja, nou ja, en niet eens goedkoop, zeg maar. Ja, goedkoop voor de mensen om misschien naartoe te gaan. Maar als je denkt dat je gewoon een paar tientjes voor iemand betaalt die het gewoon naspeelt. Ja, goed, luister, het is uiteindelijk is inderdaad een tribute of een coverbandje of wat dan ook. Is natuurlijk altijd wel geweest. Heeft natuurlijk wel een enorme soort van spurt, omdat het in de aandacht staat met tv en noem het allemaal maar op. Ik vind op zich ook dat er is op zich helemaal niks mis met een tribute band. Ik bedoel, iedereen maakt muziek. Op zijn eigen manier en wordt geïnspireerd door... en die denkt van, nou, ik heb als muzikant, zeg maar, verder niet zo heel veel te vertellen aan een eigen verhaal. Maar ik vind het wel heel cool om dingen na te spelen of een groepje bij elkaar te vinden om die muziek te brengen. Nou ja, prima, weet je wel. Ik bedoel, als die
0: maar het is meer, het gaat jou meer, ik begrijp uit jouw woorden, als ik je onderbreken mag, Dave, het gaat meer om de balans met het programmeren.
1: Er moet gewoon veel meer balans inderdaad.
0: Dat is het, hè.
1: Dat is een echt probleem, hoor. Want iedereen haakt aan op dingen wat hot is, weet je wel. En als je het bij de mensen door de strop duwt, door ook televisie daarbij te gaan benaderen, en het gaan te programmeren op festivals, in de clubs, in theaters, op de radio, weet je wel, dat soort dingen, dat je daar aandacht aan besteedt, ja, dan heb je natuurlijk steeds minder platform, steeds minder plek. Ik bedoel, iedereen heeft maar één agenda. Ja. Weet je, je hebt steeds minder plek, ook voor een poppodium, om gewoon cultuur te programmeren, om gewoon een statement te maken van jongens, ja, het is prima dat we een soort gezonde balans hebben, maar er is ook nieuw, er moet ook makers blijven.
0: Ja, maar die programma's zijn er die programma's zijn er gewoon niet, met nieuwe muziek.
1: Nee, en dat is diep triest.
0: Ja, nou, dus, we zijn uit, Dave, dat triest gesteld is. Nee, maar dat is echt, je hebt alleen maar programma's waarin tributebands naar voren komen of talenten mogen zingen, maar die mogen ook alleen maar liedjes doen die we al kennen, weet je, ze mogen liedjes maar er is geen programma waarin je zegt van, nou, hier vanavond, ik moet ineens denken aan Jos Holland met het programma Hootenanny, waarin dan ook nieuwe bands worden neergezet, waar tegen wordt gezegd, doe even je ding, laat nou horen wie je bent.
1: Ja, ik denk dan ook zo, net als een NPO en zo. Ik bedoel, we zijn al mega geliefd bij radio en zo. Maar ik denk ook maar ook popzalen en zo. Ik denk, we hebben het en al helemaal de overheid, weet je wel, qua gelden. Want daar is kunst en cultuur altijd maar een soort vreemd aanhangsel. Heb ik het idee. Daar gaat natuurlijk veel, daar zit het ook al aan. Er gaat gewoon veel te weinig geld om onze kunst- en cultuursector door het hele land gezond te houden. Gaat er allemaal de poppodia en dat soort dingen. Die moet natuurlijk ook bepaalde bekosting maken. En dat snap ik wel. Als ze als tribuut verkopen, dan gaan ze die natuurlijk boeken. Dat begrijp ik wel. Maar je hebt ook wel een soort opvoedkundige taak. Zowel een NPO als een poppodium, maar noem het allemaal maar op. Om ook mensen aan nieuw te laten horen. Waarom hebben we uiteindelijk anders live muziek? Om alleen maar de Golden Oldies te horen. Ja, als het daar naartoe gaat, weet je wel. Ja, daar hoef ik gewoon geen onderdeel van te zijn.
0: Nee. Oh, we zitten veel te lang te lullen, Dave. Over alle dingen die wel politiek georiënteerd zijn. En waar we er geen grip op hebben. Ik toch tot slot dan, en dan ga ik een plaat van je draaien. Dat is veel belangrijker dan heel lang muziek laten horen. Even nog, dat album komt eraan. In ieder geval, twee nieuwe singles zijn er nu uit. Daar zijn natuurlijk allerlei plannen rondom dat album gemaakt. Hoe ziet dat eruit nu?
1: Ja, volgende maand gaan we eigenlijk de rest van de plaat helemaal opnemen. Dus dat vinden we altijd wel een heel mooi proces. We hebben de songs eigenlijk bijna allemaal klaar. En we hebben nu al een tour aangekondigd. Eigenlijk in april volgend jaar, waarbij we een albumrelease show in Tivoli Vredenburg willen doen. Waar we vorige keer ook uitverkocht huis hadden. En een live plaat hebben gereleased vorige maand daarvan. Luxor Live en de Bolzal en Weer en een nieuwe Nor en Heerlen, die vier shows die hebben we tot nu toe aangekondigd om eigenlijk het album zeg maar op een hele mooie manier naar het publiek te brengen. Dus die tickets zijn lekker in de verkoop we hebben het er net over gehad van hoe mooi is dat natuurlijk mensen dat podium ons gunnen en lekker tickets alvast kopen, ook al duurt het nog wel eventjes, maar gewoon die support ook te tonen voor nieuw. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Het is mooi om het evolutieproces voor jullie op het podium te beleven. Want de sound verandert nogal eens. Dat klinkt alsof het helemaal. Maar ik bedoel daarmee te zeggen. Je merkt dat jullie allerlei wegen zoeken en bewandelen. En dat vind ik wel stoer om te horen, weet je, dat je ook dingen durft.
1: Ja, wij proberen gewoon niet. Een plaat moet nooit hetzelfde zijn, weet je wel.
0: Precies.
1: Dat is gewoon een soort motto wat we. Als het wel hebben, niet omdat we gekke verhaal willen doen. Maar we moeten gewoon. En daarom ook deze keuze om die plaat met een beetje die twee kanten te maken. Gewoon ook om een soort statement te maken. En een concept waar we ons gewoon op dit moment lekker bij voelen. En waar we ons gewoon voor uitdagen. En dan moeten we gewoon ons beste werk schrijven. Willen we dat concept gewoon hoog houden. En dat is gewoon. Dat vinden we tegenwoordig helemaal te gek. En mooi dat die aandacht krijgt bij jullie. En bij collega-zenders en al morgen. Vroeg staan we nog bij Roodbeen. Radio 2, weet je wel, dat soort dingen, die dragen het wel uit. En het moet gewoon breder worden gedragen, en dat is te gek. En ook voor nieuwe artiesten, upcoming talenten en zo.
0: Zo is dat, Dave. Dat zijn mooie woorden. We zijn strijdbaar, Dave.
1: Yes.
0: Ik heb gekozen voor Sky of Innocence. Is dat goed?
1: Ja, vet.
0: Okay. Super. Hey, dank dat je er was. En graag tot de volgende keer. En heel veel succes met alles. Houdoe.
1: Yo. Hoi, hoi, hoi.

0: zijn allerlei vervelende dingen in de wereld. Als je heel Afrika onder de loep neemt, dan is het vervelend wat er allemaal gebeurt. En er is in het Midden-Oosten een hoop gedoe. Maar als je zo'n liedje hoort van Voltage, denk je toch van, er zijn toch prettige dingen op de wereld.
1: Ja, dit klinkt heerlijk. Ja.
0: Even een heel klein stukje, even nog voor. Dit is die andere die uit is. Ze hebben er twee uit, hè? Hadden we net over. En die bewaar ik dan voor de volgende keer, want we zitten al weg over de tijd zo meteen. Want de broekzak moet ook nog gevuld worden met allerlei reclames. Dus we moeten gaan naar jou, Peter. Wat heb je te melden?
1: Nou, dat er een man is opgepakt vanwege het schieten op katten. En als musicalactrice Machtel de Laat een prijs wint, hebben we een codewoord met haar afgesproken voor in de speech.
0: Leuk.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Helene. Helene de Geest. Hallo Helene, ben je daar? Wacht even. Helene. Hallo, Helene de Geest. RWB. Hallo, Helene. Nee, hè? Is er niks, hè? Is er niks?
1: Ik zou zeggen, geen nieuws is goed nieuws.
0: Ja, nee, maar
1: is dat zo is.
0: Ja, nee, ik kom even terug. Wacht even. Ja, dat is wel verkeersinformatie. Dat is het er nou net. Want er staat een probleempje op de A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen Weert-Noord en Kelpen-Ole, over 3 kilometer. Komt er een ongeluk. En de A58 geeft problemen tussen Tilburg en dus A58 Breda richting Tilburg, dan tussen Galder en Tilburg de Reeshof, 7 kilometer. En dat komt ook dan door een ongeluk.
2: Omroep Brabant.
0: Tot zover dan het nieuws. Oh nee, we gaan niet naar het weer. Ja, dat hoor je zo meteen van Weerplaza uitgebreid. 18 graden vanmiddag, af en toe een wolkje. En daar kan ook regen uit voortkomen. En dan nu, zoals beloofd, het nieuws. Peter de Bekker.
1: De politie heeft een man van 26 uit Eindhoven opgepakt na het beschieten van meerdere katten in de stad. Afgelopen weekend overleed een kat nadat het dier met een pijltje was geraakt. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen van katten die op dezelfde manier waren beschoten. Hoeveel dieren exact slachtoffer zijn geworden, wil de politie niet zeggen. Twee auto's zijn vanochtend frontaal op elkaar gebotst op de N324 bij Graven. Het ongeluk gebeurde in een scherpe bocht net na de brug. Op de weg ontstond een enorme ravage. Een van de inzittenden raakte gewond en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De weg richting Graven en Gelderland werd tijdelijk afgesloten. In Oekraïne zijn de afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Volgens deze NOS-correspondent vallen er vooral slachtoffers in plaatsen ver van het front af, omdat Rusland lange afstandsraketten en drones inzet.
5: Al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten en zijn burgers ook vaak het doelwit. Flatgebouwen die worden geraakt en in sommige gevallen gaat het dan om drones en raketten die uit de lucht worden gehaald en dan ergens neerkomen. Maar vaak zijn het toch ook echt hele gerichte aanvallen. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt, onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens, want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
1: Oekraïne zelf heeft steeds meer geavanceerde wapens ontworpen en viel dit weekend ook Rusland aan, onder meer de hoofdstad Moskou. Machtel de Laat uit Reuzel speelt in de musical We Will Rock You de rol van Scaramouche en met die rol kan ze vanavond de prijs winnen tijdens de uitreiking van de Musical Awards. Vanochtend belde Jordi met haar in onze show Kei Goeiemorgen en ze deed een belofte, mocht ze een prijs winnen.
6: Leuk vinden als jij in ieder geval ergens het woord friet kan verwerken in jouw speech.
7: Friet! Nou, ik vind het een hele leuke opdracht. Nou ja, kijk, als ik het win, dan ga ik kijken of ik op andere
6: werken. Dan gaan wij opletten, hoor.
1: Dan krijg je dus een frietje met speech. Dat is weer eens een keer wat anders. We zullen in ieder geval met extra belangstelling vanavond naar de uitreiking van de awards gaan kijken.
0: Nou ja, ze kan wel zeggen, ik ga de frietje oppakken. Weet je?
1: Ja,
0: dat kan je al zeggen. Dus ja. Volgens mij kun je er wel een leuke link mee maken.
1: Ik wou zeggen, dit moet wel mogelijk zijn, precies, deze opdracht. Maar ik vind het wel leuk voor zo'n groot publiek. Even het woord friet erin.
0: Ja, zeker. Goed. Peter, dankjewel. Over een uurtje ben je weer present.
1: Zeker.
0: Tot zo, hoi. En zo meteen ook even praten met Weerplaza, want het gaat echt wel beter worden. Dat is onze

0: David Guetta en Sia. En Let's Laugh. Nou, is beter dan wat anders, toch? Ze hadden ook iets heel vervelends kunnen bedenken. Hebben ze niet gedaan. Heel positief. En weet je, positiviteit kunnen we altijd wel gebruiken. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dan weer plaatsen. Ik kijk in de buiten, Zonnebreugel. Wij zitten in zon, hè. Dat valt zo'n beetje, ja, dat ligt vlak tegen Eindhoven aan. En we hebben hier een studio, dus ik kijk over een bedrijvencomplex heen. Maar er zit ook een klein beetje groen. En dan zie ik dat mensen met capuchon oplopen, met paraplu oplopen, want het is zojuist gaan regenen hier.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. We zien nu een aantal buien ook over de provincie trekken. Lokaal ook echt wel met flink wat regen. Bijvoorbeeld nu in Den Bosch, maar ook bij Roosendaal. Een flinke bui met ook hagel lokaal. Ja, de komende uren is nog even een komen en gaan van buien. Maar zijn wel echt de laatste buien die we kunnen verwachten.
0: Oké, dus er is hoop. Maar ook vanavond is het weg. Dus vanmiddag dan trekt het ook langzaam een beetje weg.
1: Ja,
0: dan.
1: Ja,
0: dus
1: vanuit
0: dan
1: het westen wordt het uiteindelijk later vanmiddag droger. Komt de zon er vaker bij. Temperatuur ligt nu zo tussen de 13 en 16 graden. Maar kan vanmiddag nog stijgen naar een graad of 18. En daarbij staat de meest matige wind uit zuidwestelijke richting.
0: Oké, nou, dat is een goed vooruitzicht. Dat al, daar begint het al zo'n beetje. En je weet natuurlijk, Jeroen, waar ik langzaam maar zeker naartoe wil, hè, vriend.
1: Zeker, zeker. Nou, het mooie weer dat eraan zit te komen.
0: Ja,
1: en ja, ik heb alleen maar goed nieuws.
0: Okay.
1: Want de komende avond en nacht is het dus droog. Kan nog even afkoelen naar een graad of 10. En morgen is het heel vriendelijk weer. Afwisseling van wat wolken en zon. Temperatuur gaat dan naar 20 tot 22 graden.
0: Ja.
1: Nou, dat is al heel lekker. Maar dat is nog niks met wat komen gaat. Want vrijdag wordt het zelfs 26 graden met volle bak zon. En zaterdag gaan we zelfs naar 27 graden.
0: Ja, oh, lekker is dat. En ook zon dus, hè? Geen regen,
1: geen
0: straffe wind. Gewoon lekker, gewoon dat je in je korte
1: heel
0: broek
1: kunt. Heel weinig wind, misschien zelfs wel bijna te warm in de zon.
0: Ja.
1: En ook tijdens de Pinksterdagen volop zon. Temperaturen rond de 25 graden.
0: Oh.
1: En als cadeautje ook de dagen daarna nog.
0: Nou, ja. Ja, prachtig.
1: Wordt saai.
0: Nee, helemaal. Het is een prachtig cadeau, vind ik. Prachtig cadeau.
1: Jeroen, voor jou wordt het wel saai.
0: Ja, oké. Okay. Voor jullie thuis snap ik dat ook een beetje vervelend is. Maar voor ons...
1: Nee, wij gaan er ook van genieten. We zijn er allemaal aan toe, toch?
0: Zeker, ja. Het is altijd zo'n paar dagen regen. Dat vind ik niet erg. Maar als het dan weer een beetje lekker wordt en de temperatuur gaat een beetje omhoog... Ja, dan word ik daar toch wel een klein beetje blijer van. Dat zeg ik eerlijk, ja.
1: Nee, het wordt volop zomer.
0: Ja. Jeroen, dank je wel. We gaan ervan genieten. Op voorhand alvast. Dank je. Dag.
1: Houdoe.
2: Kijk gezellig. Je luistert naar

0: Clouds Across the Sun. Het was van O'Gene. Wat een fijn bandje is het toch, hè? Hey, wat een fijn gezelschap is het toch. Dankjewel, dames.
1: Hey, wij zijn O'Gene. Dit is Omroep Brabant. Met Brabantsbond. Met Hubert.
2: Hubert.

Van mij mag je altijd een tandje harder in de auto, deze van de Creedence Clearwater Revival. A Proud Mary, zei het. Ja, ik heb dat eigenlijk met ieder liedje van de CCR. Ach, iedere plaat die ik hoor, dan gaat hij meteen een tandje harder. Maakt niet uit. Heb ik het aan mijn zin? Lekker motortje. Verwarming aan. Nou, zalig hoor. That Old Devil Called Love Again is van Alison Moyet.

0: weer meteen tot nadenken. Wat moet je nou met 10 miljoen? Geen idee wat ik ermee zou moeten. Ik zou liever gewoon iedere maand zou ik meer willen hebben. Toch is het dat kun je veel meer mee. Maar 10 miljoen krijg je toch niet op voor binnen meedoen, joh?
1: Ik zeg geen nee, hoor.
0: Nee, maar dan weet je, maar ook dan komen er mensen die komen zich melden. Die zijn ineens je vriend, weet je. Moet je voorstellen dat ik dan ineens bel van... Hey, Koen, ben je thuis? Maar ja, dan denk je van, hoezo, ik kom nooit hier.
1: Nee, dat klopt. Ik kom inderdaad nooit langs. Dat vind ik
0: dan denk je ook van, nou, er is wat gaande. Ja. Nou, dan zit, weet je, of bedrijven die weten dat je toch geld genoeg hebt... dan gaan ze meteen de prijzen omhoog doen.
1: Nee, dat klopt, zeker. Ja. Maar gaan ook wel weer deuren open. Zo simpel is het. Maar het is ook... Nee, maar geld dat maakt niet per se gelukkig.
0: Nee, maar weet je, daar toch een beetje last van. Ik heb, als de deuren open gaan op basis van...
1: Ja, feit, dat is wel lelijk.
0: Dat is niet leuk.
1: Dat betekent ook dat ze dicht blijven als je het niet meer hebt.
0: Dus, ja, weet je, dat is UBMO van Omroep-Brabant. Nee, het is gewoon UBMO.
1: Ja.
0: Nee, daar heb ik wel eens last van.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Eens.
0: Maar, Koen, wat gaat er zo meteen gebeuren tussen 1 en 4?
1: Tussen 1 en 4, ik zeg nog niet precies wanneer, krijg ik de... nou, vindt hij zelf in ieder geval de beste zanger van Nederland. Sterker nog, de man die ooit tegen mij heeft gezegd... als ik in het Engels ga zitten, ga zingen, heb ik zo een nummer 1 hit. Ik denk van niet, maar ik zeg nog niet wie het is... maar dan kom je dan zo belachtig.
0: Ik zit ineens en denk John de Bever.
1: Nee.
0: Oké. Nou, veel plezier zo meteen. Ik ben er morgen weer.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel daarvoor. Ik zit even te kijken. Hallo, hallo. Wie heb ik daar? Ik schrik er een klein beetje van, Helene.
14: Ja.
13: Opeens was je er, maar je bent er gelukkig gewoon weer. En,
14: ja, zeker. Maar ik heb niet veel te melden, hoor. Nee? Dus dat is goed nieuws. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar staat een korte file tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Je hebt daar iets meer dan 5 minuten vertraging. De afrit is dicht door een ongeluk. En de andere kant op ook een korte file daar. En daar heb je ook 5 minuten vertraging.
13: Nou, dat valt inderdaad heel erg mee. Dus ik dank jou zeer. En misschien tot over een half uurtje. Misschien ook.
14: Wie weet.
13: Oké. Okay. Zometeen gaan we naar Kenia. Dat doe ik niet helemaal fysiek. Nee, dat doe ik muzikaal. Maar eerst naar een dame die in de 80's en de 90's zeer hoge ogen gooide. Er helaas niet meer is, maar een prachtige stem heeft. Wie dat is, dat hoor je zometeen hier bij Wijn in de Middag.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
17: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
24: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
25: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
24: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
26: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
29: Goedemiddag.

0: volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Serp en Sofian Zal is in het Keniaans. En ik heb de vertaling eens uitgezocht. En daarvoor zit je geramd 14 over 1. Bij wijn in de middag.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, wat zie ik die mensen nou? Ja, Serp en Sofia Nazau. Nou ja, ik roep je naam, mijn hart staat in vuur en vlam. Ik kom naar je toe, ik laat je niet meer gaan. Als ik je zie, word ik helemaal gek en jij weet precies wat je met me doet. Nee, ik kan niet zonder jou, meisje. Oh, ik kan niet zonder jou. Eigenlijk is het dus een ontzettend mooi liefdesliedje. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet als het in het Keniaans is. En daarom is het des te knapper dat er een remixje van gekomen is. En dat, het scoort. Want sommige dingen die hoef je helemaal niet te verstaan. En dat is het mooie aan muziek. Want die taal, die is natuurlijk universeel. Dat wist Cher ook, die een liedje had wat ze leende. Ja, dat leende ze van Leonard Cohen. Walking in Memphis. En dat is precies het liedje dat nu op de planning staat. Dus...

0: hele fijne plaat inderdaad, alweer uit de 70s. Maar je doet hem nog steeds mee, ook nog een beetje voor de nieuwe generatie. Dankzij Kid Rock, die All Summer Long ervan maakte. Maar Lynyrd Skynyrd, die is natuurlijk de grondlegger. En die hoor je hier bij Omroep Brabant, waar je zo meteen na het nieuws deze gaat horen. A Shepherd and Coming Home. En de beuker van dit jaar. Cheerio komt ook nog voorbij. Maar tot die tijd reclame en Peter de Bekker, want dat nieuws komt zo meteen uit jouw mond. Wat ga je vertellen?
1: Nou, dat er een taakstraf is geëist tegen een man die zijn kinderen zou hebben mishandeld. En een heuse voetbalrel in Engeland vanwege

0: En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
2: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
3: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
4: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
1: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Omroep Brabant.
7: Dus even kijken naar het weer. Vanmiddag trekken er eerst nog wat buien over de provincie. Maar later dan wordt het droger en breekt de zon vaker door. Maximaal een graad of 18 dan. Het nieuws krijg je van Peter.
8: Tegen een man uit Etten-Leur is 120 uur taakstraf en een maand cel voorwaardelijk geëist. De man zou zijn kinderen hebben mishandeld. Het zou gebeurd zijn toen zijn jongste dochter aan haar gescheiden moeder had verteld dat haar vader een nieuwe vriendin heeft. De vader zou het kind vervolgens twee keer in het gezicht hebben geslagen en hebben bespuugd. Volgens de kinderen gebeurde het mishandelen vaker. Volgens de vader heeft hij niet zoveel gedaan. Supporters van Willem II hebben protestdoeken opgehangen in Volendam. Deden ze nadat bekend werd dat de Tilburgse fans zaterdag niet welkom zijn bij de beslissende wedstrijd van de play-offs om promotie naar de Eredivisie voetbal. Dit na een beslissing van de gemeente Volendam. In het dorp verschenen spandoeken met teksten zoals "Niets kan ons nog stoppen" en "Zonder uitsupporters geen voetbal". Ook werden verkeersborden en bruggen beklad. Asielminister Bart van den Brink noemt het teleurstellend dat niet alle asielzoekers in Ter Apel kunnen worden opgevangen. Hij heeft geen idee waar de mensen, voor wie geen plek is, nu kunnen blijven. Het kan zijn dat zij nu buiten in het gras voor de opvanglocatie moeten slapen. In de aanmeldlocatie in de provincie Groningen bevinden zich momenteel ruim 2300 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 zouden mogen zijn. En Southampton maakt geen kans meer op een plek in de Premier League voor komend voetbalseizoen. De Engelse voetbalclub is bestraft omdat het iemand had laten spioneren bij de trainingen van Middlesbrough. Dat zou de tegenstander zijn van Southampton in de halve finale van de strijd om promotie.
9: Ze hadden een stagiair gestuurd die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Die werd gepakt. Het is dus duidelijk dat dit niet mag. En Southampton flink op de blaren moet zitten. Voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
8: Als straf krijgt Southampton ook 4 punten aftrek voor volgend voetbalseizoen. Middlesbrough neemt de plek van Southampton over in de finale komend weekend. Daarin is Hull City de tegenstander.
7: Maar dat is dus echt een regel in Engeland. Is dat ook in Nederland? Als ik stiekem in de hertgang in de bosjes ga zitten en ik ga wat maken en ik weet dat namens Ajax of Feyenoord.
8: Ik weet inderdaad dat het niet mag. Dat is ook de reden waarom PSV tegenwoordig vooral besloten trainingen heeft. Ik weet niet welke straf, of dat er een vaststaande straf is, of dat er per keer dat het zou gebeuren, er een straf door de KNVB wordt vastgesteld.
7: Ja, en je moet ook nog maar kunnen identificeren wie uiteindelijk de spion is natuurlijk. Want als ik daar gewoon beelden sta te maken en ik zeg niet dat ik word betaald door Ajax of Feyenoord. Ja, toch?
8: Ja.
7: Maar wel grappig.
8: Ja.
7: Het is in ieder geval iets bijzonders.
8: Nou, ik vind het ook wel typisch dat in deze moderne tijden dat het dan toch zo bijna ouderwets gebeurt. Ja. Met een stagiair. Ja, waar je geen GIS beelden maken achter zo'n boom. En
7: wat zou er in de stageverslag komen?
8: Dat vind ik ook. En dat punt gaat hij daar dan voor krijgen.
7: Ja, precies. Een dikke vette 10, denk ik. Hey, dankjewel, Peter. En tot volgend uur. Maar weer.

0: Justin de Wild.
1: 0657328203.
0: Wat wil je horen? Laat het mij even weten via dat al onbekende nummer. En het kan zijn dat hij zomaar voorbij gaat komen. Jazeker, want zo ben ik ook wel weer. Alleen hij moet wel in mijn WhatsApp-inbox ploffen. En daar kan jij voor zorgen door...

0: Soms zou je wel eens in iemand zijn hoofd willen kijken. Van hoe kom je opeens op dit liedje? Mark, je mag het me altijd nog eventjes appen. Want ik vind het een mooie keuze. En ik ga hem ook doen ook. Hij komt uit de 90's. En heb je bijna altijd al wel een stripje voor. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar deze wel meteen. Huppatee, komt hij aan de Rednecks en Cotton Eye Joe.
1: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did

0: did you come from Katnato?
1: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
2: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
1: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
3: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
1: Luister Moord aan de Dijk
4: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

The Borderline. Ik heb gisteren License to Kill van Gladys Knight gedraaid. En toen was ik weer een beetje in de James Bond scene gedoken. Toen dacht ik opeens, oh, weet je, hier krijg ik opeens zin in. En die ga ik morgen draaien. Nou ja, en gelukkig heb ik dan de knopjes in mijn handen. En kan ik Adele draaien met Skyfall.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
9: Bad & Body.
8: Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel daarvoor.
13: Eens even kijken bij Helene, want Helene, je hebt een vertraging te melden. Er was er één net na één en toen half twee niet en nu weer één. Dus
14: nu wel één. Ja, er is een bus gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Hij staat bij knooppunt Empel en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Del is de vertraging nu een kwartier.
13: En dat is een passagiersbus of dan weet je niet waarvoor?
14: Weet ik niet. Ja, het zou ook een touringcar kunnen zijn. Ja, het is de tijd van de schoolreisjes.
13: Ja,
14: dus.
13: Dat is helemaal vervelend. Alhoewel, dat zou vervelend zijn. Dan ben je alweer op de terugweg, denk ik.
14: Ja, dat het zou kunnen, Je weet het niet.
13: Goed, je weet het inderdaad niet. Iedereen die daar staat, veel sterkte. Dankjewel, Helene, en tot later. Zometeen ga ik echt een beroep doen op jouw muzikale geweten. Jazeker, ik ben namelijk op zoek naar een prachtige klassieker in het Nederlands. Vertel ik je zometeen meer over, maar laat die hersens maar vast kraken.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Is dit allemaal van jou?
20: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
27: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
28: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
29: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
32: Goedemiddag, Koen.

0: volle teugen.
1: Brabant.
0: Een hele goede middag, 13 over 2. En Blue Hotel, Chris Isaac hoorde je hier als laatste nooit een hele grote hit geweest in Nederland. Alhoewel wel gewoon top 40 waardig hoor. Maar niet verder dan 31 gekomen in 1987. Maar toen David Lynch een liedje van hem gebruikte in een film. Hij is filmmaker, die David Lynch. Toen gingen mensen meer werk van hem waarderen. En zodoende kwam dit in ons collectieve geheugen. Blue Hotel, daar had ik het over. Hier bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant. Maar ik ga even switchen naar...
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, en dan denk je, goh Koen, dat is eigenlijk nog veel te vroeg... want dat zie ik pas een uur later. Dat klopt. Maar het is een soort van gecombineerde rubriek, noem ik het maar eventjes. Want elke dag, zo rond 3:15, als er geen gast is... hier bij Wijn in de Middag. Maar vandaag ga ik hem... een beetje skippen. Ja, ik ga een beetje skippen, want ik heb een andere klassieker zo meteen hier in de studio. Dus misschien een klassieker in wording. Weet ik nog niet wie dat is, ga ik nog niet zeggen, maar dat wordt zo allemaal wel duidelijk. Maar ik heb natuurlijk wel in Nederkoen elke zaterdag tussen 4 en 6 een klassiekertje. En die haal ik op door de weeks. Ja, ik maak een heel groot bestand en daar komt jouw klassiekertje in te staan. En dan aan zaterdag ga ik er gewoon doorheen en dan denk ik... goh, die ga ik nu eens pakken. Dan bel ik je op en neem je aan... dan is het zo dat jouw klassieker op de radio gedraaid wordt... maar dat jij ook een spel wint. Remember the Music, maar dan van eigen bodem. De Nederlandse editie, erg leuk. Een combinatie tussen Hitster Party & Co. en veel meer leuke spelletjes. In één doosje. En dat is echt heel gezellig om met elkaar te spelen. Dus wil jij kans maken op dat bordspelletje Remember the Music... dan moet je mij even via 06-573-28203... nu een klassiekertje sturen. Een klassieker waarvan jij zegt... ja. Dat is mijn Nederlandstalige klassieker. En dat kan iets heel oud zijn, want dat zou je vermoeden bij een klassieker. Maar dat kan ook iets zijn waarvan jij vindt dat het een klassieker is... of waarvan jij vindt dat het een klassieker moet worden. Want draaien we hem niet heel veel, wordt het nooit een klassieker. Zo simpel is het. Dus laat mij even weten op 06-573-28203... wat jij een echte Nederlandse klassieker vindt. En dan wel Nederlandstalige. Laat het weten en misschien krijg jij dus wel dat bordspelletje... Remember the Music.

0: Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En er zitten eigenlijk twee liedjes in gecombineerd. Als de morgen is gekomen van Jan Smit, dan heb je even voor mij van Frans Bauer. Wel grappig, want Crisscross Amsterdam gooit dat bij elkaar en het wordt weer een klein hitje. Hey, trouwens, dankjewel voor alle klassiekers die zijn ingezonden. Er mag altijd nog wat boven op de berg. Kom vooral door via 06573-28203. Klassiekers, Nederlandstalige klassiekers. En wellicht win jij daar een heel leuk en fijn bordspelletje mee.
1: Spoelen naar
0: 1994, 95. Ja, in het ene jaar dan komt hij uit. In het tweede jaar wordt hij pas een beetje beroemd in de hitlijsten. En dit liedje ken je. Misschien niet direct als ik zeg Double Vision en Knockin'. Maar als je hem hoort, dan is het direct zo'n aha-momentje. Een Spaans duo dat een tweede plek te pakken had aan het einde van 1995 in de hitlijsten van Nederland. Er was alleen op dat moment nog één liedje beter. Ja, dat is vervelend. Maar dit liedje ken je 100%.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea. Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Het is wel een klassieker van Nederlandse bodem, deze Herman Brood Saturday Night. Maar die past natuurlijk niet in het programma Nederkoen. Dankjewel voor alle goede suggesties trouwens. Er zijn al een heleboel leuke dingen binnengekomen. Van Johnny Purple richting de carnavalstijd tot Boudewijn de Groot natuurlijk. Stef Bos, Wim Sonneveld, vader Abraham, Rita Corita zelfs, Doris, de Heideroosjes. Maar ook Armand, Ben Kramer, de Jazzpolitie, Marco Borsato, de Scene, Guus Meeuwis natuurlijk, Robert Long en Peter, als jij daar nog eens een schepje bovenop zou mogen doen. Een echte Nederlandstalige klassieker.
1: Ja, dan denk ik zeker aan Jan Smit. Ja? Als de morgen is gekomen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wat ik ook een leuke vind, Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen.
0: Oh, die is ook wel leuk. Ja. Nou, jij mag niet meedoen. Waarom? Maar wellicht komt... Ja, omdat dan krijg je een prijs. Dat vind ik altijd zo. Ja, is... Ga geen collega's een prijs geven, toch?
1: Nee, snap ik.
0: Nee, we krijgen gewoon
1: een schouderklap. Kunnen ze wel op het lijstje komen?
0: Ze kunnen zeker op het lijstje komen. Ik schrijf deze. Erbij. Dankjewel, Peter. Zometeen hoor je Peter. En na Peter hoor je... De Pointer Sisters. En ook... Enrique Iglesias en Tiara. Taking back my love. Maar Peter, dat nieuws, wat zit daarin?
1: De Brabants gemeenten reageren positief op de aangekondigde hulp van het kabinet bij het realiseren van asielopvang. En kritiek op de optredens van artiest Harry Styles.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Even informeren bij de ANWB. Staan er nog files? Dennis die zit aan de knoppen daar en die heeft het overzicht. Vertel eens, Dennis.
5: Nou, alleen bij Den Bosch loopt het op dit moment vast. Vanuit Utrecht, tussen Geldermalsen en knooppunt Empel, heb je 25 minuten vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Nou goed, dan gaan we daar in ieder geval vanuit. Dank ik jou zeer hartelijk en wellicht tot over een half uurtje.
5: Tot zo.
6: Op Brabant.
0: Vandaag het weer. Ja, het begon allemaal wat bewolkt, regenachtig, dat soort dingen. Kan nog steeds gebeuren, maar later, dan moet toch echt die zon nog even zichtbaar worden. De tijd begint te dringen wat mij betreft en wordt het maximaal een graad of 18 voor de day. Peter, met het nieuws.
1: Brabantse gemeenten reageren positief op de aangekondigde hulp van het kabinet bij het realiseren van asielopvang. Blijkt dat een rondgang langs gemeenten waar recent of in het verleden protesten waren tegen de komst van asielzoekers. Premier Rob Jette kondigde maandagavond aan een vliegend team dat gemeenten gaat helpen bij het realiseren van asielopvang. Daarnaast krijgen gemeenten financiële steun. Een man op een fatbike kwam vanochtend op een kruispunt in Etten-Leur in botsing met een politieauto. Het gebeurde op de kruising van de Anna van Berchemlaan met de Oranjelaan. De bestuurder van de fatbike is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De betrokken politieagent kwam met de schrik vrij. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten en dat leidt tot onzekerheid en stress, zegt deze NOS-verslaggever.
7: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms anderhalf jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
1: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. En kritiek op de optredens van artiest Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Op sociale media...

0: Hij kreeg niet 10 keer die arena vol, hè?
1: Ja, ja,
0: dat is
1: ja.
0: ook wel, denk je ook wel als organisatie, shit, weet je, onze hand toch wel een klein beetje overtoept. Maar ik snap dit wel, ja, je betaalt je inderdaad blauw. Ik vind het altijd heel bijzonder, ook die Golden Circle, had laatst nog met iemand over. Die Golden Circles, daar betaal je dan fors meer voor. Mm-hmm. En het enige wat ze doen is daar een hekje voor zetten eigenlijk. Ja. Dat je iets dichterbij mag en de rest niet.
1: Ja.
0: Heel wonderlijk, maar ja, goed.
1: Ik zit zo niet in elkaar om daar dan voor te gaan.
0: Ik ook maar... helemaal niet. Laat mij maar achterin lekker een pilsje drinken. Ja. Dicht bij de bar in ieder geval. Ja. Hey Peter, dankjewel. Tot over een uurtje. Het familiebedrijf, je Pointer Sisters, Jump For My Love. Daar beginnen we mee. Zometeen Enrique Iglesias. En daarna een wel opvallende aparte mezing. Maar wel een hele mooie.

0: De zoon van natuurlijk. Eric Iglesias. En ik zei al, ik heb een beetje een aparte meezingen vandaag. Sowieso deze week een beetje in de categorie van... ja, je zingt wel mee, maar je hebt er helemaal niet zo'n hele fijne herinneringen aan of zo. Tenminste, is het een fijne herinnering of niet? Het is wel een warme herinnering, dat in ieder geval. Weet je nog, hij zat bij Paul de Leeuw op de bank. Ik schat dat zo'n 2,93. Schreeuw van de Leeuw, denk ik dat het programma heette. Ik was nog een klein mannetje en ik heb het al wel eens verteld. Ik werd voor het eerst geconfronteerd met een dodelijke ziekte. Mijn ouders die legden mij uit van ja, dit heeft die man. Hij heeft AIDS, hij gaat dood en dit gaat niet goed. En dan weet je waar ik het over heb. En dan klinkt dit ervoor af.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Een beetje te feestelijk bij misschien. Maar ja, goed. Het is wel zo'n liedje wat in je hoofd blijft hangen, wat je meedoet. En gewoon omdat het een heel fijn liedje is. Bezongen door René Klein samen met Paul de Leeuw. En Mr. Blue, je hoort het allemaal nu bij Wijn in de Middag.

straks na 3 uur dan is hier een zanger te gast. De zanger die in Nederland zingt, maar die zegt... ja, als ik ooit in het Engels iets uitbreng, dan heb ik zo'n top 40 hit. Ik betwijfel dat, weet ik niet. Maar we gaan het er wel eventjes over hebben. Ja, je bent er nog niet, hè. Je bent er nog niet.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel daarvoor. Dennis bij de ANWB. En we worden vrienden deze middag, want je bent er weer.
17: Zeker. En ik ga het weer over Den Bosch hebben. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel, 14 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is daardoor een half uur.
16: We doen het ermee en ik dank jou zeer hartelijk. En tot later. Dan gaan we naar de man die op 25 maart 1962 ter wereld kwam. En ik zei het al, als hij in het Engels zou zingen, dan zou hij volgens eigen zeggen al lang een top 40 hit hebben. Wie het is, dat hoor je binnen nu en een paar minuten. Want dan is hij live te gast in de studio.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
25: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
26: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
28: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
27: 20% korting?
28: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: and Lion in the Morning Sun.
1: Wijn in de middag op Omroep Brabant.
0: Het is 3:13. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik langzaamaan kleine scheurtjes in het wolkendek ontstaan. En het is dan de bedoeling dat daar uiteindelijk een zonnestraal doorheen gaat vallen. En dat we die 18 graden nog bereiken. Maar tegelijkertijd zie ik ook wat vocht tegen de ramen aanslaan. Dat betekent dat er ook dus af en toe nog buitjes kunnen vallen. Wat dat betreft hangt het niet over. Maar hier in de studio schijnt de zon. Want ja hoor, ik heb zijn Wikipedia er even bij gepakt. Die heeft hij namelijk. Deze man die schrijft zijn teksten zelf. Maar laat zijn muziek door iemand anders maken. Eigenlijk eigenaar van een schoonmaakbedrijf, maar zijn grootste klus en meest dankbare klus, die was in de ochtendshow wakker bij Omroep Brabant. Dames en heren, hier is niemand minder dan Benno van
2: Goedemiddag.
0: Hi, Benno. Goedemiddag. Ja, Benno.
2: Ja.
0: Het is weer even geleden.
2: Het is heel lang geleden.
0: Ja, want voorheen spraken we natuurlijk elke ochtend, twee ochtenden per week, in de ochtendshow. Nou, dat ligt alweer 2 jaar achter ons.
2: Ja, jammer, hè?
0: Ja, soms wel.
2: Krijg nog steeds reacties op, hè?
0: Nog
2: dat
0: steeds?
2: Dat ik terug moet komen.
0: Maar dan luisteren mensen met wel heel veel vertraging.
2: Nou, die luisterden altijd, maar nou niet meer.
0: Oh,
2: en
0: zo,
2: dat is zonde.
0: Ja, nee, ja, dat kan inderdaad. Nou, iedereen zijn ding. Hé, maar Benno, daar gaan we het vooral niet over hebben. Want we gaan het over andere dingen hebben.
2: Ja.
0: Ik kondig je nou net aan, en sommige mensen geloven dat niet, dat jij de zanger bent die zegt, als je in het Engels zou zingen, dat je al lang een hit had.
2: Dat had ik zeker een hit gehad, ja. 100% zeker. Maar ik kreeg in Engels.
0: We kunnen het wel proberen.
2: Nee, ik kom
0: het eigenlijk
2: nog niet
0: aan. Ik kan mij toch nazeggen. Want de meeste liedjes die gaan over liefde.
2: Ja, dat kan ik zeggen. Love. Dat kan ik zeggen. Maar ja,
0: en dan I love you.
2: Ja, dat kan ik ook nog zeggen.
0: Nou.
2: Maar dat is simpel Engels. Maar als je maar die moeilijke teksten gaat komen, dat is de...
0: Maar
2: dan haak ik af.
0: Zou er nu niet een song schrijven die gewoon fonetisch van jou uit kan schrijven wat je uiteindelijk moet oplezen?
2: Jawel, maar dan moet ik weer het ander van de troon stoten.
0: Oh jee, en wie verwacht je daarmee van de troon te stoten dan?
2: Madonna.
0: Oké. Maar weet je wat het is?
2: Kijk, je moet blijven dromen, hè?
0: Ja, maar Benno, bij jou weet ik dus nooit of het serieus is of niet, of dat het een maskertje is.
2: Nou, het is nou serieus.
0: Is het echt?
2: Ja, echt.
0: Jij denkt echt dat jij...
2: Ja, dat denk ik echt, ja. De muziek die tegenwoordig gemaakt wordt... Ja, ik vind geen muziek. Maar bij sommige dingen moet ik jou wat Dirk zwaar gelijk geven. Heel veel artiesten die noemen er eigen artiest... maar als je ze echt live moet oplaten treden, dan kunnen ze het niet.
0: Maar wat zou Johan Derksen van jou vinden?
2: Ook een waardeloze zanger.
0: Oh, kijk.
2: Maar die houdt niet van Nederlandstalige muziek.
0: Oh, dat is het, precies.
2: Ja, bij AZ dan Jannes of Django. Die vind je allemaal waardeloos.
0: Ja, precies.
2: Dus ik ben geen bluesman. Hè, dus, nee, en daar houdt hij van.
0: Nee, je bent een bluesman, maar je bent geen bluesman, inderdaad. Hey, Benno. Want we hebben eigenlijk een soort van afspraak gemaakt. En ik vind, dan moet je na blijven komen. Ik heb altijd gezegd, sinds de ochtendshow, Benno, als jij nou weer een nieuw platje uit hebt, dan kom je langs.
2: Ja, dan kom ik langs.
0: Want dat vind ik gewoon leuk. Ik vind jou een gezellige vent. Je hebt een gouden hart. Dus je bent hier omdat er weer een nieuw plaatje is verschenen.
2: Ja, en het grote deel is ook over mijn eigen.
0: Ja, dat is dan weer een nadeel inderdaad.
2: Je weet ook...
0: Oh, sorry, er gebeurt opeens iets. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben een beetje van mijn potje.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja,
2: jij weet, ik heb 4 keer kanker overleefd.
0: En... Ja, want we moeten even een swing maken. Want dit is serieus, hè?
2: Dit is serieus,
0: ja. We zitten niet te nu, ja.
2: Nee, ik heb 4 keer kanker overleefd en iedere keer droomde dan dat het weer beter gaat. En dat je dan, maar eens houden de dromen op. En dan hoopte dat je dan droomt dat het weer vooruit gaat.
0: Ja.
2: En daar gaat deze plaat over. Daarom de dromers.
0: Ja, dus het heet Dromers en het is dus, je hoopt eigenlijk op betere tijden. Daar komt het op neer.
2: Ja. Ik vind 4 keer, als je denkt altijd, wat blijft het natuurlijk wel een ontiegelijke rotziekte.
0: Ja.
2: Vind ik wel genoeg.
0: Ja, dat is ook. Ik vind 3 keer ook al genoeg, 2 keer en 1 keer ook.
2: Ja, dat
0: alles is te veel.
2: Dus met alles weg en dan gaat parkeren, denken van, als het maar niet daar is. Weet je niet. Dus je leeft altijd in. Je leeft altijd in spanning.
0: Ja. Nee, niet aan het Engels beginnen. Eerst concentreren op het Nederlands.
2: Dat is Tilburgs, hè?
0: Ja, precies. Hey, maar Benno, kijk, wij kennen jou natuurlijk allemaal van dit soort.

0: je zijn.
1: Ja, dat is. Maar dat is allemaal feest. En dat is ook natuurlijk het masker dat je dan op hebt, dat je niet allemaal aan de kooien dingen denkt. Hè. Dan,
2: ja. Ja. Maar nou zeg jij ook vaak, als jij dan hier komt met je nieuwe plaat, Koen, jij moet eerlijk zeggen wat je ervan vindt.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Maar dat wil ik dadelijk met alle liefde toe. Maar dat vind ik ook wel een beetje, dat ik denk, ja, als ik er nou niks voor vind, ik het een beetje lullig. Want het is het nee,
1: maar
2: zo dichtbij.
1: Ik vind
2: het
1: niet lullig, want negatieve dingen kan ik ook weer iets mee.
2: Oké. Okay.
1: Dus het is nooit niet lullig.
2: Mag iedereen er wat van vinden?
1: Iedereen mag er wat van vinden. Het liefste zo eerlijk mogelijk.
2: Oké, nou dan kom maar door. Via 06-573-28203. We gaan naar de nieuwe Benno van Vugt luisteren. Nou, weet je wat? Nederlands kan je hartstikke goed. Tilburgs nog beter.
1: Ja,
2: in
1: beter.
2: Plat Tilburgs. Kondig hem maar eens aan, Benno.
1: Hier komt hij dan. Dromers van Benno van Vugt.

0: Sowieso, zie je nou te lachen?
1: Ja, jij zit te lachen.
0: Ja, ik zit te lachen. Ja.
1: Dat is allemaal weer gezegd, hè?
0: Ja. Nou, ik moest lachen om de volgende opmerking. Nou, Jon Derks heeft gelijk.
1: Ja, die man heeft ook geen bestaan.
0: Nee, we kunnen er wel eventjes doorheen. Nou, dit is een mooi liedje, hoor. Stuurt iemand. Wat een schitterend nummer. Ben al nou helemaal naar je verhaal over die K-ziekte. Heel veel succes. Dat mag voor mij een hit worden. Zeker op omroepraad. Alle goed, vriendelijke groet Martijn. Maar Benno, bij Kutlied. Kutlied krijgt ook iemand, maar die schrijft het wel. Mijn lied met een T, dus dat is minder erg. Even kijken. Ja, want dat is ook mijn ding trouwens. Dromers als mij, ergens vind ik het heel charmant, omdat jij bent laaggeletterd, hè?
1: Ja, ik ben ambassadeur van mensen bij laaggeletterd.
0: Precies, nou, dat vind ik ergens ook wel mooi. Want volgens mij klopt het grammaticaal van Rikanten. Maar dat vind ik dan, ja, nee, maar goed, dat zal dan wel. Ja. Want dat vind ik ergens ook wel weer een geestig iets. Ik vond het een krachtig begin trouwens, muzikaal. Dat ik meteen dacht, oké, die had ik eventjes niet verwacht. En de tekst is 100% Benno, heb ik opgeschreven.
1: Ja, ja.
0: En ergens, want het is niet mijn smaak, laat ik dat ook meteen erbij zeggen. Maar anders verwachten mensen elke dag
1: iedereen,
0: terug.
1: Iedereen kan het niet, hoeft het niet voor iedereen te zijn. Hè?
0: Nee, maar ik ben goud eerlijk tegen je.
1: Ja, dus dat moet
0: vind
1: ook.
0: Ik ook dat moet. Maar ik, toen ik ernaar luisterde, toen dacht ik, ja, weet je, misschien juist ook wel door af en toe grammaticale dingetjes zo. Maar ook juist dat het een beetje het masker is dat achter de man zit die hard lacht om de ander,
1: ja,
0: zeg maar.
1: je moet blijven lachen, want anders kun je het niet volhouden. Ja,
0: maar het is wel zo, toch?
1: Ja, dat is echt zo. Ja. Ja.
0: En is dat dan ook van, nou, gaan we bijna, weet je wel, welkom in psychologiepraktijk Koen Wijn.
1: Oei.
0: Nee, maar is het dan ook echt, is het wel eens zo dat jij door die ziekte al 3 keer of 4 keer te hebben moeten overwinnen, dat je ook af en toe, zeg maar, je lichtje uitknipt,
1: ja,
0: s'nachts en een traantje moet laten?
1: Tuurlijk, en zeker als ik alleen ben. Zeker.
0: Ja.
1: Dat gebeurt zeker. Kijk, je probeert je eigen groot te houden als er een ander bij is. Hè? Dan heb je ook andere praat. Maar als je alleenig bent, ja, dan gaat het nadenken. En dan, ja, dan krijg je het wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En binnenkort ook weer iets bijzonders op de planning, hè?
1: Ja, 25 jaar zo inmiddels Marie.
0: Ja, ze staat hier ook. Ze wil nooit op de radio en nooit in de dingen en zo. Maar,
1: ja. Ja.
0: Maar ik vind het grappig dat dat is het eerste wat je noemt.
1: Ja, ja.
0: Nee, ik had iets anders gedacht, maar dat maakt niet uit. Dat ja, je dat
1: vertel,
0: ging.
1: Vertel.
0: Nee, ik had
1: de zwarte cross.
0: Nee, ik had een gezondheidsupdate voor.
1: Oh ja, ja. Daar ook. Ik krijg een maagverkleining, ja. Ja, dus er komt straks een heel andere Benno op het podium te staan.
0: Zingt hij dan ook beter, of niet?
1: Misschien wel.
0: misschien moeten ze ook iets aan die stembanden doen dan.
1: Ja, misschien.
0: Nee, of Benno.
1: Maar, weet jij de bijnaam van John de Bever?
0: Nee.
1: De zingende buikspreker. Nou, ik denk dat ik het dan beter doe.
0: Oh, omdat hij nooit zoveel beweegt. Met juist, is dat zijn bijnaam, ja?
1: Dat is zijn bijnaam, ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dan ben ik toch iets vers.
0: Ja, geen zeker. Maar als jij alleen uit je buik zou spreken, dan was het maar een Pavarotti. Maar dat geldt terzijde. Benno, ik vond het fijn dat je hier was. En ik hoop dat hij heel veel succes gaat hebben en heel veel gaat doen ook op...
1: We zullen het zien en je weet het nog niet van tevoren wat toe. Dus,
0: en wat ik ook zeg...
1: Het nonsens is, ik vind het een leuk lied. En
0: zeker.
1: Dat is voor mij het belangrijkste.
0: En ik wens jou het allerbeste.
1: Nou, dankjewel.
0: Yes, en tot snel weer, hè.
1: Tot snel.
0: Yeah.

0: Harry Styles en American Girl staat momenteel in de arena. Ik moest trouwens nog heel eventjes zeggen, want het is wel net zo netjes. Als je hem heel mooi vond, aankomende zaterdag, dan komt hij uit de single van Benno, Dromers. Dus bij deze, zometeen naar het nieuws. Hoor je deze? The Reckoning Song, oftewel One Day. En Valerie van Steve Winwood. Maar eerst hoor je de zoetgevoelige stem van Peter de Bekker. Want wat zit er in het nieuws zo meteen, Peter?
1: Nou, de vader van de Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. En heb jij de Donald Trump-buffel al gezien?
0: Ik nog niet, maar we gaan erachter komen over een paar minuutjes.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Even kijken, want volgens mij is Dennis Moorden weer.
10: Zeker.
0: Die moet namelijk wat gaan vertellen over die A2 weer, vraagteken.
10: Ja, correct Koen. Ik heb wel goed nieuws hoor, want de weg is weer vrij. De A2 van Utrecht naar Den Bosch hebben we het over. Bij knooppunt Empel waren ze bezig met bergingswerk en de rechterrijstrook was daar dicht. Tussen Geldermalsen en de afrit Zaltbommel heb je nog wel 10 minuten vertraging, maar die vertraging neemt daar dus af. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je inmiddels ook 10 minuten extra nodig.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, het waren buien, het waren wolken, maar ik hoop dat dat tot het verleden verhoort. Ik zie het hier in ieder geval langzaam openbreken. Langzaam net wat meer licht door die wolken heen komen en richting de 18 graden gaan. Dus beter weer op komst. En dan nu Peter de Bekker.
1: De vader van de Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van een horloge. Het Openbaar Ministerie had 7 maanden cel tegen hem geëist. Het horloge met een prijskaartje van 110.000 euro zou een cadeautje zijn geweest van zijn zoon Jos. Maar volgens de rechters in Rotterdam is daarvoor onvoldoende bewijs. Het horloge werd gevonden tijdens een doorzoeking. Het wilde diertje dat gisteravond ophef veroorzaakte in een achtertuin van een huis in Tilburg was ontsnapt bij het dierenpark De Oliemeulen, 250 meter verderop. Volgens een dierenverzorger opende het dier, een honingbeertje, zelf de schuif van zijn verblijf en ging het er vervolgens vandoor aan de wandel door de woonwijk. Volgens de dierenverzorger zijn dit nou eenmaal heel intelligente diertjes, nog iets intelligenter dan ze zelf hadden ingeschat. Na een half uur werd het dier gevangen met honing. De Oliemeulen heeft honingbeertjes pas sinds kort. Een nieuwe verblijf wordt nog gebouwd. Niet iedere asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege de drukte. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder.

0: pleister geworden. Het dier heeft namelijk wel iets weg van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de eigenaar van de boerderij stromen bezoekers de laatste tijd toe om het dier te bekijken, foto's te maken en de buffel te aaien. De buffel werd zo'n 10 maanden geleden gekocht op een veemarkt. De jongere broer van de eigenaar noemde hem voor de grap Donald Trump, nadat hij de lokken op het hoofd zag van het dier. De Trump-buffel is echter geen lang leven beschoren. Het dier wordt binnenkort geslacht voor het offerfeest.
1: Ik vind hem ook wel een beetje Ben of Vug lijken als ik zo kijk.
0: Ga ernaast, hè?
1: Ja, precies. Als hij naar rechts uithaalt, dan ben jij de lul, Peter. Hé, dankjewel, Peter. En tot later. Oh, heerlijk. Hij kan het hebben, zegt hij achterna. Zo is het ook. We kunnen veel.

Shakira, onlangs is goed weggekomen, geloof ik, bij een belastingzaak. Maar nog veel belangrijker, misschien wel voor haar deze zomer. Want zij maakte een liedje Die Die, de soundtrack van het WK voetbal. Zometeen, wat kiest Ronnie? En afslag zijn natuurlijk.

Simply Red and Stay. Het is nog een... het is eigenlijk nog best vroeg, vind ik. Ja, want we hebben nog 13 minuten te gaan. Maar toch ga ik al even informeren. Hoe zit het namelijk?

0: grote vraag aan Ronnie Balk. Ik heb uiteraard weer een mooie keuze voor jou.
1: Maar als we nog een heleboel tijd hebben, dan kunnen we twee liedjes doen misschien.
0: Nee, absoluut niet. Nee, we houden het wel in format.
1: Oké, okay, vooruit.
0: Hey, luister eventjes mee. Ja. Deze twee liedjes op een rijtje voor jou. Wat houdt dit?
1: Nou, toch alle twee als het kan. Ja. Dat is eigenlijk het teken. Alle twee.
0: Nou ja, weet je, je weet natuurlijk wel dat ik... Ja, ik heb het erg goed met je voor.
1: Ja, weet ik. Dat waardeer ik ook enorm.
0: En dit is nog nooit gebeurd. Zou ik het gewoon voor één keer...
1: Ga je het echt doen?
0: Kan mij het schelen, joh.
1: Had ik al gezegd dat je een goede fan bent, of niet?
0: Ja, maar jij bent vanavond, ben jij bekend. En dan wil ik gewoon... Of mag ik dat nog niet vertellen?
1: Vrienden, nou ja, wat jij wil.
0: Nee, dat vertel ik.
1: Nee, oké.
0: Mag jij dat straks vertellen. Maar één ding is zeker, vanavond is Ronnie bekend, kan hij niet meer normaal over straat. Meer zeg ik er niet meer over.
1: En dat is nou wel lastig, hè?
0: En daar wil ik vrienden mee blijven. Zeker.

0: Trapped bij Omroep Brabant. Zo, huppeté. Roddy, ben je blij of niet?
1: Hartstikke blij, Koen.
0: Moet je erover nadenken?
1: Ja, nee, ik was ik nog allemaal knopjes te draaien hier. Dus ik had verkeerde knopje. Ja, dat heb ik soms wel eens geleerd.
0: Heb je wel eens verkeerde knopje?
1: Ja, dat is een verkeerde knopje.
0: Iedereen wel eens in zijn leven het verkeerde knopje. Hey, Ronny, zometeen afslag site uiteraard.
1: Ja, deel 3 van het stoplichtsprintje, kan ik wel zeggen.
0: Ja, gaat door, hè?
1: Het gaat door, want het is echt ontzettend herkenbaar. En daarom kun je op onze website inmiddels via een kaartje aangeven... waar je een stoplichtsprintje moet trekken in jouw gemeente... of waar dan ook in Brabant waar je tegen bent gekomen... En ja, je ziet steeds meer stippen op dat kaartje komen. Dus mensen zijn daar lekker mee bezig. En vul dat ook vooral in. Want we gaan straks eens even kijken waar de meldingen zoal vandaan komen. En of er opvallende punten zijn, hè, waar meer mensen dat aangeven.
0: Dus... Hey, en kan je er nou uiteindelijk ook nog wat aan doen, behalve harder lopen? Dus dat
1: gaan we zeker proberen. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel input we natuurlijk krijgen. Uh-huh. Ook op bepaalde plekken. Want dus als er echt serieuze plekken zijn waar dit speelt en waar het een groot probleem is. En dus een gevaar is. Ja. Dan gaan we daar zeker mee door.
0: Want absoluut. Is het dus zo dat je het eigenlijk softwarematig kan invoeren van zo lang.
1: Ja,
0: grappig.
1: En dat scheelt ook per gemeente. Dat heeft ook een beetje te maken, vertelde een verkeersdeskundige gisteren, met bijvoorbeeld hoe groen een gemeente is.
0: Ja.
1: Stel je voor dat je in een hele groene gemeente woont.
0: Ja.
1: Dan kan die gemeente de visie hebben dat ze geen pruttelende auto's voor het stoplicht willen hebben staan.
0: Ah,
1: dus
0: ja,
1: dat die doorstroming sneller moet.
0: Alles.
1: Waardoor jij, als je een beetje pech hebt, en ik formuleer het nu heel kort door de bocht, gewoon minder tijd krijgt als voetganger om over te steken.
0: Super,
1: dus dat heeft ook een beetje met de instelling van de gemeente te maken. Het hangt van heel veel factoren af, maar dat het mensen bezighoudt, dat is een feit in ieder geval. Dus daar gaan we straks zeker op door.
0: Nou, hartstikke mooi. En ja, die miracle, die had je nog van mij te goed.
1: Ja, leuk.
0: Dus hartstikke goed. Zometeen afslag Zuid. Ik ben er morgen niet. Ik ben er zaterdag weer, dus tot bij Nederkoen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Proverde-exclusive.com. Proverde-exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij FullFans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan FullFans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. FullFans.nl.
1: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
4: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
5: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan eens even kijken hoe het met de files in Brabant is. Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag.
9: Ja, hele goedemiddag, Ronnie. Nou, de spits is begonnen. Er staat 65 kilometer file in Brabant. Op de A27 naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder is het oponthoud 10 minuten.
8: Dankjewel. En sterkte in de file. Je hebt gelukkig een leuke radiozender aanstaan. Dat scheelt al een heleboel. Omroep Brabant Radio met tot 7 uur een nieuwe afslag uit. En we barsten van de lekkere muziek. Zometeen 2 grootheden. Bryan Adams samen met Melanie C en When You're Gone.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
18: Daar gaan we luisteren, zeker weten.
19: Ronnie!
6: Afslag Zuid.

0: twee grootheden. Brian Adams en Melanie C. En Baby When You're Gone. Is die klaar? Yes? Ja, is klaar.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Zo, hoppakee. Het is alweer woensdag vandaag. En een beetje een kater Marjolein of niet van je verjaardagsfeestje van gisteren?
3: Nee, sterker nog geen druppel alcohol gehad. Maar zo klinkt het wel.
0: Nou, het klinkt echt alsof je in een openbar hebt gezeten tot half vier vannacht.
3: Ja, nou zo klinkt het echt. Was het maar die reden.
0: Maar niet. Het is gewoon een koudje op de stembanden.
3: Ik denk het. Ik ben toch wel dat mooie weer wat eraan komt.
0: Heb jij echt geen alcohol gehad gisteren op je 29e verjaardag?
3: Nee, echt waar.
0: Hoe heb jij jezelf zo goed kunnen houden, Marjolein?
3: Ja, omdat ik al dit voelde aankomen.
0: Oh, okay.
3: Dacht ik, ja, ik ben een beetje dom als ik
0: dus, dat borreltje wat ik je gisteren gegeven heb, is er nog niet in gegaan.
3: Die zit nog dicht in de fles.
0: Had je dat misschien moeten doen?
3: Misschien was dat gewoon juist beter
0: beste
3: geweest.
0: Beste medicijn. Vandaag woensdag, dag waarop we zeker even een vervolg gaan geven aan het stoplichtsprintje. Want op onze website kun je inmiddels op een kaartje aangeven waar jij een sprintje moet trekken om binnen het groene licht aan de andere kant te komen. Als dat althans lukt. Nou, als dat niet lukt, dan moet je inderdaad even naar onze site gaan, omroepbrabant.nl. En dan kun je exact de punten aangeven, de kruispunten in onze provincie waar dit speelt. Het is inmiddels ook wat breder opgepakt. Dat vinden we ook wel tof natuurlijk, want je merkt dat het leeft omdat het zo herkenbaar is. Prachtig mooi artikeltje op onze website met dus inderdaad dat meldpunt erbij. Vanavond ook wat aandacht hiervoor in Brabant vandaag.
3: Ja,
0: op onze eigen zender. Fantastisch. En ook leuk, vanmorgen was het op Radio 1. Hadden ze het in één keer over ons.
3: Dat vond ik heel grappig.
0: En we zijn vanavond ook bij Editie NL, dames en heren. Dus we hebben een drukke dag achter de rug.
3: Ja, potverdorie.
0: Maar alles zal ik maar zeggen voor het stoplichtsprintje.
3: Gelukkig
0: toch?
3: Zijn we media getraind, hè?
0: Maar ik vind het ook wel leuk gewoon, want het ontstaat gewoon vanuit een eigen beleving.
3: Ja, en de herkenbaarheid.
0: Nou, dat blijkt.
3: Iedereen, heel Nederland, zo zie je maar weer. Ook buiten Brabant, iedereen kent dit.
0: Precies. We gaan het er straks nog even uitgebreid over hebben. Later hier een afslag uit. Ook de dag waarop het KNMI liet weten dat ze vanaf vandaag eerder en gerichter kunnen waarschuwen voor gevaarlijk weer. Een van de veranderingen is dat het KNMI de codes rood, oranje en geel maximaal 48 uur van tevoren kan afgeven. En voor code rood en oranje waarschuwingen was dat eerder maximaal 24 uur. Dus ze hebben wat betere apparatuur, denk ik. KNMI verwacht minder onnodige waarschuwingen te geven. Dat is belangrijk natuurlijk. Omdat nu steeds de impact van het weer wordt meegewogen. Dus je hoorde op een gegeven moment ook heel vaak dat dat was weer code oranje.
3: Ja, daar wordt niemand meer bang van.
0: Drie keer gehoord deze week al.
3: Precies.
0: Er gebeurt helemaal niks.
3: Nee.
0: Nou, dat moet dus nu allemaal wat beter worden. En ook de dag waarop er een Netflix-documentaire is verschenen over Kylie Minogue. En daarin is te zien, en dat wisten eigenlijk maar weinig mensen, dat ze 5 jaar geleden opnieuw de diagnose kanker heeft gehad.
3: Oh.
0: Dat ze eerder in 2005 al gelukkig succesvol was behandeld voor borstkanker. Zangeres die vond het moeilijk, blijkt uit de documentaire, om haar tweede diagnose op het juiste moment met de wereld te delen. Ze zei ook, ik voel me niet verplicht om het met de wereld te delen. En eigenlijk kon ik dat toen ook niet, omdat ik een schim van mezelf was. Dus ze zat echt in de put.
3: Wat sneu.
0: Uiteindelijk gaat het gelukkig nu weer wat beter met haar. En er is dus sinds vandaag een Netflix-documentaire over die kleine Kylie. 1,54 meter is er geloof ik.
3: Is zo klein?
0: Ja, of 1,70. Het is echt heel klein.
3: Ah, wel leuk.
0: Maar een grote ster natuurlijk.
3: Oh, heel erg. Ja.
0: En we hebben

0: Zeg jouw gevoel, Marjolein. Meerderheid van de mensen die echt nog van 9 to 5 werkt, of is dat helemaal niet meer aan de orde?
1: Oh ja, nee, ik denk het wel.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, volgens mijn gevoel leven we in 2026 en hebben we ontzettend flexibele werktijden. En is 9 to 5 echt van de 70s en 80s, voor mijn gevoel.
1: Oh, ik heb het idee dat mis? Mensen 9 to 5 juist wel lekker vinden.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet het ook niet.
0: Moeten we dat onderzoeken?
1: Nou, ja.
0: Denk ik in één keer.
1: Nou ja, dat kan best.
0: Of zeg jij van, nou vind ik eigenlijk niet zo interessant.
1: Nee, vind ik wel leuk.
0: Ja, dat dacht ik. Ik denk er nu, ik hoor 9 to 5 van Dolly Parton. Ik denk, ja, is het inderdaad zo dat mensen nog... Er zullen er ongetwijfeld zijn die netjes van 9 tot 5 werken. Maar is dat een meerderheid of is dat juist een minderheid?
1: Ja, oké, maar hebben we het dan echt over of gewoon kantoorbaantjes?
0: Ja, nou ja, goed, gewoon...
1: Want ik vind kantoorbaantje, dan zeg je, ja, ik heb een 9 to 5, maar dan stop je soms om 4 uur.
0: Ja, maar 9 to 5 is toch gewoon een, zal ik maar zeggen, dat zijn kantoortijden, toch?
1: Ja, maar dat is tegenwoordig, ja, toch kan je keren weg.
0: Half 9,
1: ja.
0: Half 5 vind ik ook goed.
1: Ja.
0: Weet je wel, maar wel dat vaste stramien.
1: Ja, precies. Je 's ochtends naar je kantoor, eind van de middag ga je er weer uit.
0: Precies.
1: Dat, ja.
0: Nou, vind ik wel leuk voor een klein onderzoekje.
1: Ik ook, want ik vind het juist grappig, want jij hebt dus het idee dat dat van vroeger is.
0: Ja.
1: Ik merk heel erg dat bij de mensen die nog na mij komen, de jongere mensen, ja, die vinden dit heerlijk.
0: Ja.
1: Die denken, ik ga lekker die paar uurtjes op mijn werk en als ik dan weer, dan klap ik de laptop dicht en dan ga ik gewoon naar huis.
0: Nou, ik ben benieuwd. Laten we gewoon even een onderzoekje doen. Hoe zit het met jou, hè, als je aan het werk bent? Ben jij een 9-to-5'er, zal ik maar zeggen? Of ben jij iemand die eigenlijk een beetje flexibel werkt qua tijden? En sommige beroepen, die vereisen dat natuurlijk ook. Je kunt niet overal gewoon 9-to-5 werken.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Dat is onmogelijk. Dat gaat voor ons natuurlijk ook niet, want wij hebben wij een 9-to-5 job dan eigenlijk? Nee, qua tijden niet, maar vind jij dat wij...
1: Qua feeling zou ik zeggen ja.
0: Oh wel?
1: Ja, want ik ga ook elke dag naar kantoor, zelfde tijd, elke dag, 12-7.
0: Misschien moeten we het op die manier stellen. Heb jij dus elke dag dezelfde aanvangstijd en sluitingstijd qua werk? En er mag best een beetje speling in zitten, dat komt niet op de minuut.
1: Nee.
0: Maar gewoon een vaste stramien of hobbel jij van links naar rechts door de
1: grote? Ja, gaat alle kanten op. Ja. Nachtdiensten, dagdiensten, ochtenddiensten.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, laat het even weten in de app 06-573-28203. Welk type werknemer ben jij? Ben jij van het type 9 to 5? Dus eigenlijk een soort vaste stramien qua werktijden. Of zit jij lekker in de flexibele roosters? En ja, als dat zo is, dan willen we natuurlijk ook wel weten wat je precies voor werk doet. Hè? Want dat vind ik ook wel leuk om te horen. 06-573-28203. Gewoon een onderzoekje wat ons hier nu ter plekke, maar gewoon te binnen schiet naar aanleiding van Working 9 to 5 van Dolly Parton. Dus zit jij in het 9 to 5 patroon, met andere woorden vaste werktijden, of zit jij lekker flexibel te werken? 06

0: kan ik wel stellen. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. We gaan naar Peter de Bekker, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Peter?
1: Nou, de vermoedelijke kattenschutter in Eindhoven is door de buurman van het baasje aangehouden. En de politie keek op van een gecrashte auto in Best.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: 1 over half 5. De verkeersinformatie. Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files?
7: Er staan in Brabant nu 22 files, alles bij elkaar opgeteld 110 kilometer. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op, hooguit een minuutje of 5. Op de A27 van Utrecht naar Breda ben je 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En op de A50 de andere kant op, dus richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Dan 10 minuten extra op de A58, Breda-Tilburg bij Bavel en de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er ook 10 minuten langer over.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Er kan nog een buitje vallen in onze provincie. Later wordt het wat droger en kan de zon zich nog heel af en toe even laten zien. Temperatuur zo'n 18 graden. Vannacht is het droog met opklaringen en dan wordt het niet kouder dan 11 graden. En voor het nieuws naar Peter de Bekker.
1: De man die ervan wordt verdacht afgelopen weekend een kat te hebben doodgeschoten in de Eindhovense wijk Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkenden de man omdat hij dezelfde kleren droeg als de verdachte afgelopen weekend en dezelfde tas. In de tas die de verdachte bij zich had zaten een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. Voor Willem II is het een spannende avond. Vanaf 7:15 speelt de ploeg van coach John Stegeman in Tilburg de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs tegen FC Volendam. Na ongeregeldheden afgelopen weekend tijdens Volendam.

0: Punt in Etten-Leur in botsing met een politieauto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Anna van Berchemlaan met de Oranjelaan. De bestuurder van de fatbike is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De betrokken politieagent kwam met de schrik vrij. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam staat ervoor open een deel van de dode bultrug Timmy op te nemen. Het karkas past volgens het museum goed in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal, omdat het symbool zou staan voor de relatie tussen mens en dier. Timmy spoelde kort geleden na een leidersweg bij de Duitse kust aan in Denemarken. Het museum kan de bultrug niet in zijn geheel in de collectie opnemen, omdat het karkas 12 meter lang is. En de politie keek in de nacht van maandag op dinsdag op van een gecrashte auto op de Willem de Zwijgerweg in Best. De auto was zwaar in de kreukels en de binnenkant zat onder de verf. De bestuurder was nergens te bekennen. De politie vermoedt dat de bestuurder de bocht te ruim nam en via een lantaarnpaal tegen de boom terechtkwam. Het blik verf in de auto vloog door de klap door het interieur. De binnenkant had letterlijk lakschade, zo schrijft de politie Best Oorschot op Instagram. De rijkunsten van de bestuurder kwamen niet zo goed uit de verf.
1: Wauw.
2: Goeiedag zeg. Ja, maar dit is toch horror dit. Je hebt zo'n blikken inderdaad achter in je auto staan en huppakee.
1: Vreselijk.
2: Bam.
1: Krijg dan maar weer schoon, hè?
2: En je zit misschien zelf ook wel helemaal onder. Misschien was het wel gewoon een smurf die daar rondliep. Je dacht van, die zit helemaal onder de blauwe.
0: Nou, ik snap inderdaad wel dat die bestuurder in zo'n situatie er wel vandoor gaat. Dat je denkt, ja, deze
2: hij schaamt zich kapot ook natuurlijk. Ja, dat precies. Hey, dankjewel Peter. Tot over een uurtje weer voor een update. En meer nieuws in de tussentijd op web en app van Omroep Brabant. Klein onderzoekje zijn we mee bezig. Laat nog even van je horen via de app. Want als het gaat om jou als werknemer, wat voor eentje ben jij er? Ben jij een 9-to-5 worker? Dus eigenlijk iemand die gewoon volgens een vast patroon werkt. Laten we het zo dan maar even omschrijven. Of zit jij lekker in een flexibel rooster? Gewoon even een spontaan onderzoekje naar aanleiding van Working 9-to-5 van Dolly Parton. 06-573-282, kom maar door. En zometeen de balans.

0: Huisband.
1: Ray, Where's My Husband? Ik draaide straks dit liedje. Dolly Parton en The Working 9 to 5. En toen ontstond eigenlijk spontaan de vraag... zijn er eigenlijk nog veel mensen die gewoon van 9 to 5 werken? Ik heb echt het idee dat dat iets heel ouderwets is van vroeger. Jaren 70, jaren 80, jaren 90 misschien ook nog. Aan de andere kant, 9 to 5 is ook wel een beetje een soort uitdrukking... dat je in een vast patroon zit.
2: Ja, precies. Kantoorbaantjes.
1: Kantoorbaantjes, ja. Precies. Of elke dag van 7:30 tot, weet ik veel, 16:30 of
2: ja,
1: zo.
2: Zeg maar.
1: Dat kan ook.
2: Ja.
1: Dus we dachten, laten we gewoon eens even checken hoe dat zit. Of dat er nou heel veel afslagsuitluisteraars in... een vast patroon zitten, dus een 9-to-5 job, zoals ik dat voor de handigheid maar even noem, of in een flexibel rooster. Ik ben benieuwd eigenlijk. Ik denk voor mijn gevoel, maar misschien heb ik het mis, hè? Ik zeg het vooraf alvast, want ik ken de resultaten niet, dat er meer mensen in een flexibel rooster zitten dan in een vast rooster.
2: Nou, het zit dicht bij elkaar. Dat in ieder geval.
1: Je wilt me niet meteen gelijk geven, ik merk het eigenlijk. Daar is het gewoon.
2: Nee, misschien ga ik je wel helemaal geen gelijk geven.
1: Oh, oké. Okay, nou.
2: Nee, maar er zijn wel echt heel veel reacties binnengekomen en het is wel een beetje zo 50-50. Maar Pascal die zegt bijvoorbeeld, ja, ik zit wel aan een vast rooster. Elke dag 7:30 tot 5:30 of 6:30.
1: Ja.
2: Gewoon lekker onderweg.
1: Nou,
2: dus dat is geen 9-to-5, maar het is wel een beetje zo typisch. Elke dag hetzelfde.
1: Dat valt ook onder het 9-to-5 rooster, want het gaat eigenlijk gewoon om het feit dat dat een vast patroon is.
2: Precies.
1: Elke dag.
2: Elke dag hetzelfde. Bart heeft het ook. Die zegt, ik begin elke ochtend om 6 en ik ben elke dag ergens tussen 4 en 6 weer klaar. Lekker. Maar aan de andere kant heb ik Ronnie, die zegt, nee, ik heb mijn eigen kantoor, dus lekker flexibel, zelf bepalen.
1: Lekker.
2: Ja, Hans ook, die zegt, nou, ik werk nu niet meer, maar ik heb altijd in 2, 3 of 5 ploegen gewerkt. Dus dan ga je echt alle kanten op qua tijden.
1: Dat vind ik ook wel heftig hoor, lijkt me.
2: Ja, dat lijkt me ook moeilijk.
1: Als je dan inderdaad, ja, er zal natuurlijk wel enigszins gedacht worden aan je gezondheid met die roosters. Maar ja, het lijkt me nooit goed op de een of andere manier.
2: Nee, ik denk dat je wel heel veel verwisselt ook iedere keer. Ook moeilijk voor sociale dingen.
1: Ja, maar uiteindelijk zit er onregelmatigheid in.
2: Ja.
1: Het kan niet zo zijn dat je altijd maar die vroege dienst draait of de late dienst.
2: Precies.
1: Nee, die je op een gegeven moment hopje van de middag naar de avond en de nacht.
2: Ja, gaat alle kanten op. Ja, Judith die zit dan wel weer in een vast rooster. Die zit elke dag om 8 uur beginnen en dan lekker om 5 uur klaar. Jol ook, die zegt 9-to-5, maar dan 11 uur tot 7 uur 's ochtends in de zorg.
1: Zo!
2: Dat doet ze al sinds 1989.
1: Dus 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends?
2: Ja, die zit in de nachtzorg.
1: Wow, wat heftig.
2: Ja, maar nu is ze lekker in Lissabon op vakantie.
1: Ja, dus maar wel aan het luisteren.
2: Fijn. En verdiend.
1: Wow. Ja. En nou, Jol heet ze zei, hè?
2: Jol,
1: ja, die kan daar even lekker, zal ik maar zeggen, de kuiten trainen, want Lissabon, daar klim je helemaal het lopblazen.
2: Ja.
1: Is daar is berg op en berg af.
2: Ja,
1: daar.
2: Ja, ze stuurde een mooie foto mee. Het was lekker weer.
1: Nou, geniet er lekker van daar.
2: Precies, lekker genieten. En dan heb ik Tamara, die zegt, nou, ik begin wel elke dag om 6:30, maar ik heb nooit een idee wanneer ik klaar ben. Zij werkt in de Champions. Zij is oogstmedewerker.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat verschilt ook elke dag.
1: Als de bakken vol zijn, mag ze naar huis.
2: Ja, dat denk ik. Ja, Nathalie, die zegt, nou, ik kan mijn tijden zelf indelen. Doorgaans is dat dan wel 9-to-5. Zeg maar, ik kan alle kanten op. 'Smiddags lekker een uurtje met de hond wandelen. Prima, doe ik 's avonds nog een paar uur werk.
1: Dat is toch heerlijk?
2: Dat is ook fijn, ja.
1: Zalig.
2: Monique, die zegt onregelmatig werk, want die is ambulanceverpleegkundige.
1: Oh ja.
2: Bevalt haar wel goed, zegt ze. En ze zegt, ik vind het wel lekker, want ik ben vrij wanneer anderen dan weer moeten werken.
1: Dat is waar. Dat heeft ook zijn voordelen.
2: Dat heeft ook zijn voordelen.
1: En respect voor Monique. Monique,
2: ja, absoluut.
1: Wat
2: Monique,
1: een vak,
2: inderdaad.
1: Zeg. Wat een beroep.
2: En Ad, die zegt, nou, een beetje los en vast, maar eigenlijk meer vast. Door de week overdag heb ik vaste tijden, maar 1 avond in de week moet ik altijd werken en 1 weekend in de maand. Hij is dierenarts.
1: Dierenarts.
2: Dus ja, dan heb je natuurlijk oproepdiensten.
1: Wat hebben wij toch bijzondere mensen?
2: Ja, vind ik, ik vind het ook echt leuk.
1: Leuk om dit soort dingen allemaal te horen, inderdaad.
2: Ja, ja. Alexandra, die zit ook in de nachtzorg. Die doet hetzelfde als Jol. En Sylvia, die zegt, nou, ik werk zelf niet meer. En ik vond het echt zo'n goede opmerking van Sylvia. Die zegt, maar is het niet zo dat de meeste mensen gewoon nog steeds van 9-to-5 werken? Want anders zouden al die files toch al lang weg moeten zijn.
1: Ja, zit wat in. Zit
2: en toen dacht ik, nou, potverdorie.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk ook wel meer auto's door de jaren heen gekregen.
2: Dat is ook weer waar.
1: En ja, er zijn ook wel mensen die thuis werken, heb ik het idee. Veel meer dan 10 jaar geleden.
2: Dat ook.
1: Dus dat zou de files ook enigszins moeten ontlasten. Maar als je dan toch die balans opmaakt, Marjolein?
2: Dan moet ik toch zeggen dat nog een meerderheid in een vast ramien zit. Maar niet veel.
1: Okay.
2: 57%.
1: 70, dus eigenlijk heb ik ongelijk. Dat is wat je zegt.
2: Ja, maar laten we wel wezen, het wordt steeds meer 50-50.
1: Yes. Nou, dankjewel voor je deelname aan dit onderzoek. We zijn weer een stukje wijzer qua roosters en ook qua beroepen. En dat vinden we hartstikke leuk om te horen. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf in onze provincie weer voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag in het kader van het Energy Shot. En daarvoor zometeen naar Gemert.

0: laatste toon. Kensington en Riddles hier in Afslag Zuid. Daar waar ik weer een lijntje uit ga gooien naar een bedrijf in onze provincie. Dat doen we elke werkdag op dit tijdstip. Tenminste, heel vaak doen we dat. Om iemand nog even succes te wensen met de laatste loodjes van de werkdag. Want die zijn vaak best lastig natuurlijk. En daar een leuk stukje muziek bij te draaien. Ja, welk stukje muziek? Dat is aan degene die we aan de telefoon krijgen.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Nou, zekerheidje is dat we richting Gemert gaan, dat zei ik net ook al. Hè. En wel naar even kijken op de kaart Nieuwstraat nummer 44. Want daar zit namelijk MK Sport Gemert. En die ga ik eens even bellen. Dus even kijken wat ze graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Maak me gek, zou ik zeggen. Als die tenminste doet. Hallo? Goed. Ja. Oké.
2: Ik ga Sport Gemert. Goedemiddag, met Koen.
0: Dag Koen, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hoi.
0: Hoi, ik heb ook een collega die Koen heet trouwens. Wel een gezellige vent.
2: Ja, nou, dat klopt wel.
0: Jij ook denk ik, of niet? Ja. Toch? Ik bel altijd random op dit tijdstip met een bedrijf in onze mooie provincie. Want dat die mooi is, dat weten we allemaal natuurlijk. Om in dit geval jullie nog even succes te wensen met de rest van de werkdag. En jou van wat muzikale vitamine te voorzien. Dus een liedje waar je nog een beetje energie van krijgt. En ja, dan mag ik jij uitkiezen.
2: Ja, ik denk dat jullie daar niet blij van worden.
0: Nou, dat weet je nooit.
2: Nee. jij liet me vallen van Tino Martin.
0: Tino Martin, leuk, leuk, leuk. Wat heb jij met Tino Martin?
2: Nou, ik vind het gewoon gezellig.
0: Ja, lekker, een lekkere meelallen voor in de kroeg.
2: Koen zijn gezellig zijn.
0: Dat nou zeker. Ja. Ik ga Tino Martin draaien en ik wens jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag.
2: Yo, dankjewel.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Koen van MK Sport in Gemert aan de Nieuwstraat nummer 44. Want dit is echt een lekkere meeloller. Tino Martin en Jij liet me vallen. Hier in Afslag Zuid als lekker muzikaal energy shot voor de laatste loodjes van de werkdag. In dit geval voor de mensen daar in Gemert. Nou, morgen dan gooi ik wederom een lijntje uit ergens naar een bedrijf in onze provincie. Welk bedrijf daar wordt, ja, geen idee. Dat zien we dan morgen wel weer. En ja, elke dag komen er gewoon leuke liedjes naar boven drijven. En dat vind ik juist het mooie ook. Het stoplichtsprintje. We zijn er afgelopen maandag mee begonnen. Het blijkt ontzettend herkenbaar te zijn. En daarom kun je sinds vanochtend op onze website ook via een kaartje aangeven waar jij een stoplichtsprintje moet trekken. Voor de mensen die denken, stoplichtsprintje, wat is dat? Nou, dat je dus keurig netjes groen hebt als voetganger, of misschien in dit geval ook als fietser. Maar dat je eigenlijk binnen het groene licht de overkant niet kunt halen. Dus dat licht al een beetje dwingend begint te knipperen halverwege. En dat je eigenlijk het laatste stukje door rood moet. Straks maar eens even kijken, want dat kaartje is dus actief, hè, op onze site omroepbrabant.nl en ook in de app. Waar de meldingen zoal vandaan komen en of er opvallende punten zijn, ja of nee. Dat en meer, zometeen na 5.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
14: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
15: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
16: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
17: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan is de verkeersinformatie. Dennis Mooi van de ANWB. Hebben wij een drukke avondspits in Brabant?
21: Nee, dat valt reuze mee. Woensdag is niet een hele drukke dag. Tenminste, als je het vergelijkt met een dinsdag of een donderdag. In Brabant staat er nu net geen 140 kilometer file. De meeste vertragingen stellen niet zo heel veel voor. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht ben je bij Eindhoven wel een kwartier extra kwijt voor het knooppunt Leendeheide. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook 15 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein.
0: Dankjewel. We gaan er zo meteen lekker verder met Afslag Zuid. We hebben er zin in. Straks nog een leuk spelletje met kans op de anti-stress Brabo-bolide. En laten we ook maar meteen wat lekkere muziek tevoorschijn toveren. Want binnen enkele ogenblikken hier op de radio, Lessons in Love van Level 42.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans. Alleen de prijs is anders.
27: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
28: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
27: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
29: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
30: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
29: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
31: Avenue.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
4: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
7: Oh joh, wat gezellig.

0: Level 42 en The Lessons in Love.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen meer muziek, onder meer van Anastasia, want die staat voor je klaar. Maar eerst gaan we even naar Marjolein, want die praat je bij.
3: Voor steeds meer Nederlanders zit de vakantie er dit jaar niet in door de hoge energierekeningen en dure boodschappen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 huiseigenaren daarom thuis blijft. Vooral jongeren maken zich zorgen over kosten. Veel mensen gebruiken hun vakantiegeld daarom nu liever om energierekeningen mee af te betalen of hun huis te verduurzamen door te bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen te plaatsen. En honderden vrouwen zijn slachtoffer geworden van bizarre AI-misbruik waarin ze gehandicapt of verminkt werden gemaakt.
0: Zo.
3: Op social media verschenen beelden waarin gezonde vrouwen met AI het syndroom van Down, amputaties of brandwonden kregen aangemeten, waarna die beelden ook nog eens als porno werd verspreid. Sommige video's werden meer dan 1 miljoen keer bekeken en experts noemen het een ernstige en gevaarlijke ontwikkeling, omdat AI dit soort misbruik steeds makkelijker maakt.
0: Af en toe vind ik het fantastisch AI en kan ik er ontzettend om lachen, maar in dit soort situaties denk ik, oh jongens, in wat voor wereld zijn we terechtgekomen? Ja. Alsjeblieft.
3: Echt te bizar.
0: En dat er ook nog ontzettend veel mensen naar kijken.
3: Ik word dus ook, hier is vraag naar.
0: Ja, maar wat triggert je dan, denk ik, hè? Want je ziet waarschijnlijk alleen maar een voorkantje van een film. Waar je een filmpje, denk ik, waar je dan vervolgens
3: op
0: gaat
3: klikken.
0: Of er staat iets bij.
3: Er moet al iets bij staan. Dat klinkt nu heel fout, maar zo fout is het ook. Er staat dan waarschijnlijk iets bij. Sexy vrouw met Down-syndroom. Of sexy vrouw met brandwonden. Want daar gaat het om, want het uiteindelijk is er van porno van gemaakt.
0: Sorry, dit kan ik even niet handelen.
3: Nee, het is te debiel. Dan een leuk nieuwtje wel.
0: Nou,
3: een grappig nieuwtje. Ja. Er gaat namelijk een heel bijzonder stukje Parijs onder de hamer. De originele trap van de Eiffeltoren wordt gefuild. En dan gaat het om de trap die Gustave Eiffel zelf gebruikte om naar zijn kantoor te gaan, helemaal bovenin. Nou, de historische trapdeel die wordt nu geveild en verwacht natuurlijk flink wat geld op te leveren. De biedingen mogen dan ook pas beginnen bij 100.000 euro.
0: Zo.
3: Eerder gingen stukken van de Eiffeltoren al voor tonnen weg aan verzamelaars, mensen die dat leuk vinden.
0: Ja.
3: Degene die hem wil hebben, die moet wel en zorgen voor een grote kraan en voor een stevige vloer, want die trap, alleen al die trap, is 1,4 ton aan gewicht.
0: Zo die knepper. Ja, hij kost ook heel veel geld dus.
3: En dat ook nog.
0: Oh, maar ja, het is wel een collectors item.
3: Ja, dit is wel. Kan je wel zeggen, dit is de trap van Gustav.
0: Goed, dat in Parijs. We gaan zometeen gewoon lekker terug naar onze eigen provincie.

0: Gotta Love. Dan gaan we het nog maar eens eventjes hebben over het stoplichtsprintje. Ja, daar zijn we afgelopen maandag mee gestart. Inmiddels is het al woensdag. En het blijkt gewoon echt ontzettend herkenbaar bij heel veel Brabanders. Afgelopen maandag gaf 84% van de mensen al aan het te herkennen. Mensen die deelnamen aan ons onderzoekje. Wat is het? Voor het geval je denkt stoplichtsprintje, help me even. Eigenlijk gewoon te weinig tijd om als voetganger over te steken. Hè. Dus je staat ergens te wachten, je drukt netjes op de knop. Het licht springt op groen. Je steekt vervolgens over en eigenlijk voordat je aan de andere kant bent begint het licht al te knipperen, dwingend, tik, tik, tik, tik, tik. En het springt op rood nog voordat je aan de andere kant bent. Dus ja, voor je gevoel dan ook echt wel een gevaarlijke situatie. Nou, het is hartstikke herkenbaar. Gisteren spraken we een verkeersdeskundige, dat was Paul van de Koevering. En die vertelde waar het tijdens het instellen van zo'n oversteekplaats onder meer allemaal rekening mee wordt gehouden.
1: We gaan bijvoorbeeld vaak uit van een bepaalde snelheid als mensen oversteken. En meestal ligt dat rond die 5 km/u die de meeste mensen lopen.
0: Ja, 5 km/u, dat is best wel snel. Dat was mijn eerste gedachte.
1: 5 km/u, dat moet je best wel doorlopen. Dat is best een redelijk tempo.
0: Nou, precies. En dat is misschien ook de reden dat je de andere kant dan niet haalt. Nou, onder meer Loes uit Eindhoven, die meldde zich in de app met een gevaarlijke plek in Eindhoven om over te steken. Tongerussenstraat in Zulindelaan daar.
2: Ja, regelmatig. Ik ga ook aan de overkant sporten en dan mag je sprinten naar de overkant.
0: Ja, nou dat dus. Terwijl ze gaat sporten. En sprinten doe je tijdens het sporten.
3: Ik wou net zeggen, niet al ervoor hoor.
0: Niet bij het verkeerslicht. Nee. En ze zei ook, ja, ik heb wat oudere mensen om me heen, links en rechts. En ja, die hebben daar echt wel last van, want die halen de overkant gewoon niet. Nee. Nou, vervolgens is er een meldpunt gekomen. Daar straks overigens ook aandacht voor in Brabant Nieuws op televisie bij ons. Onze verslaggever Jan Walen die duikt in de wereld van het stoplichtsprintje. En ook de landelijke media die pikten het op vanmorgen op Radio 1.
4: Dan nog een ergernis die we denk ik allemaal wel herkennen. Een voetgangerslicht dat op groen springt en begint te knipperen nog voordat je halverwege bent. Omroep Brabant radiopresentator Ronnie Balk maakt dat vaak mee en vroeg zich af of die stoplichten soms zijn ingesteld voor topatleten. Ik kreeg daarna veel reacties van luisteraars die inderdaad hetzelfde merken.
0: Nou precies, en jij bent die luisteraar, want dankzij jullie is dit eigenlijk een beetje aangeslingerd ook. En dachten we, nou daar moeten we gewoon wat meer mee. Vanavond is er overigens bij RTL ook nog een leuk item over, editie. CNL, daar zijn ze ook nog voor komen filmen. Dus ook daar nog wat aandacht voor het stoplichtsprintje. Maar belangrijk natuurlijk om input van jullie te krijgen. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. We zijn hier met z'n allen in Brabant. En wij weten als geen ander waar je stoplichtsprintjes moet trekken. Dus vandaar dat er ook een meldpunt is via onze site. Hoe zit dat precies, Marjolein?
3: Ja, we hebben in principe gewoon een artikel. Daar hangt een kaartje aan. En als jij weet, hier moet ik rennen voor het stoplicht. Dan kan je op het kaartje klikken op dat punt. En dan meld je hem zo aan. En dan staat hij erbij.
0: En dat gebeurt al. Lekker, hè?
3: Dat gebeurt heel veel. En
0: ik zie steeds meer stipjes namelijk overal.
3: Ja, dat zijn paarse stipjes en langzaam wordt heel Brabant paars eigenlijk.
0: Dat is niet de bedoeling. Nee. Want laten we ook vooropstellen dat het gelukkig op heel veel plekken ook gewoon goed geregeld
3: jawel,
0: is.
3: Jawel hoor, jawel.
0: Maar we willen juist de plekken eruit halen waar het misschien wat minder goed geregeld is. Of waar je voor je beleving ook gewoon echt serieus moet haasten. Nou ja, en het onveilig voelt. En dat is natuurlijk nooit oké. Okay. Zijn er dingen die eruit springen of niet?
3: Ja, er zijn een aantal plekken die worden echt door meerdere mensen aangestipt. Bijvoorbeeld in Tilburg op de kruising van de professor Kobbenhagen en de ringbaan West. Ja. Maar ook andere plekken, Tilburg op het NS-plein, waar je de burgemeester Brokslaan oversteekt. Dat zijn van die plekken, daar zeggen meerdere mensen, ja, oeh, hier is er gewoon te weinig tijd.
0: Daar zie je meerdere stippen staan
3: ja,
0: ook. Dus.
3: Dan zie je gewoon meerdere stipjes op dezelfde locatie, maar ook in Breda.
0: Zijn die stippen ook voor iedereen zichtbaar? Of, toch?
3: Ja,
0: of niet?
3: Als je nu gewoon naar dat artikel gaat en je mag me even whatsappen, dan stuur ik het je toe. Maar als je gewoon zoekt op web en app op stoplicht, dan krijg je hem ook wel. Dan zie jij dit wat ik ook zie. Zo zie je dan ook in Breda dat de oversteek tussen de Claudius Prinsenlaan en de Molengracht meerdere keren gemeld is. In Rosmalen is het zo bij de oversteek van de N265. Dat is ook een grote, drukke weg natuurlijk. Ja, ja. Met de grote Vlietlaan heet dat dan. Daar, die is meerdere keren gemeld. Dat zijn van die mega kruispunten. In Os zijn er meerdere meldingen voor het stoplicht tussen de Walstraat en de Oostwal. Dus dat is ook eentje waarbij je echt moet rennen. En in Veghel trekken mensen een stoplichtsprintje als ze de Rembrandtlaan met de Sluisstraat willen overstreken.
0: Ja, dus meerdere plekken die daar aangegeven zijn of meerdere mensen die locaties hebben aangegeven.
3: Ja, deze locaties zijn allemaal door meerdere mensen aangegeven. aangeprikt.
0: Ik zit natuurlijk, ja, ik kom uit Veldhoven. Ik zit even te kijken. Oh ja, daar staan ook wat stippen. Ja, nou, dat is ook wel herkenbaar. Misschien moet ik daar van de week inderdaad nog eens even gaan kijken. De Heerbaan met de kruising met de Vijverstraat. Dat is best een flink stuk wat je moet overbruggen over die Heerbaan als je daar wil oversteken. En ik kan me inderdaad herinneren dat ik daar ook ooit eens dacht van, poeh, zo, ik moet echt rennen om aan de andere kant te komen. En ze rijden daar ook nog eens aan als een baller. Dus dat is echt wel, daar ga ik van de week even kijken.
3: En deze dan, dit zie ik ook in Veldhoven. Ja. Dit is, dan moet je de Karel de Grote Laan oversteken, ook een grote weg. Dan op ter hoogte van de Tiemelstraat.
0: Dat zegt me niks. Oh. Dat zegt me zo niks.
3: Nou, daar moet je dan een keer gaan wandelen.
0: Nou, ga ik daar een keer kijken. Nou goed, de boodschap voor de mensen is dus duidelijk. Ken jij zo'n plekje waar je een stoplichtsprintje moet trekken in onze provincie? Ga dan naar onze site omroepbrabant.nl. En laat daar op die interactieve kaart een puntje achter. Waar jij dus dat stoplichtsprintje ervaart. Je kunt ook gewoon even een berichtje naar ons sturen. Dan sturen wij een linkje, toch?
3: Dat is zo simpel is het.
0: Nou, laat het even horen. Dan krijgt dit ongetwijfeld nog een vervolg. En we gaan door met inventariseren. Want als er echt plekken gaan uitspringen, natuurlijk gaan we daar actie op ondernemen. Dus omroepbrabant.nl voor een interactief kaartje voor het stoplichtsprintje. Of ons gewoon even een appje sturen, sturen wij jou een linkje.
5: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
3: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
2: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
4: Under the sea, under the sea.
2: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
3: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Nou, soms is het best goed dat je dat van jezelf weet, hè, dat je niet kan dansen. En dan denken anderen, maar het valt best mee eigenlijk. En dan zit het toch een beetje tussen je eigen oren. Genesis en I Can Dance. We gaan richting Peter de Bekker, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit er zo meteen in, Peter?
1: Nou, de politie heeft foto's gedeeld van een man die begin maart zomaar een andere man in een bos van achteren sloeg met een hamer. En als musicalactrice Machtel de Laat een prijs wint vanavond, hebben we een codewoord met haar afgesproken voor in de speech.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is Tweede Pinksterdag geopend.
0: Half zes, verkeersinformatie. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
5: Een hele goede middag. In Brabant staat er net geen 130 kilometer file. Op de meeste wegen leveren die files maar een minuutje of vijf vertraging op. Bij Eindhoven ben je 10 minuten extra kwijt richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En dat komt door een auto met pech. De A50 van Eindhoven naar Oss tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid, een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Voor datzelfde knooppunt De Hocht, 15 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Ja, er kan lokaal nog een buitje vallen. Er trekken nog wat buien over onze provincie namelijk. Later wordt het droger. Het is op dit moment op de meeste plekken graadje of 17, 18 ongeveer. Vannacht droog en opklaringen en dan zakt de temperatuur naar een graad of 11. En voor het nieuws naar Peter de Bekker.
1: De politie heeft foto's gedeeld van een man die op 10 maart vanuit het niets een andere man in een bos van achteren sloeg met een hamer. Het slachtoffer liep een grote hoofdwond op. Het slachtoffer was net uit de auto gekomen van een van zijn collega's toen hij aangevallen werd. Mensen in de buurt slaagden erin de hamer af te pakken van de dader, waarna die er vandoor ging. Zijn foto is te zien op onze site en app. De vader van de Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van een horloge. Het Openbaar Ministerie had 7 maanden cel tegen hem geëist. Het horloge, met een prijskaartje van 110.000 euro... zou een cadeautje zijn geweest van zijn zoon Jos. Maar volgens de rechters in Rotterdam is daarvoor onvoldoende bewijs. Het horloge werd gevonden tijdens een doorzoeking. De route van de Nijmeegse Vierdaagse verandert op de laatste wandeldag in Brabant. Vooral de 50-kilometerlopers en militairen krijgen tussen Grave en Beers een ander traject. De organisatie wil zo de drukte verminderen en de dorpen bereikbaar houden voor bewoners en hulpdiensten. De politie heeft een man uit het Gelderse Voorthuizen aangehouden na het online bedreigen van een politieagent. Hij kwam in beeld aan de hand van videobeelden van AZC-rellen in Apeldoorn. Bij die demonstraties tegen de opvang van asielzoekers moest de politie meerdere keren ingrijpen toen die ontaarde in rellen. De man zou doelbewust jacht hebben gemaakt op de privégegevens van politiemensen en dat is strafbaar. Volgens de politie komen er nog meer arrestaties. En Machtel de Laat uit Reuzel speelt in de musical We Will Rock You de rol van Scaramouche en met die rol kan ze vanavond de prijs winnen tijdens de uitreiking van de Musical Award. Jordi belde met haar in onze ochtendshow Kei Goeiemorgen. En ze deed hem een belofte, mocht ze een prijs winnen.
6: Vriend! Nou, ik vind het een hele leuke opdracht. Nou ja, kijk, als ik het win, dan ga ik kijken of ik een van
7: Dan gaan wij opletten, hoor.
1: Afspraak is dus, ze gaat, als ze een prijs vindt, het woord friet noemen in haar dankwoord.
0: Ja, ik zit even te denken, hoe ga je dat dan, zal ik maar zeggen, verwoorden? Waarschijnlijk dank je wel allemaal voor jullie inzet. En ik wil die bedanken.

0: Anti-stress Brabo-boliden en in sommige gevallen kunnen we die best gebruiken. Handsome Poets en Sky on Fire. We gaan naar Donnie de Koning en die is van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zie nog een paar vlekjes over onze provincie trekken. Ja. Dat is niet heel erg veel meer, denk ik. Heel veel.
1: Nee, klopt inderdaad. De meeste buien die zijn inmiddels al naar het oosten weggetrokken. We zien inderdaad nog een enkel exemplaar vanavond. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog is. Met temperaturen die nog best wel aangenaam zijn van een graad of 15 tot 17. En de wind die gaat ook steeds verder afzwakken. En dan zien we eigenlijk dat het vannacht ook gewoon droog is. En dan morgen eigenlijk al de eerste mooie dag om er lekker op uit te gaan. De temperatuur komt dan nog niet heel erg hoog uit. Nou ja, zeker in vergelijking met de dagen daarna. Maar nog steeds 20 tot 22 graden. Dus een mooie dag morgen.
0: En geen enkel druppie regen meer?
1: Geen enkel druppie regen meer. We zien nog wel wat wolkenvelden. Maar die raken we dan eigenlijk de dagen daarna ook allemaal kwijt. Dan is het echt de zonneschijn die het weerbeeld domineert. Zo eigenlijk op vrijdag, zaterdag als op zondag. Met op alle dagen temperaturen boven de 25 graden. En zeker in het zuidoosten van onze provincie, daar kan het misschien wel 28 of 29 graden gaan worden op zaterdag. Dus het wordt echt een zomerse periode.
0: Is dat de warmste dag ook zo'n beetje van al die dagen?
1: Ja, waarschijnlijk wel. De zaterdag ziet er het warmst uit. Maar goed, de rest van de dagen doen ook echt niet onder. En als we dan ook naar die nieuwe week even kijken, maandag en dinsdag, nog steeds zomerse waarde van 25 graden. En neerslag staat ook dan nog steeds niet op het programma.
0: Ja, mooie vooruitzichten voor het Pinksterweekend dus in dit geval.
1: Zeker, inderdaad.
0: Dankjewel, Donnie. En tot de volgende weer.
1: Tot de volgende.
0: Hoi, hoi.
2: Een hithapje.
0: Hoog tijd om misschien als je hem nog niet hebt, de anti-stress Brabo-bolide te scoren. En als je net inschakelt, misschien

0: podcast kort luistert. Dat zou zomaar kunnen. Het is een klein rood autootje. Je hebt natuurlijk van die stressballen, maar wij hebben de anti-stress Brabobolie. Een klein rood autootje dat je helemaal fijn kunt knijpen. En waar inderdaad ook het Brabander logo op het dak te vinden is. Dus hartstikke tof. Nou, je kunt zo'n exemplaar winnen. In dit spelletje, het hithapje. Ik heb een heel klein, minuscuul hapje genomen uit een hele grote hit. Maar de vraag is, herken jij het liedje? Titel en artiest wil ik graag weten. En ik denk dat we echt een hele pittige hebben vandaag. Dus respect als je het weet. Dan neem ik sowieso mijn petje al voor je af. Ik geef je wel één hint. De dansschoenen mogen aan. Luister even mee. Komt-ie.
1: Een hit. Hapje.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort geestelijke mishandeling, toch? Heb jij hem herkend, Marjolein? Nee, hè?
2: Nee.
0: Nog een keertje, maar?
2: Ja, één keertje. Zitten?
0: Ja, hij is wel heel kort.
2: Maar er zit wel iets in, hoor.
0: Er zit een herkenbaar ding in.
2: Oh, ja.
0: Maar gaat er een lampje branden? Dat is de vraag. 06-573-28203. Van welke grote hit was dat een heel klein hapje? Vooruit nog één keer. Luister goed, spit je oren. Radio een stukje harder. Komt-ie. Ja, meer laat ik niet horen. 06-573-28203. En ik zei het al, respect als je het een stukje herkent. Als je het weet, even appen 06-573-28203. En wie weet, win jij zometeen de anti-stress Brabobolide. Oh, een leuk liedje uit de 80's.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: I said, ooh.

0: Turn the lights off. Nou, nog even niet, hoor.
1: Een hithapje.
0: Want we zijn nog even aan het werk. Tot 7 uur voor wat betreft de afslag Zuid. Guus aan de lijn uit Zijtaar. Dag Guus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ook nog aan het werk of zit je al lekker thuis op de bank of weet ik wat?
2: Ik heb gewerkt en ik ben nu in de hobbyschuur ben ik weer verder aan het gaan.
0: Oh, ben je aan het hobbyen of een beetje aan het beunen? Wat is dat?
2: Bijbeunen, ja.
0: Bijbeunen.
2: Ik ben automonteur, dus zodoende.
0: Ja, en wat staat er op de brug?
2: Een Volkswagen Golf Station met een kapotte airco.
0: Oké. Ja, en dan komt Guus om de hoek, hè? Die repareert daar gewoon even natuurlijk.
2: Ja, zo ongeveer. Ja.
0: Mooi man. En lekker de radio aan. Dat kunnen wij natuurlijk ontzettend waarderen. En met hopelijk ook aan het genieten van goede muziek. En in ieder geval van een hithapje. Want ik had een heel klein hapje genomen uit een hele grote hit. En ik zei al, ik heb het idee dat het pittig is vandaag. Dus respect als je het weet. Luister even mee. Daar komt hij aan.
1: Een hit. Hapje.
0: Heel kort. En ja, de hint was dansschoenen mogen aan. Was dat uiteindelijk ook doorslaggevend voor jou? Of wist je het daarvoor al?
2: Nee, ik wist het daarvoor eigenlijk wel. Ik heb een muzikale opvoeding gehad van mijn vader. Dus wat dat betreft zit het goed.
0: Oh, wel een goeie dan.
2: Ja.
0: Want wat was dat?
2: Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire.
0: Het enige juiste antwoord. Inderdaad, Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire. Ja, je hebt er een op de brug staan daar, Guus. Maar we gaan er een naar je opsturen. En dat is een heel klein ding. Die kunnen ook op de brug zetten. Daar kunnen er wel 100.000 van op de brug zetten, denk ik. De enige echte anti-stress Brabo-bolide! Hallo?
3: Ik hoor wel geklapt, maar ik vind het verder matig.
0: Ja, nog een keer. We gaan het gewoon doen alsof het opgenomen is. Dus we gaan het gewoon nog een keer oefenen. Zal ik maar... Guus, jij bent zojuist de eigenaar geworden van de enige echte anti-stress Brabo-bolide.
2: Hoppa!
0: We're talking business, boy. Hey, Beunze, vanavond lekker met de radio ook aan. En de anti-stress Brabo-bolide komt naar je toe, hè?
2: Ja, helemaal goed.
0: Yo, houden we. Dat was Guus uit Zijtaart en dit is Earth, Wind & Fire, het liedje van onze hithapje.

Het was Guus uit de zijtaart die hem zojuist won. De enige echte anti-stress Brabo-bolide. Want hij herkende het hapje, het hithapje. Een heel klein minuscuul hapje uit een hele grote hit. Namelijk uit dit liedje van Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland. Hartstikke knap. We gaan richting 6. En dat doen we met deze mooie van John Legend. Dit is All of Me.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
14: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
15: Met Rousseau Chocolade.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Nou, zometeen door met het laatste uur Afslag Zuid. Daarin gaan we nog iemand bellen die op hoog niveau letterlijk en figuurlijk presteert. Daar straks alles over. Maar eerst eventjes naar Dennis Mooij, die is van de ANWB, want die heeft de actuele stand van zaken qua files in Brabant. Dennis, goedenavond.
19: Goedenavond. Nou, het drukste moment van de spits in Brabant ligt achter ons. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je nog wel een kwartier vertraging voor het knooppunt Empel. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Eindhoven bij Ravenstein. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel doe je er ook nog 10 minuten langer over.
18: Dankjewel. Lekker de radio aanhouden. Dan hoor je zometeen Huey Lewis en de nieuws met misschien niet direct de meest voor de hand liggende hit van ze. Maar er komt er wel eentje aan. En ik heb ook Elphabeat nog voor je klaarstaan. Binnen enkele ogenblikken Fascination.
20: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrc.nl.
21: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
20: Al iets gevonden?
21: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
20: Doet NRV dat dan ook?
21: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
20: Weet jij waar mijn laptop ligt?
21: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Hey, Remo!
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
27: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
28: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
29: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
30: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
31: SWK Benelux.
30: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Afslag Zuid.

0: Van Huey Lewis and the News. Je zou dat liedje verwachten uit Back to the Future misschien of zo. Of Stuck with You. Nee, deze. If This Is It. Leuk om te horen.
1: Omroep Brabant.
0: Miles Smith, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even richting Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, het imago van de zeeman blijkt te veranderen. De budgetketen trekt namelijk steeds vaker klanten die iets meer te besteden hebben. Vorig jaar verkocht de keten namelijk minder spullen, maar draaiden ze meer omzet. Volgens de winkel kiezen de nieuwe klanten vaker voor luxere en duurdere producten in plaats van alleen de goedkope basics. En Billy Joel is woest over een nieuwe film die over zijn leven wordt gemaakt. Volgens de zanger heeft hij helemaal geen toestemming gegeven voor de biopic genaamd Billy and Me. De film gaat over zijn beginjaren en wordt verteld vanuit het perspectief van zijn oud-manager. Maar volgens Joel beschikt de makers helemaal niet over de rechten op zijn verhaal of zijn muziek.
0: Ai.
2: Zijn team noemt het project dan ook juridisch en professioneel onverstandig.
0: Precies dat. Ja, wel jammer eigenlijk dat het er niet komt, denk ik aan. Tenminste, dat er geen officiële biopic komt. Want
2: nee,
0: ik
2: dat
0: denk,
2: zou echt wel vet zijn.
0: Ik denk dat er echt wel markt voor is,
2: ja,
0: Billy Joel.
2: Wel.
0: Maar
2: ja.
0: Ik denk dat hij misschien het ook wel op het uiterste drijft en denkt van, nou weet je, ik wil er ook wel gewoon money
2: ik wil net
0: hebben.
2: Zeggen geld halen.
0: Ja,
2: hè?
0: Dit gaan we zo niet doen, vrienden.
2: Nee, en iemand die ook dacht geld te halen, dat is een vrouw uit Amerika. Disneyland wordt namelijk aangeklaagd door een bezoeker die zegt dat het pretpark stiekem gezichtsherkenning gebruikt. Volgens de vrouw worden bezoekers, waaronder veel kinderen, gescand zonder dat duidelijk genoeg wordt uitgelegd wat er met die gegevens gebeurt. Het is niet gebruikt in technologie om tickets te controleren en fraude tegen te gaan. Maar die vrouw uit Amerika, had ik dat al gezegd,
0: ja,
2: die eist nu ruim $5 miljoen van het pretpark.
0: Ja, dat kan daar allemaal, hè?
2: Ik wou zeggen, dat kan alleen in Amerika.
0: Precies, dat. Het land met de onbegrensde mogelijkheden, ja, van de onbegrensde mogelijkheden. En we gaan zo meteen naar iemand die op sportgebied op een hoog niveau staat. Letterlijk en figuurlijk. En dat niveau, dat mag ze dit weekend in Eindhoven laten zien. Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen.

0: We gaan naar mensen met lef. Echt ontiegelijk veel lef. Want het Pieter van de Hogeband Zwemstadion in Eindhoven is namelijk komend weekend het terrein van topschoonspringers. De beste Nederlandse schoonspringers die komen in actie tijdens een kwalificatietoernooi voor onder meer Europese kampioenschappen. Het EK in Parijs later. En onder de deelnemers zijn heel veel lokale talenten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè, want ook die verdienen een podium. Maar er zijn ook grote sterren. En de grote ster is onder meer, de grootste ster misschien wel, Olympiër Elze Paasterink van de Eindhovense PSV schoonspringploeg. Ze wonnen vorig jaar nog brons op de 10 meter duikplanken tijdens het EK in Antalya. Elze, goedenavond.
1: Dag Ronnie.
0: Hoi. En nu lekker in eigen huis. Dat is wel heerlijk lijkt me. Dat scheelt ook in reiskosten, hè?
1: Ja, en op. En daarbuiten mag ik ook nog gewoon lekker slapen in mijn eigen bed.
0: Och, wat wil je nog meer?
1: Met een lekker ontbijtje van mijn ouders, dus het is een luxe.
0: Het is gewoon één grote verwennerij. Ja, ik dacht meteen, Elze, 10 meter. Wow, respect, daar sowieso, maar dat zul je denk ik wel vaker gehoord hebben. Ik vraag me af, is er eigenlijk een hoogte waarop jij zelfs bang begint te worden?
1: Ik moet zeggen, de 10 meter is leuk. Maar het blijft inderdaad wel spannend. Maar persoonlijk vind ik dat juist het leuke, weet je wel. En dan elke keer als je daarboven staat, dan is het weer, blijft het toch een beetje spannend.
0: Een beetje spannend?
1: Nou ja, anders moet je maar een keertje met mij meegaan. Dan kunnen we samen springen. Houd
0: ik,
1: je hand
0: ik sla hem even over. Maar waarom juist dat schoonspringen? Wat is er zo mooi aan?
1: Nou, ik persoonlijk vind ik, ja, ik ben natuurlijk wel. Ik vind deze sport natuurlijk wel heel erg leuk. Maar dat komt gewoon omdat, weet je, elke dag blijft het uniek. En elke dag blijft het gewoon een beetje spannend. Je doet nooit hetzelfde. En zelfs als je hetzelfde doet, dan je krijgt toch nog een beetje die kriebels in je onderbuik. Maar daardoor ook gewoon de lol als je dan eenmaal van die 10 meter afgaat. En dan goed in het waterland verzetten.
0: Nou ja, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Als je dan springt, zit je dan vaak goed al met je inschatting welk punt je gaat krijgen of niet? Of zit je er soms echt compleet neffen, zoals we zeggen hier in Brabant?
1: Normaal gesproken heb je wel een beetje het gevoel. Als je namelijk niet recht op je hoofd landt, dan heb je ook wel door. Dan voel je wel heel goed van de 10 meter. Dus dan weet je ook meteen dat de punten niet meer zo hoog zijn.
0: Nee, precies, precies. Hey, hoe train je eigenlijk voor zo'n wedstrijd?
1: Ik doe gewoon hetzelfde.
0: Is dat gewoon oneindig blijven springen en perfectioneren? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dat zeker. Dat sowieso. Je blijft gewoon elke dag trainen. En voor de 10 meter en voor de toren zeker. Dan doe je ook niet natuurlijk alleen maar 10 meter. Dus dan doe je ook op de 1 meter, de 3 meter, de 5 meter en de 7,5 meter. Doe je ook, wij noemen dat dan voorbereidingen. Mm-hmm. Dus dan doe je dezelfde sprongen, maar dan met minder salto's en wat minder schroeven. En op die manier probeer je kleine dingetjes te perfectioneren, zodat je uiteindelijk die grote sprong zo goed mogelijk kan maken.
0: Het is wel echt een volgens mij een concentratiesport. Hè? Word je er moe van of niet?
1: Soms wel een beetje. Hangt er een beetje af hoe zwaar de training is natuurlijk.
0: Ja, maar dat is dan geestelijk moe denk ik, of niet? Of want lichamelijk, je springt eigenlijk alleen maar naar beneden. Je moet er natuurlijk je kopje wel bij hebben. Maar het is niet echt dat je, zal ik maar zeggen, 5 kilometer op en neer moet rossen door dat zwembad.
1: Nou, ik denk dat de 10 meter zeker best wel gewoon een beetje, je landt best wel hard op het water. Volgens mij hebben we het laatst over gehad. Dat is 5 kilometer per uur dat je in het water landt. Dus je komt best wel met een klap naar beneden.
0: Ja.
1: Dus dat fysiek, dat voel je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar het is zeker ook wel gewoon mentaal dat je daar gewoon staat. En dan moet je wel, zullen we zeggen, naar beneden springen.
0: Ja, die klap waar je het net over hebt, hè, heb je wel eens een enorme uitglijder gemaakt dat je dacht, ik kan de komende 5 dagen niet meer lopen of zo?
1: Nou, jammer genoeg hoort dat wel een beetje bij de sport. Dus ja, dat is wel eens voorgekomen. Gelukkig niet heel vaak van de 10 meter. Dus dat is fijn.
0: Hey, is het spannend voor komend weekend voor jou daar om daar te staan in eigen huis?
1: Ja, tuurlijk. Wedstrijden zijn voor mij altijd spannend. Maar het is ook wel heel leuk, want ja, mijn familie kan gewoon komen kijken. En ik zit gewoon met mijn team en wat vrienden komen. Dus dat is wel gewoon heel gezellig.
0: En je slaapt
1: dus
0: gewoon.
1: De sfeer is wel goed.
0: En je slaapt gewoon lekker in je eigen bedje. Wat is dat heerlijk, Elze, toch?
1: Zeker.
0: Dat kan alleen maar aan een goede prestatie bijdragen, volgens mij. Als moeder, zal ik maar zeggen, een oogje in het zeil houdt, dan komt alles goed toch in het leven?
1: Ja, daar ben ik mee
0: eens. Ja. Hey, mogen we jou ontzettend veel plezier wensen en ook heel veel succes natuurlijk. En mensen die denken, ja, dat is tof, dat wil ik gewoon wel eens zien. Ik wil ze aan de gang zien. Komend weekend is dat in het Pieter van de Hogeband Zwemstadion in Eindhoven, Elze.
1: Yes, dankjewel, Ronnie.
0: Nou, kei veel succes. Houdoe.
1: Houdoe.

0: Happy People hier zo in Afslag Zuid. Daar waar jij het straks weer voor het zeggen hebt. Want we gaan straks weer een mooi stukje muziek draaien. Daar kun jij input voor leveren. Nou, hoe dat werkt vertel ik je straks na 6:30. Dus blijf erbij en houd appnummer bij de hand. Want dat is belangrijk. Maar eerst naar Peter, want Peter heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, Peter?
1: Een man uit Oosterhout gaat in beroep tegen zijn straf na het afpersen van tientallen meisjes en verkrachting. En angst voor een kikker in een natuurgebied bij Valkenswaard.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
0: Het is bijna 6:01. Ik heb ontzettend goed nieuws voor alle mensen die op dit moment achter het stuur zitten. Ergens op de weg in Brabant. De ANWB heeft zich niet gemeld. Betekent dat we filevrij zijn.
8: Omroep Brabant.
0: Qua weer vannacht droog en met wat opklaringen. En temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen afwisseling van zon en wolken. Het is droog. Aangenaam weer ook qua temperatuur. Zo'n 22 graden. En vrijdag en in het weekend volop zon. En zomerse temperaturen tussen de 25 en 28 graden Celsius. Peter de Bekker heeft het nieuws voor je.
1: De man uit Oosterhout die werd veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs... vanwege het afpersen van tientallen meisjes en verkrachting... gaat in beroep tegen zijn straf. Mohamed B. verleidde de kinderen, soms net 8 of 9 jaar oud... via een videogame en bood hen cadeautjes aan... als ze naaktfoto's en filmpjes naar hem zouden sturen. Als de kinderen het contact wilden verbreken... dreigde hij de slachtoffers op te zoeken of hun ouders te vermoorden. IKEA Eindhoven op bedrijventerrein Eckersweijer werd vanmiddag tijdelijk ontruimd. Iemand zou op een alarmknop hebben geduwd in de winkel. Daarop verzamelden medewerkers en bezoekers van de winkel zich allemaal buiten bij de ingang. De winkel is uiteindelijk wel weer opengegaan. De politie vraagt aandacht voor Merel uit Eindhoven. De vrouw van 30 is al bijna een jaar vermist. Tussen Merel en haar familie is sindsdien geen enkel contact geweest. Haar ouders hebben haar inmiddels officieel als vermist opgegeven. Ze maken zich grote zorgen. Ze willen heel graag weten waar Merel is en of het goed met haar gaat. De politie sluit niet uit dat Merel naar het buitenland is gereisd. De Brusselse ambtswoning van NAVO-chef Mark Rutte en het NAVO-hoofdkwartier krijgen bescherming tegen drones. De NAVO koopt 2 dronebestrijdingssystemen van de Franse CS-groep. Die kunnen drones detecteren en onschadelijk maken. Het NAVO-hoofdkwartier ligt niet ver van Brussels Airport en daar hadden ze meermaals last van onbekende drones. In natuurgebied Plateau bij Valkenswaard is onderzoek gedaan naar de Amerikaanse stierkikker. Het is een dier dat hier oorspronkelijk niet thuis hoort en vormt een gevaar voor onze flora en fauna. In Vlaanderen zitten al verschillende grote populaties. Een paar maanden terug werd er DNA gevonden net over de grens in Nederland. Zo klinkt hij trouwens.
0: Nou, ik kwam wel daar wel eens. Maar ik heb hem nog nooit gehoord.
1: Ik onderscheid hem wel duidelijk van onze gebruikelijke kikkers.
0: Nee, absoluut. Maar ik heb hem nog niet gehoord daar. Maar misschien moet ik eens wat beter luisteren. Dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, je zou in ieder geval de Nederlandse natuur er wel een dienst mee bewijzen. Volgens David Broek van het RAVON, dat staat voor Reptielen, Amfibieën, Vissen, Onderzoek Nederland, is het eigenlijk onze eigen schuld dat het dier hier is. De jonge kikkers werden vroeger namelijk veel verkocht op tuincentra als kikkervisjes voor in de vijver.
0: Ja.
1: En vanwege zijn formaat werd de stierkikker ook gebruikt voor kikkerbilletjes.
0: Een Amerikaanse stierkikker. Dus dat klinkt ook wel heftig, vind ik. Als je...
8: Het klinkt helemaal niet als een kikker.
0: Nee, hè?
8: Nou, als je dit toch hoort, dan denk je dat er inderdaad ergens verder op een koe in de wei staat.
0: Ja, maar die staan er ook daar, want die ben ik ook tegen. Want... Ja.
8: Dan denk je, nou, die koe is niet helemaal lekker.
0: Nou, misschien dacht ik wel dat het een koe was toen. Ik denk van, je haalt er geen kikker uit wat dat betreft. Goed, dankjewel Peter. Wij zijn weer bij, ook over de Amerikaanse stierkikker. Zo leren we elke dag weer wat.

0: omdat het blijkbaar enorm leeft. We zien het ook in de app tijdens deze aflevering van Afslag Zuid. Mensen die het toch nog steeds over dat stoplichtsprintje hebben. En die laten weten dat ze daadwerkelijk op het kaartje, dus een meldpunt wat op omroepbrabant.nl/ te vinden is, en een locatie hebben ingevoerd. Omdat dat voor ze echt wel een stoplichtsprint locatie is. Als je denkt, het stoplichtsprintje, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een beetje ontstaan naar aanleiding van wat wandelingen die ik door onze hele mooie provincie maak. En dat is echt altijd genieten. Alleen af en toe bij bepaalde verkeerslichten, stoplichten, dan denk ik, oké, ik druk netjes op het groen. Tenminste op de knop. Hij springt op groen. Je steekt over. Maar voordat je aan de andere kant van de weg begint, begint hij sowieso al heel dwingend te knippen. Het knipperen, het groene licht en te tikken. En vervolgens haal je het eigenlijk gewoon niet, de oversteek, binnen het groene licht. Want hij springt al op rood. Nou, ze hebben mij vroeger altijd geleerd, door rood mag je niet
1: dat
0: lopen.
1: Mag niet. Nee.
0: Dus dat is tricky. Nou, blijkbaar heel herkenbaar voor heel veel mensen. En ja, of het in sommige gevallen gevaarlijke situaties oplevert, ja, volgens de input op ons kaartje. Dus dat willen we vooral niet. En wat we eigenlijk willen is gewoon een kleine inventarisatie van een aantal hele belangrijke punten waar heel veel mensen melding van maken.
1: Ja, precies.
0: En dat zien we nu echt wel binnenstromen op omroepbrabant.nl. Daar vind je dat kaartje ook, bij het artikeltje over het stoplichtsprintje. Want ik zie allemaal groene stipjes op die kaart, Marjolein.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt straks ook al, ben je er even ingedoken. Er zijn echt wel een aantal locaties die eruit springen.
1: Ja.
0: Waar meerdere stipjes staan. Dus waar eigenlijk wel enigszins aandacht voor vereist is, toch?
1: Ja, eigenlijk is dat een plek waarvan we zeker weten, hier red je het niet. Want ja, als meerdere mensen het melden,
0: precies,
1: dan zal het wel zo zijn.
0: Nou, dat. Laat nog eventjes je gedachten gaan over een eventuele locatie bij jou in de stad of in het dorp of waar dan ook. Hè. Misschien wel bij je werk ergens in de buurt, waar jij soms aanloopt tijdens de lunchwandeling tegen een stoplichtsprintje. Dus dat je eigenlijk binnen de groene tijd de andere kant van de weg niet kunt halen. En dan moet je je voorstellen,

0: Dan ben jij misschien nog goed ter been. Maar wat als er mensen zijn die misschien daar met een rollator lopen of wat minder goed ter been zijn? Die halen het dan waarschijnlijk helemaal niet. Nou, dat is een beetje de gedachte. En het leeft, want heel veel mensen herkennen het. Heb jij ook zo'n plekje in onze provincie? Laat het dan vooral eventjes weten via omroepbrabant.nl op ons interactieve kaartje. En ik kan alleen maar zeggen, wordt vervolgd. Als je er overigens meer over wil zien nog, dat is ook wel leuk, dan moet je even naar Brabant Nieuws kijken. Want onze eigen verslaggever Jan Balen is in de wereld van de stoplichtsprintjes gedoken, ook met wat Brabanders. En Editie NL vanavond heeft ook een leuk stukje, een leuk item over het stoplichtsprintje. Altijd zinvol en laten we hopen dat het uiteindelijk ook ergens toe leidt. Draaien. Want dat is natuurlijk wel ons doel. Net zoals dat we zo direct aan het rad gaan draaien, ook dat leidt altijd ergens toe, namelijk richting een leuk liedje. Daar kun jij input voor geven. Heel simpel, we gaan aan het rad slingeren en dat rad gaat stoppen op een letter uit het alfabet. En vervolgens aan jou de vraag, ja, kom maar met een liedje waarvan de titel of de artiestennaam die letter bevat. Zo werkt het toch eigenlijk wel, Marjolein?
1: Ja, perfect uitgelegd.
0: Rob jij even op die elektronische knop, dan
1: gaan we er
0: ballen. Dan ben ik heel nieuwsgierig welke letter het gaat worden vandaag.
1: De K.
0: De K.
1: Karel.
0: Oké, dus ken jij een liedje waarvan de artiestennaam of de titel begint met de letter K? Wat denk je eigenlijk aan? Case Choice?
1: K3.
0: Breng nou mensen niet op die dingen. Nou, er zijn ongetwijfeld heel veel goede artiesten te bedenken. Ja, ik zit even te denken. Casey in the Sunshine Band natuurlijk.
1: Oh ja, ja, ik zit heel erg in Nederlandse namen te denken.
0: Kadans.
1: Dus komt echt verder.
0: Kadans ook, bijvoorbeeld. Ja? Die hebben een paar mooie liedjes gemaakt. Nou ja, kom maar door. Laat je creatieve brein eventjes wat werk verrichten. 06-573-28203. Een liedje waarvan de titel of de artiestennaam begint met de letter K. App ons even. En een van de suggesties gaan we zo meteen hier draaien.
2: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: lekker liedje van Stevie Wonder, maar dat werd in de 90's gedaan door George Michael en Mary J. Blige. Het heet Ja, Marjolein die ramde net op onze knop. Dat betekent dat het elektronische rad dan vervolgens wordt geactiveerd. En dat rad dat stopte, Marjolein, op de letter
1: K.
0: Op de letter K. Hoppakee. En ja, dan moet je brein in één keer aan het werk, hè? Want dan vragen wij dus aan jou, kom maar met een liedje die als titel de letter K heeft. Althans, de titel moet dan beginnen met de letter K. Of de artiestennaam moet beginnen met de letter K. Nou, dat brein dat werkt bij heel veel mensen. Gelukkig lekker. Kensington, Riddles, maar die hebben we al gedraaid straks. Dus die hebben we het eerst.
1: Oh, nou, die kan dan niet.
0: Die kunnen we skippen in dit geval. Maar er komen nog veel meer goede suggesties binnen. Katrina and the Waves zie ik. Walking on Sunshine.
1: Kiss ook. I Was Made for Loving You.
0: Ah, lekker. Kane, ook altijd lekker. Om daar een liedje van te draaien.
1: Oh, dit vind jij ook leuk. Kate Bush. Met meerdere liedjes.
0: Meerdere liedjes zelfs?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ook Kamal, The Elephant Song.
0: Die is ook lekker.
1: Ja. Kaylee van Marillion.
0: Marillion, fantastisch mooi liedje. Ook in de top 480 van de jaren 80 natuurlijk onlangs nog.
1: Ja, jij zei het al, Case Choice.
0: Case Choice, inderdaad. Ja, de kast zie ik ook nog binnenkomen. Maar laten we vooral even naar Marieke gaan. Ja. En als ik naar Marieke ga, dan pak ik er even een zomers deuntje bij. Want ik heb een zonnige Marieke aan de telefoon. Toch, Marieke?
2: Ja hoor, goedemiddag.
0: Ja. Heb jij een beetje zin in die hele warme dagen die gaan komen?
2: Ja, heel erg veel zin. Net als iedereen, denk ik.
0: Ja, ontzettend aan toe. Hè? Maar heeft jouw brein ook nog moeite met het schakelen naar dat nieuwe weer straks? Want als je de afgelopen dagen bekijkt, dan kun je je toch niet voorstellen dat we volgende week in onze zwembroek over straat huppelen, bij wijze van spreken.
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ik zie er wel naar uit. Ja. Ik ben iedereen wel een beetje moe.
0: Nou, precies dat. En jij dacht bij jezelf, laten we alvast een eerste aanzet geven in de vorm van een leuk liedje dat misschien wel richting de zomer neigt. Want de bandnaam begint met de letter K, hè?
2: Ja, klopt.
0: Welk liedje?
2: De Lambada van Kaoma.
0: De Lambada van Kaoma. Wat deed jij in die tijd toen dit een hit was? Of was je dat toen nog niet?
2: Wat deed ik in die tijd? Nou, jawel.
0: Nou, ik doe net alsof je heel jong klinkt. Je bent zo jong. Ik kan me voorstellen dat je nog lang niet was, Marieke, natuurlijk.
2: Nou, er zegt maar niks op dan. Maar goed, in ieder geval, ik was er wel.
0: Ja?
2: En wat deed ik in die tijd? Ja, dat weet ik niet meer. In ieder geval weet ik nog dat met carnaval heel erg... Ja, heel erg gehit was toen.
0: Ja.
2: En dat hij overal gedraaid werd. Ja, en dat er een dansje bij
0: staat. Ja, dat dansje, lukte dat ook een beetje of niet?
2: Nou, ik kan het proberen.
0: Ja. Ja, ze hebben mij altijd verteld. En dat is, ja, dat klinkt misschien een beetje vies, maar je moet eigenlijk een potlood tussen je billen doen, zal ik maar zeggen. En dan moet je een 8 proberen te schrijven. En dan kun je dit dansje helemaal doen. Ik heb het nooit. Heb jij het ooit geprobeerd, Marieke?
2: Nee, nooit geprobeerd. Maar misschien kan ik dat nog wel een keer doen.
0: Nou, het is 2026, Marieke. Ik zou zeggen, ga je gang. Hey, dankjewel voor je input en een paar mooie zonnige dagen gewenst. En geniet lekker van dit fijne liedje. Dankzij jou ook natuurlijk zelf, Marieke.
2: Ja, dat doe ik. En voor jullie ook.
0: Dankjewel, hè. Houdoe.
2: Oké, doei.
0: Ja, goede suggestie, hè. Niks meer aan doen, gewoon. En ben met de letter K in het kader van de raddraaier. Kaoma uit die hele hete zomer ergens in de jaren.

0: Ik vond het een top suggestie van Marieke. Overigens waren alle suggesties dik in orde. Maar met dat prachtige weer in het vooruitzicht is het toch wel lekker om die jaren 80 nog even in te duiken met die grote zomerrit van Kaoma en de Lambada. En misschien was dit dan toch wel het moment dat Marieke het gewoon geprobeerd heeft. Thuis, zal ik maar zeggen, met de gordijnen dicht. En verder zeg ik er niks over. Dit was Afslag Zuid voor deze woensdag. En hartstikke leuk ook, mede dankzij jouw aanwezigheid weer. Morgen doen we het gewoon weer, net na vieren. En als je vanavond nog even tijd hebt, ga naar onze site omroepbrabant.nl. En vul een locatie in waar jij wellicht een stoplichtsprintje moet trekken. Zo'n sprintje, omdat je anders niet binnen het groene licht aan de andere kant van de weg komt. Dan gaan we daar zeker morgen nog eventjes op terugkomen. Want het begint nu echt ontzettend lekker te rollen. Mooie avond gewenst. En morgenochtend dan zijn Jordi en Jasper dan natuurlijk weer met een kei goeiemorgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
14: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
15: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
16: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
17: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
16: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
14: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
21: Ja,
0: dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Benkvier de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Benkvier op X gedeeld worden.
20: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
21: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
20: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhit top 70 op Omroep Brabant.

okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea. Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Staat erin
3: nog. Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal 1 graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.